0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de Straat van Hormuz. Er is iemand opgepakt voor de schietpartij op Coney Island bij New York. Daar werd afgelopen weekend geschoten op mensen bij een familiebarbecue. 8 mensen raakten gewond en daar zaten 4 kinderen bij. De opgepakte verdachte wordt beschuldigd van meerdere pogingen tot moord. Wat een bezielde is nog niet duidelijk. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken. En daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En geen enkel tv-programma is dit jaar zo vaak genomineerd voor een Emmy als de medische dramaserie The Pit. Die kreeg 25 nominaties. The Pit gaat over de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Pittsburgh. De Emmys zijn de Amerikaanse televisieprijzen en worden half september uitgereikt. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
6: Nu open in Zoetermeer.
8: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas werd gevonden bij supermarkten van Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Agenten hebben ook het huis doorzocht van de verdachte. Daar hebben zijn een auto, motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Er is extra kans dat je misgrijpt in een supermarkt van Jumbo in het zuiden. De schappen zijn leger en dat komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Dat heeft last van een personeelstekort en kan de drukte niet aan. Jumbo hoopt de problemen snel op te lossen en zet extra uitzendkrachten in. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Het dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

zijn we nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik wil.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer op. Na meldingen van een onveilige werkcultuur heeft de toezichthouder de opleiding stilgezet, meldde het AD en 1 Vandaag. Verzekeringsartsen beoordelen aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar de achterstand is enorm. De Amerikaanse president Trump dreigde er al mee. Iran zou weer worden aangevallen en dat is nu gebeurd. In Iraanse steden aan de Persische Golf zijn explosies gehoord. Met de luchtaanvallen wil Trump Iran straffen voor het schieten op schepen in de straat van Hormuz. Van de tijdelijke wapenstilstand tussen de VS en Iran is niks meer over. Bij ons in West-Europa was het vorige maand heter dan ooit in juni. De Europese klimaatdienst Copernicus heeft uitgerekend dat het gemiddeld bijna 21 graden werd. Dat is 3 graden warmer dan gemiddeld. Volgens wetenschappers laat dit nog maar eens zien hoe snel het klimaat verandert en mens en natuur steeds meer gevaar lopen. En er is afgelopen avond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de Stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: AllSafe. Geeft ruimte.
8: Nu open in Vlaardingen.
0: Is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Zoals de Amerikaanse president Trump al had aangekondigd, de Amerikanen hebben Iran gisteravond opnieuw aangevallen, omdat Iran eerder heeft geschoten op schepen in de straat van Hormuz. Intussen zou Iran vannacht hebben teruggeslagen. Er zouden Iraanse raketten zijn afgevuurd richting Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die keuren of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden jawoord gaven, Madison Square Garden in New York, en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles

0: Ze makkelijk retour.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die beoordelen of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. De politie heeft sterk het idee dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van telecomprovider Odido, meldt nu.nl. Iemand belde het bedrijf op met het verhaal dat hij zogenaamd IT-medewerker was en hij sprak goed Nederlands. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. Amerika heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Op allerlei plekken waren gisteravond explosies. De Amerikaanse president Trump had al gezegd dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Hij houdt Iran verantwoordelijk voor de aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz. En een bijzonder, maar ook gevaarlijk cadeau voor premier Jette op de NAVO-top in Turkije. Hij kreeg van de Turkse president Erdogan een pistool met zijn naam erin gegraveerd. Er zat ook een doosje kogels bij. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. En dan het weer van Weer Online. Vandaag kan het op veel plekken eerst nog bewolkt zijn. Daarna overal zon, het eerst in het zuiden. En het wordt 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
1: Radio NL.
0: Radio NL. Hier moet je zijn voor...
1: Altijd aan.
0: Radio NL.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
6: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcrème?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
16: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Nou gaan we weer. Goedemorgen, 5:06 op de donderdagochtend. 9 juli, deurdonderdag vandaag.
18: Lasje, goedemorgen.
17: Ah, goedemorgen, we mogen het weer doen. Een nieuw ochtendprogramma voor deze dag. En laat weten dat je erbij bent. Sluit je aan bij, nou, we mogen het zeggen, hè, de grootste van Nederland. Een tekst of een audiobericht mag je doorsturen via de app van Radio NL. Zat er nog aan te denken om deze morgen misschien even weer eens, dat is lang geleden dat we dat hebben gedaan, de uitzendgarantie aan te zetten. Mocht je dan niet weten waar we het over hebben, zolang dan de zendtijd strekt, kunnen we alle audio-appjes onder de 20 seconden uitzenden. Hè? Ja, en zolang er natuurlijk geen lelijke dingen in worden gezegd, laat het even duidelijk zijn, maar zat eraan te denken om dat zo meteen te gaan activeren. Dus daar kan je vandaag gebruik van maken. En dat alles omdat er geen verkeersinformatie is. Dus we hebben wat tijd over vandaag.
0: Lekker. Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: Het is letterlijk en figuurlijk doorrijden op de Nederlandse wegen. Gas geven, exact hetzelfde wat wij gaan doen met zo'n muziek van Maywood.
0: Dit is de muziek.

0: Sowieso Ochtendshow.
1: Voor de deur donderdag. 9 juli is het vandaag. 13 minuten over 6. Goedemorgen. We zijn weer begonnen met een nieuwe dag. Misschien wel jouw één na laatste dag voor de vakantie. Hey. Mocht dat zo zijn, dan is het een lekker vooruitzicht. Geniet ervan. Vandaag en morgen nog even rondmaken. En dan toedeledoki. Wacht. Ja, fluiten was nooit mijn sterkste vak geweest trouwens. Nieuwe ochtendprogramma van vandaag met later deze morgen weer jouw kans op 2 paddockkaarten. En misschien wel die helikoptervlucht. Ik heb namelijk een theorie over het alarm. Ja, dat kan ik misschien nu ook wel prijsgeven. Tot nu toe is er namelijk elke dag zo'n helikoptervlucht uitgegaan, maar telkens bij een ander programma. Dus maandag had Rory hem bijvoorbeeld te pakken. Hessel en Stefan hebben hem inmiddels ook achter de rug. Dus er moet een schema zijn. Een schema achter het alarm voor een helikoptervlucht. Mocht je denken, waar heeft die gast het over? Ja, tijdens het weggeven van die paddockkaarten kan het zo zijn dat er een alarm afgaat. Gebeurt dat, dan win je naast alleen maar die paddockkaarten ook nog een keer een helikoptervlucht over het TT-circuit in Assen. En ja goed, we hebben hem hier in het ochtendprogramma nog niet gehad. Dus het moet vandaag of morgen gebeuren, zou je zeggen. Ja, of de commissie heeft ons overgeslagen, dat kan. Dan zijn we weer een keer stout geweest. Maar gaan we later deze morgen eens even kijken of het alarm tevoorschijn kunnen mogen toveren, ja of nee? Eerst even naar het nieuws van vandaag. Het gaat namelijk over meldingen over vuurwerk. Meld misdaad anoniem. Krijgt steeds vaker meldingen binnen over illegaal vuurwerk. Dat wordt opgeslagen dan wel verhandeld. Vorig jaar ontving het meldpunt 928 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog 589. En dat zagen we ook van afgelopen week, hè? Die 29-jarige man die vuurwerk in zijn kelderbox had opgeslagen. Dat die flat ontruimd moest worden en zo. Mensen zijn zich steeds meer bewust van illegaal vuurwerk. Dat zegt Mark Jansen, dat is woordvoerder bij Meld Misdaad Anoniem. Zeker na de explosie in Den Haag. Dat zou een trigger voor ons zijn geweest. Ja, en ander nieuws dan. Het gaat over carnaval. En dan denk je, maar het is juli, hoezo gaat het over carnaval? Het gaat over Oeteldonk wel te spreken. Dat, ja, zeker. Maar goed. Den Bosch doet namelijk een verschrikkelijk besluit. Neemt een verschrikkelijk besluit. Wegens het grote succes wordt carnavalsdonderdag namelijk afgeschaft in Den Bosch, in Oeteldonk. Gemeenteraad heeft dat namelijk besloten. De festiviteiten trokken namelijk te veel bezoekers, wat tot overlast leidde. De donderdag wordt ook officieel niet gezien als carnavalsdag. Maar ja, in Oeteldonk was het dus op de donderdag groot feest. Den Bosch worstelt er al langere tijd mee. Nou is het dus in het centrum van Den Bosch geen carnavalsdonderdag meer. Dan moeten eigenlijk de kroegen op slot. Maar ja goed, de omliggende dorpjes en horecaondernemers, die zien hun kansen natuurlijk. Maar dat kan ook een andere kant op gaan, dat juist daar weer te veel mensen op afkomen. Maar goed, hè, dat is iets voor hun. Hey.
0: De Sowieso Ochtendshow.

0: Altena, daar is nooit wat mis mee. Wat een woordenkunstenaar is die man, hè? Ja, ik zou eigenlijk mag je dat niet zeggen als je zegt de Donnie van vroeger. Want ja, dat is Dick niet natuurlijk. Dat Donnie is van een, nou ja, goed. Nee, lager niveau moet je ook niet zeggen. Dat is het zeker niet. Maar Dick is toch eventjes iets anders, zeg maar, Dick van Altena. Maar dat heeft toch wel iets weg met elkaar. Want Donnie tovert ook alles uit zo goed, zeg maar.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Clubke. Het is weer donderdag. Jawel. En dat met een korte spreuk. En die luidt: wees geduldig met jezelf. Genezing en groei hebben tijd nodig. Nou. Ik wens iedereen nog een prettige donderdag. En welterusten.
0: En welterusten. Ad, inderdaad, een mooie dag. Op deze deur donderdag 9 juli. We hebben het er vlak na 6 al eventjes kort over gehad. Kunnen we weer even wat gaan activeren, wat een hele lange tijd geleden is. Dat deden we in het verleden zo nu en dan wel eens. Maar ja, god, wanneer was dat voor het laatst? Dat is een hele goede vraag. We gaan het namelijk weer activeren. Zolang de zendtijd strekt, hebben we tijd voor audio-appjes die korter zijn dan 20 seconden. Mocht je nog nooit een berichtje in hebben gestuurd via de app van Radio NL, en laat dan vandaag de dag zijn. Er is ruimte voor zo goed als iedereen. Als we het kort houden, dan kunnen we er in een rap tempo doorheen. Zo werkt dat dan. Pak de Radio NL app erbij. Laat van je horen. Wat wil je Nederland meegeven? Heb je een moppie toevallig nog wat je zo uit de mouw kan schudden? Of is er gewoon even iets wat je van je af moet schrijven? Dan wel lullen. De audiofunctie, de microfoon, die staat voor je klaar. En daar mag je gebruik van maken. Gaan we er eventjes doorheen neuzen. Even horen hoe de stemming is in Nederland. Hè. Is het rustig op de zaak vanwege de vakantie of is het juist topdrukte nu?

0: iedereen.
1: Want zo is het wel, hè. De gaten die de collega's laten vallen omdat zij op vakantie zijn, die moeten wel weer opgevuld worden.
2: Ja, goedemorgen Lars. Hier met Thibaut en Bas. Vannacht het stuur, onderweg naar Weesten. Nog anderhalf dag en dan lekker 4 weken vakantie.
1: Lekker man, hey, geniet ervan alvast.
3: Dam, dam, dili, dam, speelt toch dat de zon weer ondergaat. Ja. Ah, heerlijk hè, Dick Veldena, heerlijk. Goed, goedemorgen luisteraars, goedemorgen Lars, goedemorgen Clubpie. Goedemorgen iedereen, het is donderdag. Nog even 2 dagen is Bikkel op te bouwen en dan is het weer weekend, heerlijk. En dan gaan we een weekje en dan gaan we naar Griekenland.
1: Kijk eens.
3: Fijne ochtend.
1: Dat zijn de mooie vooruitzichten, Ronald. Succes nog even tot die tijd. Dan is het bericht van Bas uit Maasbracht. Goedemorgen. Of we Nico Haak misschien even kunnen draaien met uw laatste jas, meneer. Lekker nummertje voor in de vroege morgen.
4: Ja, goedemorgen, Lars. Gisteravond een lekker aan de hobby bezig geweest met de monteurs, Geert. Geert was alweer op tijd aan het werk, zag ik vandaag, dus dat gaat goed. Basje uit Bergen, die was er gisteren niet bij.
1: Ach.
4: Die is er vanavond wel weer, denk ik. Niels was wel lekker met de stokken bezig, dus succes, werk ze.
1: Succes allemaal en inderdaad een mooie dag. Gaan we naar Hoge Zand, bolly.
5: Morgen!
1: Ja, nou goed. Dit valt zeker binnen de 20 seconden voor de uitzendgarantie.
6: Morgen, Les. Ja, bijna weekend, hè. Groes en Spin en Mark. En jongens, werk ze, doe voorzichtig. Vandaag de laatste dag hier, morgen lekker vrij. Hey, werktje, maar
1: zo. En inderdaad een mooie dag. Zijn er nog wel een paar mensen die vallen over het nieuws van zojuist? Ja, en dan nog niet eens over het nieuws eigenlijk, maar dat is onder andere Jimmy vanuit Vlijmen. We hebben het even over Den Bosch gehad. Carnavalsdonderdag, dat wegens groot succes wordt afgelast omdat er te veel mensen op afkomen. Dus, daar lieten we in één zin Oeteldonk en Alaaf vallen. Dat mag niet, dat gaat niet goed samen, zegt hij. Nou, maar deze, de excuses natuurlijk.
7: Ja, maar Arjan, ik wil even klagen over mijn maat. Ja, we moeten maar nog 2 weken werken. Wat denkt hij? Nou, het is alweer een week eerder ooit. Dat je bent mooi met al die shit zo achter.
1: Lekker, joh. Hey. Jasper, van je collega's moet je het hebben.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: De G op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
6: Glitter chalet en staakcaravans.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten, zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur, die je verrast.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
18: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1 auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
19: Dit is Radio NL.
20: Altijd aan. Radio NL.
19: Altijd aan.
20: Radio NL.
19: Weerbericht.
21: Plaatselijk is er een beetje mist aanwezig deze morgen, maar dat lost allemaal snel wel weer op. Verder zijn er in het zuiden en het westen zonnige perioden. Vanmiddag dan breekt de zon op steeds meer plaatsen door en het blijft droog vandaag. Temperatuur loopt uiteen van ongeveer 23 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuidwesten. Morgen hetzelfde. Ook dan droog, zonnig en in het zuiden zelfs al kans op 30 graden. En komt dat morgen niet, dan komt het na zaterdag wel. We gaan nu eerst naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
22: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het UWV in Amsterdam worden dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. Volgens de toezichthouder is de cultuur er onveilig en de werkdruk te hoog, meldde het AD in één vandaag. Op het strand bij Velsen Noord in Noord-Holland zijn vannacht een paar vakantiehuisjes afgebrand, melden regionale media. Het is niet duidelijk of daar mensen binnen waren. Hoe het vuur is ontstaan is onbekend. En het Amerikaanse leger zegt bij nieuwe aanvallen op Iran 90 militaire doelen te hebben geraakt. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait.
21: Oké, dankjewel. Dan Dennis Mooi bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. De spits is begonnen. Er staat 95 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. Geldt ook voor de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En voor de A27 Breda-Gorkum bij Gorkum. Flitsmeister meldt een camera langs de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij 244,9. De A9 naar Alkmaar bij 46,6. En de A44 richting Amsterdam bij 20,4.
21: Dennis, dankjewel. Tot zometeen weer.
1: Tot zo.
21: Zolang de zendtijd strekt, hebben wij misschien wel jouw audio-appie op de radio zometeen. De uitzendgarantie staat aan.

0: Henk Wijngaard. Kijk uit, hier ben ik daarvoor, Yves Berendsen. En je hebt het zelf gedaan. Is het al bijna 7:15?
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Zometeen dan onze Tini van de receptie met haar gelal. Ik heb een hele rare tip van Tini binnengekregen. Tip van Tini, dubbele punt. Dat is de tip van Tini. Tenminste, ze vroeg mij om te gaan blazen in de microfoon. Dus nou ja, goed, doe dat in elk geval. Nee, dat hoef je niet te doen, maar neem dat eventjes bij de opgave mee zometeen. Met Lars, goedemorgen.
2: Lars, goedemorgen.
0: Nou, hey, Niels, goedemorgen.
2: Vriend, hey, het is vandaag Fashion Day en de vraag is, hoe fashion loop jij erbij?
0: Hoe fashion ik erbij loop? Ja, ik heb de Europese outfit aan, zeggen ze dan. Hè? Dat is zo'n korte spijkerbroek. En gewoon een t-shirt, zeg maar, meer niet. Of ja, nou ja, ik heb ook een onderbroek aan, dat wel, maar spannender is het niet.
2: Nou, jij bent niet zo dat jij wekelijks aan het shoppen bent en haartjes strak in de lak.
0: Nou, die collega's hebben we hier wel. Die zijn elke donderdagavond bij koopavond, zeg maar, dan zijn ze aan het shoppen, dat wel. Maar nee, daar sluit ik me niet bij aan. Nee, jij dan?
2: Nou, ik heb gewoon een saaie oranje overal aan, daar moet het mee doen, hè?
0: Ja, precies, elke dag dezelfde outfit, dat is wel makkelijk.
2: Elke dag hetzelfde. Dus ik dacht, misschien kunnen we rooidonders doen. Ik ben een jongen van de handel.
0: Ik dacht iets met zijn huispakje of zo, maar een jongen van de handel, die ga ik even opschrijven.
2: Alright, zet hem op. Ciao,
0: dankjewel,
2: ciao.
0: Niels, mooie dag. Ja, zo. Fashion Day. We denken natuurlijk ook wel tegenwoordig. Je moet er maar opkomen. Je moet er ook maar tegenaan lopen natuurlijk. Gaan we naar Pieter uit Webels. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nog 4 dagen werken en dan naar de Zwarte Kras.
0: Kijk eens.
3: Heerlijk. Zie niet van het mooie weer en werk zie vandaag.
2: Houdoe.
0: Houdoe. Nou ja, het zijn sowieso mooie vooruitzichten ook voor de dagen van de Zwarte Kras. Als het om het weer mag gaan. Dus dat hebben ze goed gepland, zeg maar. Niet dat ze het in de hand hebben, maar...
3: Morgenlijstje. Emma, ik werk heel de bouwvak door. Maar ben jullie er wel of kijk je zo'n robot die muziek draait?
0: Ja, nee, inderdaad. Ook voor iedereen die de complete bouwvak doorgaat. We zijn er gewoon. Ja, tijdens mijn vakantie, ik ben eind deze maand ga ik weg. En dan zit Alfred weer op de kruk. En net als vorig jaar, dus... Dat moet sowieso wel gezellig worden. Het is niet dat in één keer de automatische piloot eraan gaat inderdaad, Delano. Maar goed dat je het vraagt.
4: Ja, goedemorgen Lasje en alle luisteraars. Een hele goedemorgen. Yo, ik heb weer vandaag een mintje van Danita. Hey, André.
0: Ach ja, mag Marianne een keertje mee? Mooi.
4: Als jij uit rijden gaat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Hey, André, neem Marianne een keertje mee. Zij zit alleen in huis, want jij bent nooit meer thuis.
0: Ja.
4: Doei,
0: zwart vandaag,
4: later!
0: En een mooie dag. Ik heb hem afgelopen week eventjes aan Stefan voorgesteld, dat liedje. Hey, hey, André, we waren weer even liedjes aan het uitwisselen, zeg maar. Met elkaar. En dan zegt hij, ja, die moet je een keer draaien in het ochtendprogramma. En dan kwam ik dus inderdaad met Anita, met Hey, hey, André. Hij zegt, ja, dit moeten we een keer doen. Dus, nou goed. Die zal hij nog wel een keertje laten horen. Hij kwam zelf ook met een liedje van Anita, maar dan een compleet andere Anita. Anita Berends, hè, van 765348, die kennen we natuurlijk. Dan het liedje Johnny, of we die een keer in het ochtendprogramma konden draaien.
5: Ik weet... Wie is toch je spetter?
0: Ja.
5: Dat vraagt me iedere vriendin.
0: Ja, de week is nog jong, hè. We hebben het hier dinsdag over gehad, maar...
5: Als ik met hem uit ben, weet ik niet waar ik aan begin.
0: Daarna zijn er gevleugelde woorden. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen, uitgesproken natuurlijk. Goed. 7:15 geweest, dat betekent dat het even tijd is voor Tini. Tijd voor Tini. Tini van de receptie. Ze zal weer een liedje voor ons gaan lallen. En we zijn op zoek naar de titel van de plaat. Mocht je het weten of wil je een gokje wagen, dan mag je het antwoord doorsturen via de app van Radio NL. Er zal wel een punt van erkenning in zitten. Ja, en de tip van Tini, dat is dus... Ik heb het zelf ook niet bedacht. Gaan we!

0: Er zit wel wat in. En ja, misschien dat het tipje je net wat te makkelijk maakt zelfs.
1: Hey.
0: Goed, is de tip van Tini. We zijn op zoek naar de titel van het liedje. Je mag hem doorsturen via de app van Radio NL. Volgens Tini van de receptie met haar galal van deze donderdagmorgen. Nu eerst muziek van Vincent. Niet morgen, maar...

0: Guido van der Graaf en ik kom terug. Onze Tini van de receptie hebben we zojuist horen lallen. Aan jou de vraag, wat is de titel van dit liedje? Tip van Tini. Ja, goed. Er zit daadwerkelijk wel een punt van erkenning in, maar die moet maar net vallen natuurlijk. Aan de telefoon Tom, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Les.
0: Vanuit Nijmegen heb ik begrepen, Tom.
1: Ja, op het moment niet, maar daar kom ik wel vandaan.
0: Ja, ben je dan ook een vierdaagse wandelaar? Het zit eraan te komen natuurlijk.
1: Ja, zeker, zeker. Ik ben geen wandelaar, maar ik ben wel een feester.
0: Wel een vierdaagse feester, dat is ook een mooie titel. Hey, we hebben ze net onze Tini van de receptie natuurlijk gehoord. Vraag is, welk liedje is dat ook alweer?
1: Volgens mij is dat De Wind Door Mijn Haren.
0: De Wind van de Boswachters.
1: Ja.
0: Even, ja, je... ja. Tini begint halverwege aan het liedje. Ik denk dat dat het struikelpunt is. Kan natuurlijk ook niet anders, hè?

0: inderdaad helemaal goed. Wind in mijn haren van de boswachters. Tom, dankjewel. En nou ja, veel plezier tijdens de vierdaagse feesten dan in elk geval.
1: Dat komt helemaal goed. Ja, als je dit zo hoort, is het een wonder dat Tini nog geen eigen muziek heeft uitgebracht.
0: Ik zal het eens dus even een keer bij haar voorstellen.

0: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
4: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
3: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velsen Noord in Noord-Holland is vannacht brand geweest in een aantal vakantiehuisjes. Daarbij zou iemand gewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een aantal huisjes aan weerskanten van de brand is ontruimd. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend, er wordt nog nageblust. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer op, meldde het AD in een vandaag. De toezichthouder heeft veel meldingen gekregen over een onveilige werkcultuur. Leerlingkeuringsartsen voelen zich geregeld geïntimideerd. De zaak intern oplossen lukte niet. Bij de hack op telecombedrijf Odido waren Nederlandse criminelen betrokken, zegt nu.nl. In februari kwamen gegevens van miljoenen klanten in verkeerde handen terecht na een inbraak op het Odido-netwerk. Waarschijnlijk nadat iemand de klantenservice had gebeld en zei dat hij van de IT-afdeling van Odido was. Amerika heeft vannacht weer aanvallen op Iran uitgevoerd en zegt 90 militaire doelen te hebben geraakt, zoals luchtverdedigingssystemen en opslagplaatsen voor raketten. Iran heeft teruggeslagen door bases van Amerika in Bahrein en Kuwait te bestoken. Gisteren had president Trump al gedreigd Iran nog harder aan te gaan pakken. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Dit is Radio NL.
4: Radio NL.
3: En hier moet je zijn voor... Altijd aan. Radio NL.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is one. Van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Dit is Radio NL.
4: Radio NL.
3: Je kent ons natuurlijk van...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: De bouwverslim. En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
2: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish. Soudal, de bouwverslimmers. Iedere klus weer.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 Plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 Plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Het is 7 uur geweest. We hebben de jongen van de handel zo meteen nog. Van Niels de Wegwerker, die hem even heeft aangevraagd. Eerste verkeersinformatie van Dennis van de ANWB. Goedemorgen.
13: Een hele goede morgen, Lars. Er staat 130 kilometer file nu. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht doe je tussen Kerkdriel en Waardenburg een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Tiel. Dat komt dan door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Eerst voor Ridderkerk. 10 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En een klein stukje verderop voor het Terbrechtseplein. Ook 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. Flitsmeister meldt dan een camera op de A20 richting Gouda bij 44,8. En op de A44 richting Amsterdam bij 20,4.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Naast van de... En zometeen hebben we de strijd der Anita's voor het keuzemoment van deze donderdagmorgen.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: leren.
1: Ergens ook wel grappig dat we tijdens de Fashion Dag van vandaag dus Roy Donders draaien. Niels de Wegwerker kwam er eerder deze morgen mee. Roy, ja, het is wel een klein beetje een fashionista, maar het is ook Mr. Huispak natuurlijk. En nou ben ik zelf niet enorm modieus, maar om nou te zeggen dat dat echt fashion is, een huispak. Hè, dat is fantastisch voor binnen de eigen deuren natuurlijk. Goed, zometeen het keuzemoment van vandaag. We hebben daadwerkelijk de strijd der Anita's. We lichten hem zo meteen nog even toe. Eerst het nieuws van deze donderdag 9 juli. Het gaat over het WK voetbal, want er staat een prachtige pot voor ons klaar. Zeker voor de voetballiefhebbers. Vanaf 10 uur vanavond dan mag de televisie aan. Op het WK staan namelijk Marokko en Frankrijk tegenover elkaar. Hè? Marokko, de club die Nederland uitschakelde, Oranje uitschakelde. Twee sterke ploegen die het eventjes op het veld moeten doen. 10 uur vanavond. Dus even kijken wat dat gaat worden dan. Dat wordt een interessante wedstrijd. In Nijmegen wordt al meer bekendgemaakt over de voorbereiding van de Nijmeegse Vierdaagse vandaag. Twee betrokken stichtingen houden samen met de gemeente Nijmegen om 2 uur vanmiddag een persconferentie over het wandelevenement. 21 juli, dan begint het. En dat duurt, hoe lang zou het duren? 4 dagen natuurlijk. Eerder werd bijvoorbeeld al de route aangepast. Of er meer gaat veranderen, dat horen we dus later vandaag. Nieuws van Wijk aan Zee, of uit Wijk aan Zee. Op het strand daar zijn afgelopen nacht namelijk meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Er is 1 persoon met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis. Meerdere strandhuisjes aan weerszijden daarvan van de getroffen recreatiewoningen zijn uit voorzorg ook ontruimd. 2 uur vannacht kwam die melding binnen. Eenmaal ter plaatse bleken er meerdere huisjes in brand te staan. Schakelden de hulpdiensten dan ook op. Of er meerdere mensen in de woningen zaten is tot op heden nog niet bekend. En een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet weg mogen sturen voor het maken van filmpjes waarop een docenten op een racistische en discriminerende manier werd afgebeeld. Het gaat over een filmpje dat hij heeft gedeeld via TikTok, gemaakt met AI, met de AI-bot Grok. Daar werd de docenten afgebeeld als katoenplukker. Daarna is hij van school afgestuurd en de ouders die vonden dat het onterecht is. En in de rechtbank is dus inderdaad de uitspraak gekomen dat de school de 13-jarige leerling weer zo spoedig mogelijk moet toelaten bij de schoolbanken. De ouders voerden aan dat hun zoon de filmpjes zelf na 1,5 dag al heeft verwijderd. Omdat hij besefte dat wat hij had gedaan niet kon. En dat gebeurde volgens de ouders niet pas toen hij ermee werd geconfronteerd. Goed. Dan kunnen wij naar de strijd der Andres of Anita's. Ja, nu heb ik het ene liedje al weggegeven. Ik had het net over de liedjes die ik met Stefan had uitgewisseld. Dat hij kwam met Johnny van Anita Behrens. En dat ik het had over André van Anita van de Rhapsodies. Ik denk, weet je wat, die zetten we gewoon even tegenover elkaar. Kijken welke de meeste stemmen krijgt. Keuze A mag je doorsturen voor Anita met

0: Bas, jongen, even over die vierdaagse, jongen. Er stond bij ons in de krant. Aantal deelnemers loopt achteruit op de vierdaagse van Nijmegen.
1: Is onhandig.
0: Ik snap dat niet zo goed, want dan komt het toch nooit aan de finish.
1: Nee. Huh? Dat is nog een dingetje, Jan, maar goed. Hè?

Double D, dansen met de duivel. Samuel Welter zojuist bij Radio NL. We zitten in het keuzemoment van vandaag. Het is de strijd der Anita's. Een A'tje voor Hey Hey André van Anita van de Rhapsodies. En keuze B is voor Anita Behrens met het liedje Johnny. Waar gaat de voorkeur vandaag naar uit? Een A'tje of een beetje mag je doorsturen met een tekst of een audio-appie. En dan gaan we er zo meteen in een rap tempo doorheen. En kijken welke van de twee de meeste stemmen krijgt. Die gaan we draaien. Spreek je het in, hou het kort hè. Dan kunnen we ook zo gauw mogelijk door de appjes heen. En dan wordt de uitslag daarna ook zo eerlijk mogelijk. Keuze A voor Hey Hey André.

0: Zo is dat. Keuze B voor Johnny van Anita Behrens.
1: Hij is mee.
0: En een A'tje voor Anita samen met de Rhapsodies. Hey, hey, André. Wij gaan door de stemmen heen. Eens even kijken wat het mag worden vandaag. Piet uit Rotterdam die meldt zich weer. Goedemorgen. Keuze B voor mij deze ochtend. Een A'tje voor Ryan vanuit Hellendoorn. Dan is het een beetje voor Kas uit Frank Capelle. Een A voor Marleen vanuit Zwarte Meer. Een audio-appie van Matthijs. Goedemorgen.
2: Laske, goedemorgen. Doe maar keuze A. Houdoe.
0: Keuze A ook voor Mike vanuit Den Helder. Pieter uit Slodorp. Goedemorgen. Een A'tje. Johan uit Uithuizermede. Keuze A. Uiteraard een A'tje zegt Andrea Tolkamer. Kan niet anders. Een A voor Arnie uit Bovenkarspol. Steven uit Puttershoek. Die gaat voor keuze B. Een B voor Jan Jelle vanuit Zuidlaren. Een A'tje voor André. Heb je weer een André uit Assen. Een A'tje voor Jolanda uit Andels. Een A voor Marloes uit Hanseldijk. Keuze A voor Manfried vanuit Keulen. Ruud uit Zwolle een A'tje. Een A ook voor Wouter uit Bovensmilde. Ik ga toch voor keuze B, zegt Christa uit Almelo. Ieder een fijne dag. Johnny uit Schijndel. Ja, die gaat dan weer voor keuze B. Een A'tje voor Tom vanuit Nijmegen. Een appie vanuit Koevoorde. Goedemorgen.
3: Natuurlijk een A'tje. Hey, hey, André. Klamperen, lasje. Ja. Yo, yo.
0: Keuze A ook voor Diana vanuit Haaksbergen. Een A'tje voor Michel uit Hengelo.
4: Hey, goedemorgen, Las. Doe maar een A'tje vandaag. Oh, hoi.
0: Yo, en een mooie dag inderdaad. Een B voor Olaf vanuit Grote Gast. Een A'tje voor Michel. Oh, Hengelo hadden we natuurlijk al, hè. Rolf uit Kasteren, die gaat voor keuze aan. Andere Michel, Michel uit De Weert, die gaat voor keuze B. Dan nog even één audio-appie. Of een appie van Mark, bedoel ik. Mark van het Eerbeek, die gaat ook voor een A'tje. Anita en een Rhapsodies is het om geworden. Geen B voor Johnny, maar

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Heb je

0: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
1: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl...

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1 auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
3: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
4: Radio NL.
3: Weerbericht.
5: Er was wat mist aanwezig deze morgen. Dat is aan het oplossen, is dan wel opgelost. Verder zijn er in het zuiden en het westen al zonnige perioden. In het noorden en het oosten begint de dag op veel plaatsen wel bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag dan breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Dat is wel lekker. Het blijft vandaag ook droog. Temperatuur loopt uit een van ongeveer 21 graden op de Waddeneilanden... tot plaatselijk 29 in het uiterste zuidwesten. Sterker nog, dan kan het ook al 30 graden gaan worden op de eigen thermometer. Morgen hetzelfde verhaal en daarna komen we in een regionale hittegolf. In elk geval voor het zuiden van het land. Daar temperaturen tot ver boven de 30 graden. En dat houdt nog wel even aan. Ook volgende week hebben we daar dan last van. Tussen aanhalingstekens last van, moet ik zeggen. Want het is een beetje warmte. Maar het gaat dan weer boven de 30 graden uitkomen. Noorden houdt het wel wat koeler. Goed, we gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velzen-Noord zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. Daarbij is voor zover bekend 1 gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. Het lijkt erop dat Nederlandse criminelen achter de hek bij Odido zaten. De politie denkt dat omdat een man die Nederlands sprak... na een telefoontje met de klantenservice van Odido het systeem kon inkomen. En Amerika heeft opnieuw Iran aangevallen en zegt 90 militaire doelen te hebben geraakt. Als antwoord heeft Iran Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait aangevallen.
5: Ja, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Dennis Mooij, goedemorgen.
7: Goedemorgen Lars. Er staat nu net geen 280 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Zo staat er op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer. Kost je 25 minuten extra. De A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel nog 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Maar de weg is daar weer vrij. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het knooppunt Ridderkerk. 10 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En een klein stukje verderop voor het Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over. Op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Hank en Gorkum is het oponthoud 20 minuten. Flitsmeister meldt aan een camera langs de A9 naar Alkmaar bij 46,6. A20 naar Gouda bij 44,8. En de A27 richting Almere bij 80,5.
5: Oké, dankjewel Dennis.
3: Radio NL. Deze week is Blijf toch bij mij van Robert Pater. De Hollandse Nieuwe.

0: Hollandse nieuwe van deze week, Robert Pater. En blijf toch bij mij.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Het is 10 minuten over 7:30 en tijd voor het dobbelspel van vandaag. We mogen de lijst met de categorieën weer even bij langs gaan. En dan is het aan jou zo meteen om een liedje te verzinnen met hetgene wat van de dobbelsteen af komt te rollen. Gisteren hadden we een hele brede categorie. En dat maakt het op een of andere manier heel erg moeilijk. Tenminste, dat merkten we een beetje. Als je hem wat toespitst, hè, op iets specifieks, dan gaan we daar de randjes van opzoeken. Maar gisteren hadden we categorie dingen, schuine streep, objecten. Ja, dat kan alles zijn natuurlijk. Dus even kijken wat het vandaag mag gaan worden. Dobbelen wij zo meteen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje dat gaat over de verleden tijd, over vroeger. 2 gaat voor objecten die je niet mee mag nemen het zwembad in. 3 voor de categorie omhoog. 4 is een liedje dat gaat over een vakantiebestemming. Bij nummer 5 mogen we nog een keer dobbelen. En bij de 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter P.
2: Oeps.
0: Ik zeg even de P van papa. Gaan we eens even kijken wat het wordt vandaag. Het is nummer 3 geworden. Dat betekent dat we op zoek zijn naar liedjes in de categorie omhoog. Omhoog, omhoog. Ja, kijk. Daar moeten we even over nadenken, denk ik.

even tegen. Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag is welkom via de app van Radio NL. Categorie omhoog, daar mogen we wat mee bedenken. De wijzer van de weegschaal gaat omhoog. Nee, dat is flauw. Als iedereen erop staat natuurlijk. Maar dan moeten we niet op Peter Bezen betrekken.

0: Wekkel, wat heb ik nu toch weer gedaan daarvoor? It's party time, let's go. Peter Beensen, we zoeken liedjes in een dobbelspel vandaag met de categorie omhoog. En dat mag ook met een klein beetje omdenken natuurlijk. Hè. Het hoeft niet altijd in de titel van de plaat te zitten. De meest creatieve die gaan we eruit proberen te pikken. Eentje die wel vrij snel binnenkwam was bijvoorbeeld de suggestie van Trudy uit Ochten, Nick en Simon.
1: Kijk omhoog, ja. Naar de zon.
0: Het is recht door zee natuurlijk.
2: Ja, goedemorgen Lars.
0: Goedemorgen.
2: Ja, wat dacht je van Vlieg Nooit Te Hoog van Hemel Hollands? Ja, dat is toch echt een prachtig nummertje. In deze categorie denk ik. Dankjewel.
0: Is inderdaad een goede suggestie. Vlieg Nooit Te Hoog. Ja, dat hadden we ook die van Bonnie kunnen pakken natuurlijk. Bonnie Sinclair. Hè, dat, een voorloper van. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Mark, die komt met de zware jongens.

0: En jouw suggestie is ook welkom via onze app. We gaan even bellen met Thomas. Thomas heeft een mooi liedje doorgestuurd. Echt eventjes eentje uit den oude doos, zeg maar.
1: Dit nummer is niet in gebruik.
0: Ach.
1: De verbinding wordt nu verbroken.
0: Nee, lekker.
1: This number is not available.
0: Not available.
1: You will be disconnected.
0: Nou goed. Tot zover Thomas in elk geval. Voor een dobbelspel zoeken wij liedjes in de categorie omhoog. Die van Thomas, ja, we gaan hem wel draaien. Want deze kan, dit kan niet ontbreken in het dobbelspel van vandaag. Maar jouw liedje kan er misschien wel achteraan komen. Wat mag het zijn in de categorie omhoog? Gaat Thomas voor eentje vanuit opa's kast. Jannie en Vree. Ja, dit moet je kennen. Dit moet in je repertoire zitten.
2: Zet

0: het is nog steeds Radio NL hoor. Jannie en Vree, zet je mast omhoog voor het dobbelspel van vandaag, waarin we op zoek zijn naar liedjes in de categorie omhoog. Zoals Hydra bijvoorbeeld.
1: Als het gras twee kontjes hoog is.
0: Dat blijft ook maar groeien. Dat is heel leuk. Die beelden heb je gezien, hè, van de Zwarte Cross. Van die honderden zitmaaiers. Fantastisch.
1: Meisjes pas dan heel goed.
0: Goed. Liedjes voor het dobbelspel van vandaag. We moeten dus in de categorie omhoog kunnen passen. Zoals deze van Jannes.
1: Het

0: mooi, zwevend naar het geluk. Kwam Bram uit Wieringerwaard er bijvoorbeeld mee aanzetten. En dan zagen we ook een paar keer de suggestie van Ramses. Ramses Shaffi, hoog Sammy, kijk omhoog.
1: Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, van daarboven lacht de man.
0: Pieter die gaat voor Dikketje Dap van VOF de Kunst.
1: Maar nog voelt hij zich verlaten.
0: Mooi.
1: Waarom voel je je verlaten Sammy op de straat, de Sammy van de stad.
0: En onder andere Tamara vanuit Nieuw-Weerdingen, die gaat voor André Hazes.
2: Ik heb hier een brief.
0: Ach.
2: Om moeder.
0: De vlieger, goed gevonden. Goed, gaan we nog een poging wagen om de telefoonlijn eventjes werkend te krijgen. We gaan proberen te bellen met Simon. Simon die woont in Dreischor. En een mooie plaats, denk ik.
3: Met Simon.
0: Simon, goedemorgen met Lars van Radio NL.
3: Goedemorgen.
0: Dreischor, waar staat dat nou bekend om?
3: Ik denk om de grote wijngaard met de heerlijke wijnen.
0: De grote wijngaard. Ja, het is dat je het zegt. Je moet me even helpen, Dreischor.
3: Vlak bij Zierikzee.
0: Ach, tuurlijk. Ja. Maar alleen maar een wijngaard of staat er nog meer? Kijk, er zijn genoeg dorpen natuurlijk in het land met een kerk en twee boerderijen. Daar houdt het mee op. Maar hoe groot is Dreischor?
3: Dreischor, ja, die heeft iets meer dan 1000 inwoners. Ja, net wat ik zei, een grote wijngaard. Een hele mooie Adriaanskerk. Inderdaad, die kerk met die huisjes eromheen.
0: Ja. En jij werkt bij de wijngaard?
3: Nee, dat is een van mijn vrienden die de eigenaar van is.
0: Ja, dan moet je het wel een beetje pluggen natuurlijk, hè? Iedereen komt naar Dreischor. Hey.
3: Ja, wat bedoel ik? Zoals bij KLM en een van de andere luchtvaartmaatschappijen wordt het geschonken. Dus dan zegt het er ook wat.
0: Nou, dat is dan een serieus ding inderdaad. Ja, ik ben geen wijnman, dus je kan me alles wijn maken. Maar als jij het zegt, dan moeten we het een keer proberen, zeg maar. Maar goed, het is nu bijna 8 uur, dat is wat te vroeg, hè?
3: Nee, nog even niet doen.
0: Simon, wat mag het zijn voor de categorie omhoog? Jij gaat hem beklimmen, zeg maar.
3: Ik wou de ladder naar de hemel van Jeroen van Zelst.

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalets en staakcaravans.
2: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Goed.
5: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velzen Noord zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. 1 persoon heeft brandwonden opgelopen en ligt in het ziekenhuis, zegt de brandweer. Meerdere huisjes in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. Er zijn in de eerste helft van dit jaar bijna 10% minder personenauto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit onderzoek. Toyota's blijven het populairst onder dieven. De Renault Captur is een snelle stijger. In tegenstelling tot auto's werden brommers juist vaker gestolen. De politie denkt dat Nederlandse criminelen achter de grote hack bij Odido zaten. De inbraak in de computersystemen gebeurde namelijk nadat een man die Nederlands sprak de klantenservice van Odido had gebeld en deed alsof hij van de IT-afdeling was. De politie overweegt nu de stem van de man openbaar te maken in de hoop dat iemand hem herkent. En een flinke domper voor Marokko, dat vanavond in de kwartfinales van het WK tegen Frankrijk speelt. Oud-PSV'er Ismaël Sarbari kan niet meedoen omdat hij nog last heeft van een blessure in zijn dijbeen. Sarbari is belangrijk voor de Marokkanen. Hij scoorde dit WK al 3 keer. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Weer die klote muggen in huis.
20: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
21: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
22: De zonnebrandcreme?
23: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
22: Heerlijk!
20: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
25: Mam, waar is mijn zwemband?
26: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
27: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
28: AllSafe. Geeft ruimte.
29: Nu open in Vlaardingen.
30: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
31: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
32: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
33: Brussel-Zuid.
32: Hé, nu al?
31: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
34: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips-verlichting. Karwei, maak het mooier.
35: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
36: Goedemorgen, het is iets over 8 op deze donderdag 9 juli. Zometeen dan kunnen we de kaarten weggeven. De paddockkaarten voor het TT-circuit. De Racing Days in Assen die binnenkort plaats zullen gaan vinden. Laatste dag juli en dan 1 en 2 augustus is dat een mooi evenement waar je zelfs nog wel in een helikoptervlucht kan gaan. Een helikoptervlucht kan gaan uitvoeren. En daar hebben we een bepaalde theorie over hoe dat zit. Moment Jordanus, ik kom zo bij. Hè, maar er zit een theorie achter, want andere programma's hebben hem allemaal gehad. Ik denk dat ik hem door heb namelijk. Elke dag in één programma gaat die helikoptervlucht eruit. Tenminste, dat is mijn gedachte. En we hebben hem hier in het ochtendprogramma nog niet gehad. Dus dat komt of vandaag of morgen. Ja, en komt het vandaag niet? Ja, dan moet het morgen wel komen. Tenminste, ja, of ze moeten ons overslaan. Dat kan ook. Maar daar zal vast iets achter zitten. Een gedachte, reden achter zitten. Dan gaan we even kijken wat dat gaat worden. Goed, eerst eventjes andere zaken. Dennis bij de ANWB. Dennis, goedemorgen.
37: Een hele goede morgen. De meeste files op dit moment staan rond Rotterdam en in Brabant. Alles bij elkaar opgeteld staat er 340 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Everdingen doe je er 3 kwartier langer over. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevaar en Sveen en Leidschendam 25 minuten extra. A16 van Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum. Doe je er ook 20 minuten langer over. Flitsmeister meldt aan een camera op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij 75,1. A20 naar Gouda bij 45,0. En op de A73 vanuit Venlo naar Maasbracht bij 6,9.
38: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
36: Tevens hebben we muziek voor je klaarstaan van Antoon. Hè? De kroonprins. De enige gaan we zo draaien.
38: Dit is de muziek van

was dat. Tot het einde, de enige zojuist bij Radio NL. Het is 10 minuten over 8. Een hele goede morgen. Even kijken naar het nieuws van vandaag, voordat we de lijnen gaan openen voor de raceactie die we deze week hebben. Zo gaat het WK vandaag voort met een topper van een wedstrijd vanavond 10 uur. Marokko tegen Frankrijk. Twee wel gewoon goede teams, hè. Laat het even duidelijk zijn. Ik snap nog steeds dat het een klein beetje pijn doet, hè. Marokko ons het uitgeschakeld toen in die wedstrijd. Maar het belooft een mooie pot te gaan worden. Wel een kleine domper van Marokko, want de topper Saibari is er niet bij. Die raakte geblesseerd in het vorige duel. En daarom moet hij vanavond vanaf de zijlijn toekijken. Dus verplicht, op de bank, af, punt, klaar. Andere zaken dan, ander nieuws van deze donderdag de 9e. De muziekconcours begint vandaag. De aftrap daarvan. In Kerkrade start de 20e versie daarvan. Sinds 1951 vindt dat iedere 4 jaar plaats. Het is het grootste festival voor harmonie en fanfare-orkesten. Tevens ook voor percussie-ensembles. Klinkt mooi, luxe, hè? De grote showbands, de brassbands, de brassbands. Dus gaaf, allemaal dirigenten die daarop afkomen. Levert altijd mooie plaatjes op. En de meeste moderne muziek vind je dan in één keer weer terug in een klassieke versie of zo, weet je wel. Dat is echt super, dat is fantastisch. Gaan we nog wel even wat van laten horen als daar wat van online komt. Dat zal natuurlijk wel. En andere zaken dan. In Rotterdam is vanaf vandaag de pindakaasvloer weer te zien. Dat allemaal ter ere van de overleden Wim T. Schippers. Het gaat om een kunstwerk van hem. Dat dus weer tentoongesteld wordt, de pindakaasvloer. Goed dan over die raceactie, want daarvoor kunnen we inderdaad de lijnen gaan openen. Als jij kans wil maken op 2 paddockkaarten, dan mag je de app van Radio NL erbij pakken en dan mag je een appie gaan sturen met daarin het woord race. En dan denk je misschien van, ja maar hallo, daar trap ik niet in. Ik heb het racegeluid nog niet gehoord. Nou, bij deze trap van hem letterlijk een figuur.

Teenager Melody Highway. Daarvoor Frans Duits en Lange Frans. Hey Fransie. Ze hebben volgens mij een beetje keuzestress gehad bij het verzinnen van de titel van die plaat. Want hij heeft er eigenlijk twee. Hè? Het liedje heet officieel Tour de France. En dan Frans gewoon als in Frans. Want hey, het zijn Frans, Duits en Lange Frans. Dat is de grap. Maar daarna komt nog in haakjes Hey Fransie. Dat is een beetje hetzelfde als Per Spoor, weet je wel. Van Guus Meeuwis, Per Spoor, dan te zaakjes kadekken denk. Of altijd lente in de ogen van, puntje, puntje, puntje, te zaakjes de tandarts als centen. Dan maken we hem even in de titel af, weet je wel. Tour de France, wat uiteraard ook gewoon gaande is deze dagen. Etappes die worden afgeteld. Ik vind het wel mooi, want we hebben bij afgelopen editie van onze Radio NL Mega Run, toen we met al die auto's door Spanje en Frankrijk gingen, hebben we ook een paar van die dorpjes aan gedaan. Ja, of we reden er toevallig even doorheen, waar dan die route van de Tour nu ook doorheen gaat. Zag je toen allemaal al van die enorme borden, hè? Dat zijn kleine dorpjes, die zijn apentrots, reten trots dat de Tour daar doorheen gaat. En er waren al enorme borden gemaakt, van dan en dan komen hier de fietsers en kan je hier gaan staan. En dat zie je dan nu weer terug. En altijd een bijzonder concept dat ze dan weer in Parijs moeten eindigen. Ik bedoel, dan gaan ze eerst weer naar de Alpen. En de Alpe d'Huez, wat ze ook gaan bereiden bijvoorbeeld. En dan daarna dan moeten ze voor de laatste ronde nog maar toch eventjes richting Parijs, weet je wel. Maar goed, dat hoort erbij natuurlijk, daar niet van. Goed, dat voor het fietsen, de fietsdagen en de Tour de France. Waar we het nog wel vaker over zullen gaan hebben. Wij hebben onze lijnen openstaan. Of eigenlijk moet ik zeggen, onze appbox openstaan. Voor het weggeven van kaarten. Dat zijn paddockkaarten waar je kans op maakt. Twee paddockkaarten voor de Racing Days in Assen. Mag je op een stukje asfalt staan waar je normaal gesproken nooit komt. En je maakt even zo nog een keer kans op een helikoptervlucht. Mocht tijdens ons telefoongesprek het alarm afgaan, dan heb je dus een helikoptervlucht gewonnen. Dat is niet alles, want de hoofdprijs, ja, we vergeten hem bijna, maar die geven we dan morgenavond nog een keer weg. Als je namelijk geselecteerd bent, dan kan het nog een keer zijn dat je de hoofdwinnaar wordt. En dan mag je een rit doen in zo'n formuleauto, in zo'n tweezitter. Je hebt nog één liedje de tijd om een appie te sturen met daarin het woord race, want het geluid dat heeft natuurlijk geklonken. Als je kans wil maken, dan weet je wat je te doen staat. Heb daar nog 4 minuten 30 de tijd voor. En dan zullen we de computer iemand laten uitkiezen, gaan we die bellen. Kijken of we daar nou wel een keer een record kunnen neerzetten met degene die het snelste opneemt. Tot op heden hebben we ook nog niks onder de 10 seconden gevonden. Dus ik zal eens even zien of iemand dat record op zijn naam kan zetten.

0: gedrag naar die kaarten, die paddelkaarten. Ja, en onze theorie daarover, want als het alarm tijdens het gesprek afgaat, dan mogen we ook nog een keer een helikoptervlucht weggeven. Nou hebben we dat hier in het ochtendprogramma nog niet gedaan deze week. Dus je zou dan zeggen, hé, dat komt dan vandaag of morgen, want die actie die loopt tot en met morgen. Ja, gebeurt het vandaag niet, dan kunnen we, of dan durf ik bijna morgenochtend wel te zeggen, dat we in plaats van twee paddelkaarten gewoon een helikoptervlucht weggeven. Punt. Hè, dat zou wel heel lullig zijn dat het dan trouwens niet zou vallen, maar... Ja, dat is voor dan. Misschien gebeurt het zometeen ook wel natuurlijk. Eerst even kijken wie we aan de telefoon krijgen en of we een record kunnen neerzetten. In het snelste op gaan nemen. Ik heb de stopwatch erbij en we mogen bijna bellen. 1, 2. Ja, even kijken hoe lang het zal gaan duren. 2 seconden, 3 seconden, 4.
1: Danielle.
0: Nou ja, zeg. Binnen de 5 seconden. Goedemorgen met Lars. Met wie? Danielle.
1: Ja, met Danielle.
0: Danielle, onderweg naar het werk?
1: Even de duiven wegbrengen.
0: Wat moet je wegbrengen? Duiven?
1: Ja, de postduiven.
0: Is dat nog een ding, de postduif?
1: Ja, bij ons wel.
0: Ja, ik maak daar altijd grapjes over, maar waar kom je vandaan?
1: Ja, best raar.
0: Oh ja, nee, daar leven ze inderdaad nog... De tijd van de postduif, dat is het hem. Westerhaar, jazeker.
1: Ja.
0: Dat is Groningen toch, Westerhaar?
1: Nee, Twenterand.
0: Wat zei je?
1: Twenterand.
0: Ja, dat zei ik, precies. Maar, Nee, sorry, dat is flauw. Danielle, ken je dat liedje Dani Danielle?
1: Ja.
0: Ja, dat is van Willy Sommers natuurlijk. Daar zul je vaak aan herinnerd worden, maar dat zijn andere zaken. We hebben het over de paddockkaarten die we weg mogen geven voor de Racing Days. Ben jij een race-liefhebster?
1: Ja, ik hou er wel van.
0: Ja, jij rijdt de postduiven zo gauw mogelijk heen en weer, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, precies. Maar zit je dan nu ook op de vrachtwagen met zeg maar, zo'n trailer met de postduivenvereniging erop of zo? Of?
1: Nee, ik ben nu onderweg met de grote bus, zeg maar, om ze even af te richten.
0: Je moet ze africhten?
1: Ja.
0: Ja, dan zeg je moet na 300 meter linksaf. Of, ja, je kan me echt alles vertellen. Ik vind het echt rete interessant. Altijd als mensen het hebben over postduiven, dan denk ik alleen maar aan de grappen die daarover gemaakt. Maar jij hebt daar serieus iets mee natuurlijk.
1: Ja, nee, ik breng ze zeg maar nu naar een plek toe.
0: Ja.
1: Dan moeten ze zeg maar, het liefst binnen een half uur moeten ze dan weer thuis zijn.
0: Maar hoe weten ze dan dat ze weer, hoe ze naar huis moeten, zeg maar? Want ze hebben geen GPS.
1: Nee, maar ja, ze vliegen al heel lang op de plek bij huis. Dus ja, dan weten ze inmiddels al een keer waar het huis is.
0: Ja, maar op een gegeven moment dan kom je op een ander plekje te staan natuurlijk. He, dan maakt het wel uit welke kant de trailer op wijst. Naar het oosten of naar het westen.
1: Ja, nou dat is natuurlijk ook zo, maar ja.
0: Maar vliegen ze in één rechte lijn dan, is dat het?
1: Nee hoor, je raakt ook wel heel veel kwijt.
0: Oh, dat is ook wel sneu. Dan begin je met 200 duiven en je eindigt met een stuk of 4, zeg maar. Dat krijg je wel, ja goed, dat is een dingetje. Zullen we het hier anders een andere keer nog even een keer over hebben? Over de postduif, Danielle.
1: Ja hoor.
0: Daar is dat afgesproken, want we hebben het namelijk over die racekaart die we mogen weggeven. En...
1: Ja.
0: Zelfs tijdens ons 2 minuut lange gesprek over postduiven is het alarm voor de helikoptervlucht niet afgegaan. Dus dat betekent dat die morgen misschien wel zal gaan vallen. Maar dan win jij in elk geval die 2 paddelkaarten. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, heb een mooie donderdag en succes met de postduif.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik ben er heel blij mee.
0: Ik heb nog zoveel vragen. Gelukkig, dat is goed om te horen. De Racing Days, Assen. Dan ben je erbij. Later deze morgen bij Tirk de eerstvolgende ronde.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vieten-app.
12: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
14: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
13: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op AllSafe.nl. AllSafe.
18: Geeft ruimte.
17: Nu open in Zoetermeer.
19: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
22: Zonnebrandcreme?
21: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
23: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
24: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
25: Dit is Radio NL. Altijd aan. Altijd aan.
26: Radio NL.
25: Weerbericht.
27: Vraag op zich wel een mooie dag. De zon gaat zich later deze dag steeds vaker zien. Het blijft ook droog deze donderdag. Dat is fijn. Het is een dikke 20 graden in het noorden tot 29 in het zuiden van het land. Morgen dan wordt het nog warmer en gaan we misschien al wel richting de 30 graden of op de 30 graden zitten. Zeker in het zuiden is daar kans op. Er is voor komende dagen dan ook een regionale hittegolf voorspeld. Goed, we gaan naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de brand in zes strandhuisjes bij Velzen Noord zijn volgens regionale media twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. Eén persoon liep brandwonden op, de ander is een brandweerman die niet lekker was geworden door de enorme hitte. Het aantal autodiefstallen is in het eerste halfjaar 10% lager uitgevallen dan vorig jaar in die periode, blijkt uit onderzoek. Autodieven hebben het nog steeds vooral gemunt op populaire modellen van Toyota. En er zijn volgens de politie aanwijzingen dat de grote hek bij Odido het werk was van Nederlandse criminelen. Een Nederlands sprekende man die deed alsof hij een IT'er was, wist na een telefoontje met de klantenservice het systeem in te komen.
27: Ja, je kunt natuurlijk zelf nog afvragen, hoe vaak moet ik het nog zeggen?
1: Hang op, klik weg, bel uw bank.
27: Ja, natuurlijk. Het gaat nog altijd mis. Goed, we gaan naar de ANWB. Dennis Mooi deze ochtend. Dennis, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. 350 kilometer file staat er nu. En de meeste van die kilometers staan rond Rotterdam en in Brabant. Zo staat op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Everdingen bij elkaar opgeteld 28 kilometer. En dat kost je alles bij elkaar opgeteld 35 minuten extra. Dan de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam doe je er een half uur langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En op de A27 Breda-Gorkum heb je tussen Hank en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 naar Amsterdam bij 41,0. A20 naar Gouda bij 45,0. En de A37 vanuit Duitsland naar Hogeveen bij 10,2.
27: Dankjewel Dennis en tot de volgende.

Nou ja, die kaarten die hebben we dus inmiddels vergeven. Dus die kunnen we niet nog een keer weggeven. Gaat moeilijk zijn natuurlijk. Ja, of Danielle moet zichzelf opsplitsen. Dan... Dat gaan we er niet aan doen. We gaan nog wel even dat liedje draaien waar we het al net over hadden. Dani Danielle, dat is van Willy Sompel. Mocht je dat niet kennen, bij deze maak je er kennis mee.

0: En daarvoor dus Dani Danielle van Willy Sompel.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Morgen.
3: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: En met het even over de lawaai-flitspaal. Maak geen grap met je. Het is een serieuze flitspaal die al even getest wordt. Er zijn ook al een paar jaar geleden de eerste proeven mee geweest. In Amsterdam bijvoorbeeld. 2021 stond daar de allereerste lawaai-flitspaal. In Rotterdam wordt er nu nog een proef gehouden. En ja, daar wordt dus ook naar gekeken in Overvecht. Wat is een lawaai-flitspaal nou? Het is gewoon een flitser met een microfoontje, zeg maar. Zo moet je het zien. Op het moment dat jij over de zoveel decibel heen gaat, dat je te veel lawaai maakt, dan maakt hij een foto van je. En nou ja, goed. Hoe waterdicht is dat? Daar kan je inderdaad je vraagtekens bij neerzetten. Wordt dan ook gedaan in Overvecht. Daar is namelijk enorm veel hinder van verkeerslawaai. En het is een grote ergernis. Het probleem is het grootste in de wijk Overvecht in Utrecht dus. En zo'n lawaai-flitspaal, ja, daar wordt wel naar gekeken. Maar juridisch is dat nog niet sterk genoeg. En nou ja, nou kan ik me dat wel bedenken, want Als ik jonger zou zijn, laat ik het zo even zeggen, en zo'n lawaai-flitspaal stond bij mij voor de deur, ja, als er dan auto's langs gingen, ging ik er ook onder staan schreeuwen. Dan krijgt iedereen een bekeuring. Ja, tuurlijk. Had je zelf ook gedaan. Als je zegt dat je dat niet had gedaan, dan lieg je volgens mij. Maar zo'n lawaai-flitspaal, ja, dat is gewoon nog niet waterdicht. Er is nog geen systeem dat werkelijk het geluid aan een echte motor dan wel auto kan koppelen. Maar goed, daar komen dan dus uiteindelijk wel bekeuringen uit. En ik dacht van ja, dan komen er wel hele stomme bekeuringen. Want wat nou als er dus inderdaad iemand achter of onder heeft gestaan, die op het moment dat jij langs rijdt, dat geluid zit te maken onder zo'n paal. Ja, dat kan nog steeds iedereen zijn natuurlijk. Dat liep me dus denken aan de bekeuringen van vroeger. Misschien dat je zelf ook wel een keer een enorm stomme bekeuring hebt gehad, waarvan je achteraf ook denkt van ja, het was ook helemaal niet nodig, zeg maar. Heb ik zelf ook eentje? Ja, natuurlijk. Ik had in mijn jongere jaren had ik een Poeg. Een Poeg Maxi. Maxi S, hè, voor de sportieve. Maxi Sport. Poeg Maxi S. En een bosmaaiertje op een step gemonteerd. Dus ik had twee van die gemotoriseerde dingen. Ja, ik was veel te jong. 12, 13. En daarmee reed ik door de wijk. Uiteindelijk daarmee gepakt. Ja, super stom zo'n bekeuring. €390. Jee, dat telde op. Ik had even geen zakgeld hoor. Ik mocht alles zelf betalen natuurlijk. Maar we zetten hem even in de vraag van vandaag. Bekeuringen, stomme bekeuringen. Wat heb jij wel eens een keer voor vervelende brief op de mat gekregen?
4: De

0: stapje naar voren en een stapje naar achter. Raymond Hermans en Wesley Klein. We zijn bezig met de vraag van vandaag. En die gaat over onnozele bekeuringen. Dingen die je ook gewoon zelf in de hand had, zeg maar. En misschien zelfs wel letterlijk. En dat komt vanwege die lawaai-flitspalen waarmee getest wordt. Om te controleren of je niet te veel geluid maakt. Heeft dan te maken met auto's die getuned zijn, weet je wel. Er zit meer geluid in. Of niet om alle motoren over één kam te scheren. Of alle motorrijders over één kam te scheren. Maar feit is wel dat er heel veel motoren zijn die gewoon veel lawaai maken. Ja, ik vind het zelf prachtig. Maar daarvoor zijn dus lawaai-flitspalen om te kijken of het niet over de norm gaat. Gewoon hetzelfde als hard rijden. Je weet dat je zoveel dB mag maken en dan moet je er niet overheen, zeg maar. Dus daarvoor zijn dan die lawaai-flitspalen. Ja, het zijn de moraalridders die het hebben bedacht, hoor. Maar goed, daarom de vraag van vandaag die dus over bekeuringen gaat.
1: Hey, Laske, jongen. Hey, was dat hier flitspaal ergens?
0: Ja, hier.
1: Goed. Hoi, gezellig. Ja.
0: Had ik natuurlijk ook gedaan.

0: Het gaat over een bekeuring.
1: Wat is de vraag? Lars heeft het antwoord. Wat is de vraag van vandaag?
2: Wat voor onnozele bekeuring heb jij wel eens een keer gekregen?
1: Dit is de vraag van vandaag.
2: En dan los van het feit of je nou terecht is, ja of nee. Hè? Maar gewoon iets doms. Gewoon wat doms. Die best wel vaak binnenkomen, onder andere door Jan vanuit Lemmer, Tim uit Doesburg, die stuurt hem door, en ook Erik vanuit Leimuiden, fout parkeren. Ja, dat is gewoon stom, dat is gewoon stom. Of bijvoorbeeld het bonnetje niet vergeten, of bonnetje vergeten, en daardoor onbetaald parkeren en zo, weet je wel. Eens even kijken of we Delano aan de telefoon kunnen krijgen in de vraag van vandaag. Die gaat dus over onnozele bekeuringen en over dingen in de hand hebben.
3: Goedemorgen
2: Delano, wat voor bekeuring heb jij wel een keer gekregen waarvan je achteraf dacht, wat stom van mezelf?
3: Ja, ik heb op mijn tweede werkdag in de werkbus met mijn telefoon in de hand bij een focusflitser langs gereden.
2: Ja, dagje nummer 2, jij een telefoon in de hand, ja, je weet dat het niet mag, hè?
3: Ja, dat klopt, maar ja, je moet soms even een briefje sturen naar jou tijdens de ochtendshow, hè?
2: Ja, joh, geef mij maar de schuld. En dat heb je nu natuurlijk ook weer gedaan, dus je hebt er niet van geleerd.
3: Nee, ik heb een handsfree nou, hè, tegenwoordig.
2: Handsfree? Ja, jij zegt gewoon tegen je telefoon, hey, je telefoon, stuur even een appie naar Lars.
3: Ja, precies.
2: Geloof er geen zak van. Hé, maar Delano, wat kost dat nou, zo'n grappie?
3: €359
2: plus administratiekosten.
3: €359
2: plus administratie...
3: Nee, €459.
2: Je tandjes, zeg je dan. Ja, dan ben je blij dat je handsfree. Dankjewel, Delano. Yo. Berichtje van Kylie. Goedemorgen. Een keer een blokje hout gegooid naar haar vriend. En daarmee voelde de politie zichzelf bedreigd. Inderdaad, een prent op de mat. Ja, tandjes, jongens. Vanuit Volendam, Henk. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Lars. Wat denk je van met de motorwagen door oranje en met de aanhanger door rood? En daar een bekeuring voor krijgen.
2: Ach.
4: €250. Alsjeblieft.
2: De tandjes.
4: Het is niet te geloven.
2: Ja, nou ja, goed. Dan tikt dat inderdaad gauw aan. Michel uit Raamsdonksveer in de categorie stomme bekeuringen. Ik heb hem een keer op de mat gekregen voor vissen met een kruisnet. Ja, dat is ook stom. Jordi uit Horst, toeteren. Ja, precies. Onnodig geluidsoverlast. Dan heb je dat, hè. Gaan we nog even gewoon één telefoontje plegen naar Jan. Want Jan die is er wel beter vanaf gekomen. Maar dat is ook nog maar net, zeg maar. Ondertussen komt er nog een bericht binnen van Justin uit Deventer. Mistlampen van de auto aan, terwijl ik het niet door had. Daarna ook een prent gekregen. Stom, stom, stom. Jan vanuit Oldenhoven. Die proberen we eventjes daar gauw te bereiken. Want hij heeft wel een verhaal...
5: Met Jan van der Wal.
2: Jan, goedemorgen met Lars.
5: Mooi.
2: Ja, jij bent er wel beter van afgekomen. Bij jou kwam er geen bekeuring op de mat, hè?
5: Nee, waarschuwingje.
2: Want, wat gebeurde er?
5: Algemene alcoholcontrole, zeg maar, verkeerscontrole. En toen vroegen ze mij van, meneer, heeft u gedronken? Ik zei, ja, zeker. Acht koppen nog wel. En toen moest ik toch even blazen. En toen zei ze, maar je hebt helemaal geen alcohol in je bloed zitten. Ik zei, nee, maar jij vroeg of ik gedronken had. Jij vroeg niet naar alcohol. Dus ik zei, ja, ik heb 8 koppen koffie gehad. Nou, dat kon ik niet heel erg waarderen.
2: Mister bij de hand is het ook natuurlijk, hè Jan. Maar gewoon een waarschuwing gelukkig, hè?
5: Ja, klopt helemaal.
2: Ach, hè, zo. Hey, dankjewel en een mooie donderdag.
5: Ja, jij ook.
1: Dit is de vraag van vandaag.
2: Goed. Ronden we het ochtendprogramma van deze donderdag af. Zometeen Tirken met werk en uitvoering. En als laatste, Jorieke Sterke.

0: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de brand in 6 strandhuisjes bij Velsen Noord... zijn volgens regionale media 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. 1 had brandwonden, de ander, een brandweerman, was bevangen door de enorme hitte. Voor zover bekend wordt na de brand niemand vermist. Hoe het vuur is ontstaan, is onduidelijk. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 10% minder auto's gestolen dan in de eerste helft van vorig jaar, blijkt uit onderzoek. De Toyota's Corolla Cross en RAV4 zijn het populairst bij dieven, maar ook de Renault Captur wordt steeds vaker gestolen. De Kia Sportage viel uit de top 3. Je telefoon beveiligen met gezichtsherkenning is niet echt een goed idee. De Consumentenbond heeft het getest en ongeveer 3/4 van de telefoons was te foppen door een foto voor het scherm te houden. Een paar jaar geleden trapten veel minder telefoons in dat trucje. Telefoons van Apple en Google zijn wel veilig. En een maand na de start hebben al meer dan 1 miljoen mensen rondgekeken in de digitale schatkamer van Beeld en Geluid, waar veel oude tv-uitzendingen terug te vinden zijn. Mensen zoeken vooral naar oude jeugdseries zoals Floris, Zwiebertje en Q&Q. Bij de webpagina's over personen wint André van Duin. En dan het weer van Weer Online. In het noordoosten blijft het nog even bewolkt, maar vanmiddag is het overal zonnig. Er zijn wel flinke verschillen in temperatuur. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Hè? Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: 6 minuten over 9, hartelijk goedemorgen. Dit is de donderdag editie van Werk en Uitvoering. Wij gaan naar de ANWB, bij de ANWB in Den Haag. Daar zit deze ochtend wederom Dennis Mooi. Dennis, goedemorgen.
8: Ja, hele goedemorgen. Het aantal files neemt langzaam af. Er staat nog 260 kilometer file. Het is vooral nog druk rond Rotterdam en in Brabant. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Rosmalen-West en Everdingen 40 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam 20 minuten extra. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein doe je 35 minuten langer over. De A44 richting Amsterdam bij Kaagdorp 20 minuten extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Flitsmeister meldt een camera op de A20 naar Gouda bij 45,0. En op de A32 Heerenveen-Meppel bij 26,0.
7: Dennis, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar over een uurtje nog een keer.
8: Tot zo.
7: Tot zo.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: We beloven je altijd een hoog meezinggehalte tijdens je werkzaamheden. Dat gaat voor de volgende plaat zeker op Justin de Wild en Cheerio.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

Jan, we wachten aan het begin van de nieuwe werkeruitvoering. En ik zei het al, die voor de donderdagochtend, de dolle donderdag kunnen we toch wel zeggen. En daarmee gaan we dan heel vrolijk van start. Want dat is wel de bedoeling om er vandaag weer alles uit te doen.

nieuwe single van Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Erg leuk liedje. En het leuke nieuws rondom Samantha is dat ze er op zondag 9 augustus bij is op de zomertour in Rode. Daar kijken we reikhalzend naar uit, want het is alweer een tijdje geleden dat we haar hebben gesproken en gezien.

zondagmiddag in Rode, 9 augustus aanstaande. En tussen alle liedjes door hoorde je dit. En dat betekent dat er geapp mag worden, het woordje race. En dat kan tot aan 9:45. En daarna zal er één iemand gebeld worden. En die gaat er vandoor met 2 pedalkaarten voor de Racing Days. Op het circuit in Assen, op het TT-circuit. Vanaf dit moment insturen het woordje race in de app van Radio NL.

0: Drie werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: In drie stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Dit is Radio NL.
3: Radio NL.
2: Hier moet je zijn voor... Radio NL.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: De Radio NL-app is altijd aan. Kijken en luisteren, appen met de DJ's en zien wat er net gedraaid is. Ik heb hem al op mijn telefoon. Jij ook? Download hem gratis.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Dit is Radio NL.
3: Radio NL.
2: Je kent

Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48+ kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2+3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Even bollen, iedereen.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

alles met je delen. Het leuke daarvan is, dat heeft ze al meerdere keren verteld, ook in de uitzendingen dat ze bij ons te gast was. Ze bemoeit zich met het liedje natuurlijk, want dat moet ze gaan zingen en dat moet haar liggen en dat moet bij haar passen. Nou, dat is dan de eerste keuze. Maar wanneer dan het liedje daar is en er moet een clip gemaakt worden, dan huurt ze een bedrijf in wat de clip gaat maken. Maar zelf neemt ze de rol als regisseuse. Nou, ik denk voor 95% voor de rekening. En tot in details. En we zaten samen naar deze clip te kijken. Ja, daar hadden we dit, daar hebben we dat aangepast. En dan denk ik van ja, dat is een totaalplaatje waar een artiest heel druk mee bezig is. En dat maakt het helemaal compleet en mooi. Dus vandaar een totaalpakketje. Alles met je delen. Klasina. Het is een drukke week met de studiobezoek. Afgelopen maandag hadden wij de man op visite waarvan wij zo meteen de single gaan draaien. Gisteren was Jeffrey Heesen bij ons en nu onderweg hier naar de studio om straks het laatste deel mee te mogen presenteren is Henk Benaar. Hij is er straks tussen 11 en 12 hier op Radio NL in werk en uitvoering.

0: Terug in de tijd met een hele mooie van Benny Nijman. En liefde is als een sigaret. Ja, vorige week hadden we het ook al even over de concerten van André Rieu. Dat was 2005 toen Benny Nijman er nog bij was. En een drietal jaartjes later was hij al niet meer onder ons. Maar 2005 stond hij op het grote podium op het Vrijthof. Nou, inmiddels is de 20e editie in volle gang. En daar spraken wij Frans Teunis afgelopen dinsdag over. Over de belevenis dat hij op 80-jarige leeftijd gewoon de komende weken... Want vanavond is de eerste reeks weer tot en met zondag. En dan volgende week donderdag weer tot en met zondag. Mag hij Sheng on the Gang onder andere zingen. Samen met het prachtige orkest van André Rieu. Ja, belevenissen, absoluut. Het is ook een belevenis om erbij te mogen zijn als het gaat om de Racing Days. En dat je dan de auto's van heel dichtbij mag bekijken. Daarvoor hebben wij in de aanbieding twee paddockkaarten. Die geven wij de hele week al weg in alle programma's op Radio NL. En dat gaan we nu ook doen. We gaan een persoon bellen die het woord race heeft ingestuurd. En dat kan vandaag nog en morgen en dan morgenavond de grote finale. Wie gaat er racen in een Formule 1-wagen?
1: Jawel.
2: Marcel, goedemorgen.
0: Marcel, goedemorgen. Je spreekt met Dirk Wouda van Radio NL.
2: Hey Dirk, goedemorgen.
0: Goedemorgen Marcel. Jij had zoiets van, ik heb wel zin om te racen.
2: Ja, ik denk heel laat dat we het proberen. We hebben net de Oostenrijk gehad, dus
0: ja, kijken. Ja, en dan de wagens van dichtbij mogen bekijken... in de hoop dat je op vrijdagavond ook nog een keer gebeld wordt... voor een race in een Formule 1-wagen.
2: Dat klopt helemaal.
0: Ja toch, alleen zo te horen zit je nu ook op de weg, of niet?
2: Ik zit nu ook op de weg, ja. Ik zit lekker in Almere.
0: In Almere, ja, daar moeten ook dingen gebracht en gehaald worden natuurlijk.
2: Ja, ja. Ja, nee, dat klopt.
0: Maar dan niet met de snelheden zoals een Formule 1-wagen over het circuit raast, toch?
2: Nee, laten we dat maar niet doen, nee. Hè, want dan komt het niet goed.
0: Nee, want je hebt het net alweer gehoord van Dennis Mooij. Die had een hele lange lijst met meldingen van Flitsmeister. Dus pas alsjeblieft op, want dat zou natuurlijk niet prettig zijn in de zomer. Vakantiegeld op.
2: Nee. Dat heb
0: ik
2: niet.
0: Nee. Nou, van harte gefeliciteerd. Je wint twee paddockkaarten. Je bent erbij op de Racing Days in Assen op het TT-circuit.
2: Nou,
0: dat is
2: hartstikke mooi,
0: dankjewel. Oh, hey! Paniek in de studio. Beste Marcel.
2: Ja, ik hoor het.
0: De helikopter is voor jou. Je gaat ook nog een rondvlucht maken boven het circuit in Assen.
2: Nou, dat is helemaal prachtig.
0: Hey, van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Op de momenten dat je niet verwacht, de hele week is het al zo van... nou, je laat even een stilte vallen, het zal wel niet gebeuren. En dan denk je, nou, vandaag gaat het echt niet gebeuren. En dan heb je hem te pakken. Je gaat vliegen. Gefeliciteerd, man.
2: Ja, dankjewel, denk ik.
0: Dit is een belevenis. Nou, ik ben happy voor jou, absoluut. Hey, maak er een onvergetelijke tocht van boven Assen... en natuurlijk in Assen zelf bij de paddock. En een onvergetelijke dag gaan we je aanbieden.
2: Dat gaan we zeker doen. Dat zal ook zeker goed komen.
0: Super. Hey, blijf even hangen voor de gegevens. Die gaan we noteren. En dan wens ik jou een hele fijne dolle donderdag in dit geval.
2: Ja, dankjewel. En jij een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel. Hoi.

0: de tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
2: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
1: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
3: Te groot? Bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.

0: kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is in het afgelopen kwartaal een recordaantal huizen te koop gezet. Volgens makelaarsclub NVM komt dat door de seizoenspiek die we vaker in het voorjaar zien, maar ook doordat er nog altijd veel huurwoningen worden verkocht. De gemiddelde prijs van een bestaand huis steeg weer naar iets meer dan €500.000. Na de grote brand die 6 strandhuisjes in Velsen-Noord in de as legde, ligt nog 1 persoon in het ziekenhuis met brandwonden. Een brandweerman werd daar ook heen gebracht omdat hij was bevangen door de hitte. Maar hij is inmiddels weer thuis. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. Telefoons die je van het slot kunt krijgen met gezichtsherkenning zijn makkelijk te misleiden. De Consumentenbond heeft het geprobeerd en 3/4 van de telefoons ging van het slot als je een foto voor het scherm hield. Wie geen risico wil lopen, kan er het beste eentje kopen van Apple of Google. Die zijn het veiligst. En ABN AMRO heeft niet goed gecheckt of klanten geld aan het witwassen waren en is daarvoor op de vingers getikt met een boete van €8.500.000. Volgens de Nederlandse bank greep ABN AMRO niet in bij verdachte zaakjes. Bijvoorbeeld als iemand veel geld contant opnam of toch probeerde zaken te doen met Rusland, terwijl dat niet mag. En dan het weer van Weer Online. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen van noord naar zuid tussen 21 en 29 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
17: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
18: Soudal, de bouwverslimmers.
17: Iedere klus weer.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: 3 minuten over 10, deel 2 van Werk en Uitvoering... staat op het punt van beginnen met de muziek van Jan Smit en Marco Schuitmaker. Maar eerst willen wij weten waar het langzaam rijdt en stilstaat... en de man die daar alles van weet is, Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Nou, dat is vooral nog rond Rotterdam en in Brabant. Daar neemt de drukte maar langzaam af. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Everdingen... doe je er 25 minuten langer over. En de werkzaamheden op de A20 zorgen bij Rotterdam... voor file op de A16 vanuit Breda. Voor het Terbrechtseplein heb je 20 minuten vertraging. En op de A20 zelf richting Hoek van Holland... voor het Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 Antwerpen-Rotterdam... bij 244,9. De A12 Arnhem-Utrecht bij 75,1 en de A20 richting Gouda bij 45,0.
19: Dennis, dankjewel voor dit moment en we spreken elkaar straks nog een keer.
20: Tot zo.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
19: En uiteraard mag je ook alvast even nadenken welk liedje jij op verzoek zou willen laten draaien in de 3 na 10:30.
7: Dit is de muziek

erg slim liedje, hoor. Oh, oh, oh. Ja. Als je aankomend weekend naar de Radio NL Top 30 gaat luisteren, dan heb je wel een indruk dat deze plaat weer een flinke sprong gaat maken in de lijst van 30. En dat is ook niet zo gek. Want er is wel wat met deze plaat aan de hand. Mike Verstegen, Hartslag van je Heupen. Mooi voorbeeld was vorige week. Ik zat met vier jongeren in de auto. Die mocht ik van A naar B te brengen. En die hadden ook wat liedjes op de telefoon. En toen kwam de vraag, kent Dirken dit liedje ook? En natuurlijk kende Dirken dat liedje. Mike Verstegen, Hartslag van je Heupen. Leuk liedje. Jongeren, 15 à 16 jaar. Dus wat dat betreft, deze man die heeft goud in handen. Let maar op, dit gaat nog wel een hele mooie wandeling maken. Dit liedje in de lijst van 30. En ook zeker qua Airplay op Radio NL. Mike Verstegen, Hartslag van je Heupen. Van het heden, terug naar het verre verleden, begin jaren 70. Oh, nostalgie. Zet je radio harder voor Mouth en McNeil. Dit is

ondanks dat ik zeker geen wijndrinker ben. Rosé af en toe nog wel eens. Meestal is het een biertje. Maar ja, zo hoort het ook. Een drankje erbij in het leven. Op voor- en tegenspoed. En dat kan bij verdriet, dat kan bij vreugde. Af en toe moet je gewoon een borrel nemen met vrienden en vriendinnen. En kijken van jongens, hey, wat hebben we? Wees we zuinig op die mooie kleine dingen. Absoluut een hele ware boodschap.

Een liedje wat hij vorig jaar uitbracht, 2025. En ja, echt erg, erg mooi en goed gedaan. Dennis van Dijkhuizen en een hele mooie clip erbij. En is het stiekem toch liefde. En ondertussen waren wij druk bezig naar het kijken en het beluisteren van de appjes die binnenkomen voor de 10:30. Want het is 10:55 en dat betekent dat wij binnen nu in een paar minuutjes de 3 op verzoek zullen gaan.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En?

0: Taxi Olifant.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
2: chicken. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

0: voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
5: Dit is Radio NL. Altijd aan Radio NL. Altijd aan. 3:30.
6: Zei het al, we waren druk aan het snuffelen in de app van Radio NL. Wat er zoal binnenkomt, dan verzoekjes. En dat kunnen natuurlijk de tekstberichten zijn die geschreven zijn. Of de ingesproken woorden. Vinden we ook altijd erg fijn. En ja, het is altijd lastig kiezen. En ook vandaag weer, dan weet je van, oh ja, die is leuk, die is leuk, die is leuk. Maar ja, de spelregel is de 3:30 dat er daadwerkelijk maar 3 gedraaid kunnen worden. We gaan naar de allereerste en dat is een liedje waarvoor we ver terug in de tijd gaan. Het is voor collega Cor, staat hierbij geschreven. En het wordt aangevraagd door Mats Mooi uit Opdam. Zou je voor de 3:30 trouw niet voor je 40 bent willen draaien? Het Lowland Trio staat voor je klaar.
5: De 3:30, nummer 1.

0: Liedje nummer 2 in de 3,5-11, Wimmy Bauma en de ring die jij draagt. En die draaiden wij op speciaal verzoek van Niek uit Emmen. En die schrijft erbij, zou je de ring kunnen draaien van Wimmy? Speciaal voor mijn moeder, want het is haar lievelingsnummer. Kijk, zo doen we dat op de radio. Elkaar blij maken met de mooiste en de beste muziek van eigen bodem.
1: De 3,5-11.
0: De laatste, nummertje 3. Ja, dat is ook het getal waarmee de naam van de artiest begint. Hint, even puzzelen. Je hebt hem, heel goed. Christel uit Oosterhout, die vraagt namelijk om de 3 E's. Of we deze willen draaien, geloven in het leven. Als afsluiter van de 3,5-11 van deze donderdagochtend.
1: Nummer 3.

En ook deze kan toegevoegd worden in het, inmiddels immense repertoire van Robert Pater. En blijft toch bij mij deze week de Hollandse Nieuwe. En dat betekent tot aan 12 uur zondagavond de meest gedraaide hier op Radio NL. En dat zal hem binnenkort zeker weer een mooi plekje opleveren in de lijst van 30. Want met zoveel punten met de Hollandse Nieuwe en de Airplay, dan ben je bijna gegarandeerd om hoog binnen te komen in de lijst van 30. Wij gaan op weg naar het nieuws van 11 uur. Zijn straks bij je terug voor de finale van deze donderdagochtend. Van de koffie tot aan de lunch, dat klopt dan ook wel. En het laatste uurtje hoeven we niet alleen te doen. Hij is onderweg naar de studio. Niemand minder dan Henk Benaar. Je gaat hem zo meteen horen tussen 11 en 12. En zo meteen nog Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. Maar nu eerst terug in de tijd met Hans de Boy. Een

0: nu.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
8: Glitter chalets en staakcaravans.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Ze worden ook meer gepest en komen lastiger hogerop, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut. Dat noemt de uitkomst zorgelijk. Je gewicht heeft niets te maken met hoe goed je bent in je werk, zeggen de onderzoekers. Ze roepen bazen op tot actie. Het oplaaiende geweld tussen Amerika en Iran zorgt dat het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz weer stil ligt. En dat zorgt voor hogere brandstofprijzen. Benzine en diesel zijn vandaag zo'n 3 cent per liter duurder geworden, zegt United Consumers. En dat terwijl de olieprijs juist iets was gedaald. Nu Oranje niet meer meedoet op het WK voetbal, zien ze bij boekingsplatform Natuurhuisje ineens een piek in het aantal boekingen. Alsof mensen gewacht hebben met het plannen van hun vakantie tot we uit het WK lagen, zegt een woordvoerder. In de week na de uitschakeling steeg het aantal boekingen met 50%. En het kabinet gaat volgens de Telegraaf niet in op het aanbod van Corendon en TUI om het regeringstoestel over te nemen. Dat is een Boeing en KLM doet dat type toestel eruit. Het gevolg is dat het toestel verkocht moet worden en er iets nieuws moet komen. Zonde, zeggen Corendon en TUI. Wij vliegen nog wel met Boeing, dus laat ons het voortaan doen. En dan het weer van Weer Online.
0: De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen tussen 21 en 29 graden. Ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP nieuws.
11: Weer die klote muggen in huis.
15: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
19: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
20: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcreme?
21: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Heerlijk!
15: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
22: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
23: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
22: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
24: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
25: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
24: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
26: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
27: Het derde en laatste deel van werk en uitvoering voor deze donderdagochtend. Wat we ja, heel vaak zeggen van 9 tot 12, van de koffie tot aan de lunch. Nou, dat staat als een paal boven water, want de lunch is over een uurtje. Gaat die van start en dan kunnen we lekker even bijkomen voor de werkzaamheden. Nou, wij gaan zo meteen gezelligheid binnenhalen, want Henk Benaar is onderweg naar de studio. Ik lees nu net in een appje dat hij enige vertraging heeft. Maar tot die tijd dan zullen wij veel muziek gaan draaien. En vervolgens zal Henk aanschuiven, zodat we ook de nodige muziek van Henk kunnen gaan draaien hier in werk en uitvoering. Henk Benaar hebben we dan over, want er staat zo meteen ook een Henk klaar. En dat is een totaal andere Henk. Nou, van Henk naar Dennis. Het is volgens mij een klein stapje. Wij gaan naar de ANWB en daar zit deze ochtend Dennis Mooi. Dennis, goedemorgen.
28: Een hele goede morgen. Er staat nog 45 kilometer file. In het noorden van het land loopt het vast op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Voor de grens bij Nieuweschans heb je een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de grens doe je er ook een kwartier langer over. Dan naar Rotterdam. De A16 vanuit Breda voor het Terbrechtseplein 10 minuten extra. En de A20 naar Hoek van Holland. Voor datzelfde Terbrechtseplein doe je er ook 10 minuten langer over. En dat komt allemaal door de werkzaamheden op de A20 bij Rotterdam. Flitsmeister meldt aan een camera op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij 150,2. A20 naar Gouda bij 45,1. En de A32 Heerenveen-Meppel bij 26,0.
27: Dennis, dankjewel voor vandaag en heel graag tot de volgende keer.
28: Tot de volgende keer.
27: Yo, hoi.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Welke Henk staat er dan nu klaar? Dat is Henk Wijngaard. En die heeft een prachtig mooi liedje over Beun de Beunhaas hier in werk en uitvoering.
29: Dit is de muziek van Radio NL.

Vorige week vrijdag mochten we ze beide even bellen. Dan heb ik het over Senna en Sven Versteeg op de dag dat de plaat daadwerkelijk uitkwam. En dat was vrijdagochtend 11:15. Vuurwerk is de titel van de nieuwe single van deze twee kanjers. En daarmee worden de hits voor deze beiden alleen maar groter en groter. De hele lijst wordt maar langer en langer. Er is 11:12. Ik zat nog even te kijken in de app wat er zo binnenkomt. En ten tijde van de 11:23 is er nog een mooi appje binnengekomen. Toeval wil dat het liedje nu klaar staat. Ik denk, ja, dan moet je het bruggetje ook maken. Daniella uit Beverwijk die schrijft namelijk ooit teken. Zou je 4 zomers lang van Dirk Mildijk kunnen draaien? Vanaf morgen op de camping en man lief heeft een puntje hekel aan dit nummer. Maar we luisteren dan wel 3 weken lang Radio NL uiteraard. Ja, voor man lief is het dan even tandenknarsen. Maar Daniella, voor jou is het een kwestie van je radio snoeihard zetten. En nu alvast genieten van de 3 weken die aanstaande zijn op de camping. Maar het is wel een goed liedje hoor deze. Dus je man moet het proberen om te

0: Ik denk, ik draai vast een liedje van hem. Dan kan hij rustig aan deze kant op komen. En zie daar tijdens het draaien van... ja, ik weet, ik word wat ouder. Komt hij gewoon binnenstormen. Dus hartelijk welkom, Henk Benaar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Henk, even het fileleedpuntje doornemen.
1: Oh, wat een drama. Wat een drama op de weg allemaal. Het is niet te geloven. Het wordt steeds en steeds drukker. Ik denk, het is vakantie overal een beetje zo. Schoolvakantie, maar...
0: Nee dus. Oh, nee, ik kreeg al een berichtje van jouw platenmaatschappij. Van jouw vrouw kreeg ik al een berichtje van Henk is onderweg. Maar de enige vertraging.
1: Ja, kan een keer gebeuren. Hè. Ik ben normaal altijd op tijd. Ik ben van de tijd juist.
0: Ja, normaal gesproken ben je een kwartier van tevoren even een kop koffie. Even
1: zeker,
0: relaxen.
1: Zeker. Ja, maar ja, deze maar, keer niet.
0: Het positief is, kijk even naar het klokkie. 11:20. Ja. En er werd mij rond 11:20 moet hij bij je zijn.
1: Ja.
0: Dus toch weer een man
1: even
0: van de
1: doorgereden,
0: tijd.
1: Misschien een verbaaltje gekregen onderweg. Maar ja, ik heb het er allemaal voor over, Radio NL.
0: Ik heb ze eerder deze week hier gehad. Collega-artiesten van jou. Die hadden ook wat problemen op de weg. En niet zozeer dat ze stilstonden, maar juist iets te snel gingen.
1: Te snel gingen?
0: Ja, die krijgen binnenkort nog post.
1: Daar houden we in ieder geval van
0: balen. Laat ik het zo zeggen, dat was een behoorlijke. Die zit boven de 500, heb ik begrepen.
1: Het is niet open.
0: Nee, het was een duur studiobezoekje.
1: Oh, nou.
0: Maar ik hoop voor jou dat het meevalt.
1: Nou, laten we het hopen.
0: Ja, je bent er in ieder geval. En goed dat je er bent, Henk.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dat dacht ik. Ja, want de nieuwe plaat is uit en daar moest zeker even aandacht. En ik weet nog, kort geleden toen spraken we elkaar. Toen zei, of dat was bij... waar hebben we elkaar gesproken? Bij het zomerfeest van Marco.
1: Ja, klopt. Ja,
0: toen kwam je bij me. De nieuwe plaat komt eraan en ik kom heel graag naar je toe. En vervolgens had ik maandag volgens mij al een mail van de platenmaatschappij in de box zitten. Van, kan Henk nog langskomen op 9 juli?
1: Ja, zeker. Ja hoor.
0: Maar het gaat lekker met je, of niet Henk?
1: Ja, top. Het gaat helemaal geweldig. Ja, het gaat goed. Dus ook de nieuwe, alle reacties op een nieuwe single, zeg maar. Ook allemaal zeer positief.
0: Ja.
1: En daar ben je natuurlijk altijd heel erg blij mee natuurlijk. Hoe de mensen reageren. Maar we hebben er weer zin in.
0: Ja, en dan zo'n titel. Ik lach als een clown.
1: Ik lach als een clown, ja. Dat klopt.
0: Ja. Zo'n titel is bewust gekozen. Daar kom je mee.
1: Ja, ik kreeg het van Jeroen van der Heijden. Dus ik denk, dat liedje past wel een beetje bij mij. Het is een beetje een Henk Benaar soundje weer. En,
0: ja,
1: mijn fans zijn ook gelijk, dit ben jij helemaal. Dus ik ben er ontzettend blij mee.
0: Maar dat is wel belangrijk, hè? Als de fanbase zegt van, hey, dit is weer het Henk Benaar liedje waar we op zaten te wachten.
1: Ja, dat doe je het eigenlijk allemaal voor, hè?
0: Ja, maar dat is wel mooi. En deze maand hadden we best wel veel studiobezoeken. En dan hoor je toch vaak van liedjes wat op hun pad komt. Is het wel, is het niet? Ja. Mensen hebben misschien wel 4, 5, 6 liedjes waarvan ze zeggen, ja, het is leuk, maar niet geschikt voor mij. Hadden we gisteren ook een voorbeeld van met een artiest die zei, nee, dat liedje past niet bij mij, dan komt er een ander mee. Die heeft het wel succes.
1: Ja.
0: Maar dat geldt voor jou wel, dat sausje moet er overheen zitten.
1: Ja, het is toch een beetje een eigen stijl wat je aanneemt, zeg maar, na al die jaren.
0: Ja.
1: En ooit wijk je wel eens een keer wel af, omdat je die liedje natuurlijk ook leuk vindt. En dan ga je iets proberen en dan denken ze, ja, daar ben je eigenlijk niet, Henk. En
0: nee.
1: Dan ben ik eigenlijk wel blij met het liedje, maar achteraf denk ik, ja, we gaan maar terug met een beetje naar het oude
0: dat
1: niveau.
0: Niet doen.
1: Ja,
0: ik weet dat die fans belangrijk zijn voor jou, want dat geldt zeker voor de jaarlijkse concerten die je geeft. Maar met name ook de fanreis, daar haal jij heel veel info uit van wat mensen van je verlangen. En wat
1: ja, dat merk je aan mensen. Hè. Mensen die zeggen van, ja, dit vinden wij het leuk van jou.
0: Ja.
1: En ja, natuurlijk mag je ook een keer wat anders proberen. Hè. Dat geeft toch helemaal niks. Maar uiteindelijk blijf je toch een beetje bij jezelf. En dit is echt zo'n liedje dat echt wel past bij mij, denk ik.
0: Jij lijkt me ook niet het type wanneer er morgen iemand belt van, ik heb een liedje voor je liggen dat er boom, boom, boom en polonaise lopen.
1: Nee, dat is niet alleen benaderd. Ik heb ook wel liedjes met een polonaise erin, zeg maar ik ben toch meer van het, van het levenslied, zeg maar.
0: Ja. Ja. Pak elkaar maar vast op de momenten dat het even nodig is, maar geniet wel ondertussen.
1: Ja, precies.
0: Dat sausje.
1: Ja, dat sausje.
0: Nou, dan de nieuwe plaat, gaan we die nu draaien. Dan had je al koffie gehad? Nee, zeker?
1: Nee, nog niet, maar dat is niet zo erg.
0: Zal ik even koffie voor je halen?
1: Ja, lekker.
0: Kijk hoe lang het liedje duurt voor jou, 2:40. Haal ik koffie voor je?
1: Nou, kijk eens al.
0: Even op adem komen.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Radio NL vind je ook op YouTube. Met de leukste fragmenten, live optredens en acties. Abonneer je nu op het kanaal. Want ook op YouTube zijn we altijd aan.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Radio NL.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Wij zijn Radio NL en bij ons hoor je...
12: Ze heeft een Maserati.
11: Wij zijn altijd aan.
13: Radio NL. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Dit is Radio NL. Bij ons hoor je... jouw muziek altijd aan.
17: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
20: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Mam, waar is mijn zwemband?
22: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
23: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: AllSafe.
25: Geeft ruimte.
23: Nu open in Zoetermeer.
26: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm, dan win je een helikoptervlucht.

0: En één persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser. Dit is Radio NL. Altijd aan.
1: Radio NL.
0: Weerbericht.
2: Het weerbericht er even bij pakken. Nou, dat is geen straf om dat met je te mogen delen, want het is droog en op veel plaatsen schijnt de zon volop. Alleen in het noordoosten en het oosten van het land, daar komt nog wat bewolking voor. Dat kan hardnekkige bewolking zijn, staat erbij. Maar ook daar zal later de zon doorbreken, al gebeurt dat waarschijnlijk pas in de loop van de middag. Er staat een meest matige wind en die waait uit noordelijke richtingen. Het wordt vandaag uiteindelijk 22 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond zijn er helderse zomeravondopklaringen, waarbij de temperatuur nog lange tijd boven de 20 graden blijft. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden en morgen wordt het opnieuw een zonnige warme dag. Temperaturen dan iets hoger, 24 tot 30 graden. Ik zeg, dat is een goed beeld voor wat betreft de vrolijke vrijdag. Kijken we naar de zaterdag, maximum temperaturen dan 29 graden. Zondag maximum 30 graden. Maandag max 29 en ook dinsdag max 29 graden. Je zal volgende week maar vakantie hebben. Alle

0: Ik werd daar vorige week weer op aangesproken. Toen draaide ik ook een naamliedje. En toen zeiden ze al in de app van... Goh, joh, je hebt toen wel eens geroepen dat er een lijstje is bij jullie... waar heel veel naamliedjes op staan. Ja, dat klopt. Dat is een Excel-bestandje wat we toen de tijd in het leven hebben geroepen. En iedere keer draai je weer een liedje. Dan denk je, oh ja, deze kan er ook bij. Misschien, en ik lijkt mij wel een goed idee om dat binnenkort echt een keer te doen. Tegen het einde van het jaar dat we dan gewoon een uitzending gaan vullen met naamliedjes. En daarbij kunnen we jullie hulp dan ook nog wel inschakelen. Maar deze zou sowieso op die lijst kunnen staan. Sterker nog, deze staat op dat Excel-bestand. Clouseau en Anne. Wij hebben visite in de studio. Hij is inmiddels op adem gekomen. Hij heeft koffie gehad. En
1: lekker, lekker.
0: Ja, de glimlach verdween niet, Bang. Dat is mooi.
1: Nee, joh, zeker niet, zeker. Ik ben wel blij dat ik hier ben. En een lekker bakje koffie, ja. Dat gaat er altijd wel in, hè?
0: Nou, het was een kort loopje naar de koffieautomaat. Maar ik zag jou genieten. Ik denk, dit heeft hij even verdiend na alle ellende op de Nederlandse wegen.
1: Nou, ja, het is toch? druk.
0: Ja. Hey, Henk, we hadden het net al een beetje over de leuke dingen van het vak. Je hebt natuurlijk weer jouw fanreis gehad, kort geleden.
1: Ja.
0: Was een groot succes, begreep ik.
1: Ja, dus elk jaar weer zo leuk. Het is ongelooflijk. Dus ja, het is gewoon een ding, dat doen we al 10 jaar achter elkaar, zeg maar. Hè. En eigenlijk had het nog meer geweest als die corona er niet was geweest.
0: Nee, maar daar hebben we allemaal last van gehad.
1: We hebben allemaal last van gehad. Maar het is iedere keer weer een succes. En ik ben altijd blij dat die mensen ook allemaal tevreden zijn. En het weer zat mee. Ja, alles erop en eraan. En nul klachten, zeg maar, is bijna ook nooit
0: benijden. Dat is ook belangrijk.
1: Dat is ook belangrijk. Er was genoeg drank en lekker eten. Dus waar wil je nog meer? Veel muziek.
0: Ja, mooi is dat. Maar hoe is dat dan met collega-artiesten? Want jij nodigt dan collega-artiesten uit van willen jullie mee met de fanreis?
1: Ja, tuurlijk. Ze moeten natuurlijk ook zelf leuk vinden natuurlijk. Ja, hè?
0: Maar krijg je dan in het land ook overal waar je optreedt en je zit in de kleedkamer met een paar artiesten van goh joh Henk, wanneer mogen we een keertje
1: Jawel hoor, zeker, ja, zeker, hè? Zeker. Ja, tuurlijk. Maar die gaan er meestal altijd stukken 5 mee. En die collega's natuurlijk, die zijn hartstikke belangrijk. En ik heb er ook allemaal een goede klik mee, zeg maar. Dat is ook wel fijn.
0: Ja, maar dat moet je ook hebben, want anders hoeven ze niet
1: Ze moeten het zelf leuk vinden natuurlijk. En gelukkig is dat zo.
0: Ja. En over hoeveel mensen hebben het dan niet met jou meegaan op de reis?
1: Ja, de mensen zeg maar ongeveer rond 130 nu, want we hebben altijd een boot. En er kunnen niet meer mensen op. Dus vaak zetten we hem al een half jaar van tevoren of nog verder daarvoor uitverkocht.
0: Ja.
1: Omdat er niet meer mensen die boot komen. Maar dit jaar, vlak voordat we gingen, hadden ze de boot verkocht.
0: Dat ben je niet.
1: Ja, zeker.
0: Zonder overleg met Henk Bedard.
1: En toen hebben we maar een Spaanse middag extra gedaan. En volgend jaar gaan we waarschijnlijk ergens anders heen. En we kijken wel natuurlijk.
0: Leuk,
1: en ik hoop dat het weer zo gezellig wordt, maar vast wel, denk ik.
0: Maar dat is het mooie, want dat hoor je ook bij jouw fans terug. Als je ze dan in het land spreekt en jouw naam valt daar. Oh, dat is zo gezellig. De aandacht van de meesten zelf, want ze gaan natuurlijk mee voor jou. Maar die krijgen dan ook even een babbeltje, de foto, gezellig.
1: Ja, natuurlijk, het is hartstikke gezellig. Maar jij bent toch ook blij als mensen ook blij zijn natuurlijk. Tuurlijk. Want dat doe je het eigenlijk allemaal voor, hè?
0: Ja. De grote glimlach waar we het zo vaak over hebben.
1: Ja, zeker, zeker weten. Die hoort er altijd bij.
0: Hey, en wij zijn ook blij, want we hebben vorige week vrijdag de poster online gezet. En de spot is al binnenkort gaan draaien. Want je gaat naar de zomertour in Roden komen.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, wat dacht je? Hartje zomer, mooi weer, daar wil ik bij zijn.
1: Ja, joh, tuurlijk. Als ik ook altijd leuk bij jullie, hè?
0: Het is hopelijk weer een volplein in Roden.
1: Het is altijd bij jullie een volplein.
0: Ja, tot nu toe. Ja. Afkloppen natuurlijk. Ja, we mogen niet klagen. Leuk. Maar Roden, daar stonden we vroeger ook altijd. En dat is echt waanzinnig dat we daar weer terug mogen komen. Dus wij hopen inderdaad op een volle bak. Ja. Veel gezelligheid.
1: Ah, dat gaat vast wel goed komen. Joh.
0: En jij zorgt voor dat smeugje Brabantse gezelligheid op het plein, hè?
1: Ja, zeker.
0: Waar we het net al over hadden, dat omarmen en dat verbroedering binnen de groep mensen.
1: Ja, toch?
0: Gaan we voor.
1: Dat gaan we doen.
0: Henk, ik vroeg je net welke kunnen we van je draaien. Toen zei je, joh, doe maar wat. En toen pakten we eigenlijk het liedje van begin dit jaar, Op mijn ziel getrapt.
1: Ja.
0: Is een mooi liedje.
1: Is een mooi liedje, ja. Het is een beetje een rustig liedje natuurlijk. Het is een beetje een levenslied, hè. Dus, ach ja, ik zou zeggen, zet dat maar lekker op, joh.
0: Bij deze.

0: single van Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht en dat is Amore. Het leuke daarvan is, Henk, jij vertelt net, je komt Corrie met enige regelmaat tegen.
1: Ja, zeker. Ja, ik vind het zo lief. Het is een lief vrouwke, zeg ik altijd. Hè?
0: Ja, maar dat is het ook.
1: En altijd opgewekt en echt vrolijk. En je ziet gewoon dat ze nog ontzettend veel plezier in de muziek heeft. Ik zeg, ga je er nog niet... Nee, zeg, ik ga nog langer niet stoppen.
0: En terecht.
1: Nee, en terecht,
0: nee,
1: hè.
0: Ja, nee, ja. Maar ze is zo waanzinnig populair. Want we hadden het net buiten de uitzending met de kop koffie erbij. Hadden we het even over de leeftijden van de jeugd en wat populair is op Nederlandstalig. Ja. Jij merkt dat ook.
1: Ik merk het ook. En ze vragen altijd bij mij ook wel heel veel jeugd, ook vooral oudere nummers aan. Ik denk, hè? Ik was een keer ergens, ik weet niet waar, ergens in het noorden. En toen zei ze, nou wil je dat liedje van Het is Zondag zingen? Ik zei, Het is Zondag zingen? Dat is een van mijn eerste liedjes. Een heel beetje zo'n drama liedje. Van, ja, dat gaat eigenlijk over een manneke die zijn ouders verloren heeft. En die voor het raam staat te wachten wanneer die ouders terugkomen. Want hij zat in een soort huis en die snapte het niet. Echt een heel beladen nummer. En dan ging, dat was daar het hoofdnummer van. Ik denk, hoe ken dat, joh? Ja. Dus je snapt het af en toe niet, hè?
0: Maar dat is het mooie. Dat zei Corrie kort geleden ook. Ze zei, als je weet, oude liedjes van mij. Hoeveel streams die nu weer tegenwoordig hebben op de streamingdiensten. Ja. Ze zei, jullie draaien natuurlijk volle bak mijn liedjes. De herkenbaarheid is daar.
1: Ja.
0: En de jeugd. En ja, het is in heel veel gesprekken die we hebben met artiesten hier in de studio. Komt dat naar voren?
1: Ja, de oudere nummers mogen niet vergeten worden, toch?
0: Zeker niet. Nee. 15, 16-jarigen die zingen dat uit volle borst mee.
1: Ja, geweldig, toch?
0: Alles gaat gewoon in de recycling, mag je niet eens noemen.
1: Ja.
0: Maar het krijgt wel een compleet nieuw leven.
1: Ja, ik vind het helemaal geweldig. Dus ik verwachtte het niet eigenlijk. Hè, want tegenwoordig krijg je heel veel muziek van alleen maar over feest en drank. En ken het allemaal wel.
0: Ja, dat hoeft allemaal niet, hoor.
1: Nee, hoor. En dan die nummers die zeg maar 10, 20, 30 jaar geleden nog gezongen werden. Wat eigenlijk een beetje, ja... Denk van, dit is een beetje uit de tijd. Juist niet.
0: Nee.
1: Dus eigenlijk zijn ze nog steeds heel veel fans zijn ervoor.
0: En dat maakt het mooi. En het grappige is, Henk, 9 augustus hadden we het net al even over. Over wat betreft de zomertour in
1: Rode.
0: In Rode. Corrie is erbij.
1: Oh, nou, leuk,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, die ga jij die middag ook weer spreken.
1: Dus ja, vast wel, ja.
0: Dat gaat zeker leuk worden. Hey, over gauw oude mooie muziek gesproken. Zullen we er even eentje bij pakken?
1: Prima.
0: Van de Nieuw Voor, van Even Ursula.
1: Leuk, man.
0: Ja, dat dacht ik wel. Gaan we zo meteen... ja, daar mag jij over van nadenken. Want dan kunnen we zo meteen even een finale knaller van jou erin gooien.
1: Oké, okay, gaan we even nadenken.
0: Denk je erover na?
1: Ik zal erover nadenken.
0: Je krijgt 2,5 minuut van me.
1: Jo.
0: Oké.
1: Okay.

0: Andy was afgelopen week ook waanzinnig trots. Tenminste, dat liet hij al weten in een appje met het feit dat de nieuwe single weer hoog op de playlist staat. En dit was een knijter van een hit van jaren geleden van hem. Ik vertrouw je niet meer. Thomas Bergen in werk en uitvoering. En ondertussen waren wij aan het spitten en aan het graven in het verleden.
1: Ja, ja, leuk is dat altijd.
0: Ja, maar het mooie is, je hebt er zoveel albums gemaakt. En we hadden het er net over, wat was je allereerste album? We hebben het even opgezocht. Geniet.
1: Ja, Geniet, ja. Nou weet ik het weer eigenlijk.
0: Heel lang geleden.
1: Ja, toen kwam ook Geniet van het leven uit, zeg maar. Wat eigenlijk opnieuw uitgebracht is met Hou me nog een keertje vast. Het zijn eigenlijk dezelfde liedjes.
0: Ja, maar dat is hem inderdaad. Want zo staat hij op dat album.
1: Ja, en die tijd was dat best veel. Als je dus nou die streams kijkt, hè. Want ja, als je nu zo'n hit zou hebben, dan zou je nog meer streams hebben. Maar ik zit met die twee samen, zeg maar. Dan zit ik toch bijna op 12 miljoen streams.
0: En is daar ooit een plaat van uitgereikt of wat dan ook?
1: Ja, wel een gouden plaat heb ik daar wel gehad.
0: Maar als je bij elkaar optelt, als je dan nu deze aantallen noemt, dan weet je.
1: Ja, maar vroeger was het geen streamen.
0: Nee, dat is het.
1: Daarom juist. Als hij nu uit was gebracht, dan had het misschien wel meer dan 2 of 3 keer zoveel geweest.
0: Ja, maar daar hebben collega-artiesten van jou ook. We hadden het net even over de glorietijden van de weleer over Corrie Konings. Ja. Die noemde ook al 100.000 daarvoor. Maar zo zijn er heel veel artiesten. Als die streamingportals toen hadden gehad. En dat was toen gemeten. Ja, had menig artiest nu een gouden plaat of een plaat in een plaat.
1: Zeker weten, ja, tuurlijk. Want toen was dat nog niet eens. Streamen bestond toen helemaal niet.
0: Nee. Maar ja, toen waren er heel veel dingen anders. En we zitten nu in 2026.
1: Ja.
0: Maar was vroeger alles beter, Henk?
1: Ja, weet ik niet.
0: Nee,
1: het is allemaal hetzelfde, denk ik een beetje. Het is een beetje. Alles wordt een beetje moderner natuurlijk. Hè. En,
0: die discussie, die is, als je dat zegt, nou, vroeger dit, vroeger dat. Dan
1: Nee. Wij denken natuurlijk, iemand die vroeger, hebben, dat wij over 30, 40 jaar geleden veel meer meemaakten. Dus dat was, in onze beleving is het natuurlijk dan beter.
0: Ja.
1: En de jeugd vindt dat we niet. Dus die gaan over 40 jaar kunnen zeggen dat deze tijd het beste was.
0: Ja. Die discussie blijf je toch houden.
1: Ja, dat blijf je toch houden.
0: Maar om even terug te komen op genieten, dat is hetgeen wat jij nog steeds doet. Na al die jaren.
1: Ik denk dat dat wel heel belangrijk is, toch?
0: Ja, als we niet genieten. Je maakt je ook niet zo druk, heb ik het idee. Er zijn heel veel mensen die hebben een flinke bagage en altijd.
1: Nee, ik ben hartstikke tevreden. Ik doe gewoon lekker mijn ding. Doe lekker mijn optredetjes. En ik ga regelmatig een keer lekker op vakantie. Een keer lekker uit eten. Nee, joh, laat mij maar lekker zo heen doen. Dus ik vind het prima. Lekker genieten.
0: Ja, nee, maar dat is het bruggetje wat ik wilde maken. Maar ik zou jou ook niet bestempelen als stresskip. Zo ken ik je niet.
1: Nee, helemaal niet juist. Nee, ik hou er ook niet van stress. Ik kan ook niet tegen stress trouwens.
0: Dat moet je ook niet doen, hoor.
1: Nee, je hebt helemaal niks aan.
0: Dat is niet gezond.
1: Nee, zeker niet.
0: Absoluut niet. Hey Henk, even de komende periode, want de zomer staat voor de deur. We hebben het over 9 augustus gehad, waar je bij bent in Rode. Ik neem aan de hele zomer door lekker volle bak optreden.
1: Ja, we gaan nog wel een paar dagen weg, zeg maar. Hè.
0: Ja.
1: Dinsdag gaan we 1 of 10 weer even weg en dan ben ik weer gewoon thuis. Dan ga ik even de weekend optreden. Moet ik weer even naar het buitenland. En dan ben ik gewoon vanaf augustus ben ik weer helemaal beschikbaar.
0: En wat zijn de plannen voor het najaar of richting het einde van het jaar?
1: Ja, dat weet ik niet. Gewoon een beetje doorgaan. Zingen lekker en nieuwe plaatjes proberen te maken. En gewoon doorgaan zoals nou.
0: Ja, kijk. En dit bedoel ik dus. Dit is zo relaxed. Hè? Je hebt geen stip op de horizon van dat moet dan
1: nee,
0: en dan.
1: Nee, niks moet. Goed, alles mag.
0: Hey, dit is een hele wijze levensles.
1: Ja.
0: Sluiten we hem daarmee af. En ik vroeg je net, welke zou je willen doen als laatste? Je hebt er even over na mogen denken. En jij kwam meteen met de plaat die inmiddels alweer 14 jaar oud is.
1: Jij voelt aan als goud.
0: Ja. Blijft toch een goede plaat.
1: Ja, ik zing hem nog bijna altijd in mijn repertoire. Dus mensen willen het ook graag horen. Het is lekker vlot liedje, zeg maar. Zeker voor deze tijd. Beetje zomers.
0: Heerlijk. Cabriootje, het raampje open. Lekker genieten van alle mooie dingen.
1: Lekker toch?
0: Henk, dankjewel dat je er was. Ondanks de
1: graag
0: vertraging.
1: Gedaan.
0: En tranquilo.
1: Lekker
0: terug en rustig richting het Brabantse land.
1: Oké.
0: Dankjewel, Henk.
1: Hoi.

0: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
1: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
0: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser.

0: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
4: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
11: Jij denkt dat je alles kan maken. Ik denk dat je alles kan doen, maar niet zo bij mij. Nee, niet zo bij mij.
10: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000

0: Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In een ziekenhuis in Portugal is de Britse zangeres Bonnie Tyler overleden. Ze lag al een poosje in een kunstmatige coma na een darmoperatie. Tyler had vanaf de jaren 70 hits als Lost in France en Total Eclipse of the Heart. In 2013 deed ze met weinig succes mee aan het Eurovisie Songfestival. Bonnie Tyler was 75 jaar. Vergeleken met 25 jaar geleden verbruiken we nu heel wat minder energie, terwijl er meer mensen zijn bijgekomen. Het CBS komt uit op een daling van 20%. Dat we minder energie gebruiken komt niet alleen doordat de industrie er zuiniger mee omspringt, maar ook doordat auto's minder verbruiken en huizen beter geïsoleerd zijn. Kleine en middelgrote instellingen in de verslavingszorg doen hun werk niet goed, vindt de inspectie. Ze houden zich niet aan de richtlijnen om iemand te behandelen en gaan hun eigen gang. Ze kunnen volgens de inspectie hun kwaliteit verbeteren door samen te werken met grotere instellingen die verslaafden helpen. En in Huizen in Noord-Holland moet een heel blok van 8 woningen plat na een dodelijke explosie en brand vorige week, meldt de regionale omroep. De impact van de klap was zo groot dat de andere huizen niet meer veilig zijn. De woningcorporatie is op zoek naar vervangende woonruimte. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
10: Vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Net hier binnengekomen, even van de ANWB en ook van Flitsmeister. We beginnen even met de files. Er staat op de A1 tussen Hengelo en de Duitse grens. Een 7 minuten vertraging, 2 kilometer. En op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. Den Haag-Zuid naar de Keteltunnel, 9 kilometer, 30 minuten door een ongeluk. En de weg is net weer vrij gegeven, zie ik hier. Dan nog eentje van 18 minuten, zo'n 4 kilometer op de A12... tussen Arnhem en de Duitse grens, 7 na naar de Duitse grens, 4 kilometer daar. En we hebben er eentje gemeld gekregen van... dat is eigenlijk een hele lange, zie ik, op de A16. Rotterdam richting Breda, tussen Terbrechtseplein en Feyenoord... daar maar liefst 5 kilometer, 59 minuten. Zo, succes daar. Dan nog eentje op de A16 Breda richting Rotterdam. Ridderkerk naar Fabrienoordbrug. 3 kilometer door technische problemen. De weg is wel weer vrij. Maar staat toch 20 minuten gemeld. Dus over zo'n 3 kilometer. Nou, en dan wat flitsers. Die heb ik hier ook kenbaar gekregen van Flitsmeister. Op de A2 staan ze te controleren tussen Beest en Culemborg. Kijkt er met de paal 83.6. En op de A4 tussen Amsterdam richting Den Haag bij Roelofarensveen. Zoeterwoude Rijndijk daar ook bij Flitser 29.6. En we hebben er eentje op de A12 van de Duitse grens richting Arnhem. Dat is bij hectometerpaal 142.3. Op de A27 tussen Almere en Bilthoven, daar staan ze ook bij 90.9. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Hoenderloo. Bij de afrit Loenen, daar staan ze ook bij 197.0. Nou, dan nog eentje op de A59, Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Dussen en Waalwijk bij hectometerpaal 111.9. En de laatste, die vinden we op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij het Vonderen. En ja, dat schermpje verspringt hier. Dus ik ben begonnen. Oh ja, daar staat hij. Bij hectometerpaal 6.9. Dus A73 6.9 bij het Vonderen. Nou, tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL. Goedemiddag.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: We gaan er weer een mooie, gezellige, muzikale middag van maken. En de vraag aan jou is welk verzoekje wil je horen en vooral waarom.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: dit is geweldig.
1: Ja.
0: De gezelligheid die precies bij ons past. Ook het einde even, zo'n liedje. Mooi bedacht. En weet je wat het opvallend is aan het sneeuwbaltrio? Dat is natuurlijk dat stemgeluid van Dick van der Wouden. He, je hebt natuurlijk Koos Hendricks, dat is de bendeleider van het trio. Maar Koos, ja, die zingt daar op een hele bijzondere manier tweede stem overheen en onderdoor. Nou, en dat maakt, dat maakt die sound zo apart. En Jan Brongers natuurlijk ook niet vergeten in de oude formatie. Hè? Achter de drumstel, achter de tikketikdrum. Nou, dat zijn liedjes die wij veelal graag draaien, omdat het gewoon ongecompliceerd gezellig is. En dat willen we graag. Over gezelligheid gesproken, verzoekplaten wil ik je graag vragen. Want dan kan ik het programma weer vullen hier. En ja, iedereen doet er wel een liedje over de schutting flikkeren. Maar het is wel mooi als daar even een verhaal bij zit, snap je? Dat ik even iets meer kan vertellen dan alleen aan- en afkondigen. Bijvoorbeeld Jan-Willem Veenstra uit Stavoren. Shang on the Gang van de Nachtrover AUB, dat staat erbij. Maar voor wie, wat en waar, waarom? Oh, dat staat er ook, zie ik, onderaan. Elko. Oh, sorry. Ja, nee, hij is gek op de polka, dat is de reden. Nou, dat, prima, dat is super. Dus mocht je een leuke reden hebben voor een verzoekje, laat even weten, dan ga ik het regelen. En die Shang on the Gang, die komt eraan. Ik moet even Shang opzoeken. Dat is natuurlijk onze grote vriend Frans Teunis, hè, die dat zuidelijke altijd op de kop weet te zetten daar.

Wat riep hij dan? Wat riep hij dan nou? Volgens mij riep hij daar Sorba Playa. Sorba Playa. Een ijsje zijn, denk ik. Hè? Dat is, ja, denk ik wel. Hey, af en toe kijk ik even terug in het verleden wat er gebeurd is op deze dag. Hè? 9 juli is het vandaag. En leuke feit eigenlijk. Of leuk, ja, net hoe je gevoel het beleeft. 1982 werd Coca-Cola Light geïntroduceerd. Dat is een soort verjaardag dus vandaag van de Light Cola. En ook mooi voor de muziekliefhebbers. 9 juli nam Bob Dylan Blowing in the Wind op in New York. Later nummer 1 songs, bekendste protestsongs aller tijden. En een leuk feit, 9 juli 1955, hè, gisteren hadden we Elvis Presley. Maar 1955, toen kwam, dat was dus een jaar later, Rock Around the Clock van Bill Haley op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst. Zal ik het gewoon doen? Was gisteren ook leuk, toch? Even een stukje Rock Around the Clock, we kunnen schelen. Joh. Het is Radio NL, maar maakt niet uit. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

dansen. Swingen. Het was de geboorte van de rock'n'roll. Eigenlijk de grondlegger was Elvis Presley. Maar Bill Haley heeft het met zijn comments wel helemaal afgemaakt, toch? Mooi, toch? Nou, even de polonaise. Dus stap even op in je kantine. Pak even je collega bij de rug mee. En even door de tent heen lopen. Veel

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie. Dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: De G op zoek naar pellets?
5: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week, Weber BMX Egalisatie standaard, 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar...

0: naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1 auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

van een liedje die ze opnieuw uitgebracht hebben. Met meer rommel de bommel de bom erin. En dat is van Danny Nicolai natuurlijk. De geur van je huid die eerder ook al uit was. Maar zeg ik, met deze versie zit er iets meer rommel de bommel de bom in. Die drummer kan hem helemaal uitleven. Geweldig. Martien Leenders. Hij is net uit het ziekenhuis, zag ik. Grote fan van Wijngaard. En die zegt, hey, ik heb wat medelijden met die mensen daar in die file bij die Brinoort. Van Brinoort. Zou je niet even die goudgele lichten kunnen draaien? Als het meer dan een uur duurt daar. Zou kunnen inderdaad. En Renata uit Vaassen, zij zegt... ik luister weer mee hier in Vaassen. Het wordt tijd voor Jamman. Het lijkt hier wel Ibiza, want de warme zomerdagen komen er weer aan. En Jamman die doet het samen met Lange Frans in dat liedje. Dat is best wel een heel gaaf nummer. 2024 komt dat vandaan. Ik ken nou hoe oud ik denk, hè? Ik roep altijd 19. 2024, het lijkt hier wel Ibiza, man. Ja,

Weygaard vanaf het cassettebandje tijdperk, zeg maar. Goudgele lichten van de Brinoort. En over Henk Weygaard gesproken. Zometeen gaan we om 12:15 gaan we weer contact leggen met een chauffeur waar Menzo Kortland even bij in de cabine heeft gezeten. Om even te laten zingen. Want we staan ter voorbereiding op het grote festival in een hele bijzondere setting dit jaar. En Assen is dat festival gaan natuurlijk met 2300 vrachtwagens. De laatste konvooikaart komt er ook weer aan. Daar hoor je nog meer over binnenkort. En natuurlijk ook nog allemaal vrijkaarten en zo. Dus het gaat allemaal nog wel plaatsvinden. Maar ik wil het even hebben over die cabinekaroke. Want de Weygaard-truc wordt daar neergezet. Wordt daar helemaal ingebouwd in een hele super deluxe stand. Eigenlijk. Helemaal mooi uitgedost en zo. Met showgirls erbij en alles. En jij kunt plaatsnemen in de cabine van Henk. Of tenminste in die iconische truc. En dan kun je een liedje zingen als je wilt. Cabine karaoke. Hoe doe je dat? Nou, door gewoon even langs te lopen daar. En dan, als er plek is, dan kun je er gewoon in overleg in gaan zitten. En een liedje zingen met maximaal 2 mensen. Dat is superleuk. 2 dagen lang doen we dat op het festival. En de aanlopen daarvan zijn we steeds bezig om eens even wat stemmen te laten horen. Want we zijn eigenlijk op zoek naar de stem van de cabine. En wie weet word je net zo groot als Weygaard ooit geworden is. Dat weet je niet. Thijs Aftink komt uit Ruurlo. Die zegt, hey, zou je even een verzoekje willen draaien hier vanuit Ruurlo voor mijn vader speciaal, als het kan, Milan Milano. Dat zou geweldig zijn. Nou, Thijs, het is ook toevallig dat je even aanvraagt en reageert, want wij staan met Radio NL binnenkort op 5 augustus. Dat is een doordeweekse dag. He, dat is het dorpsfeest of zo, of de jaarmarkt, weet ik het, braderie. Is daar gaande op 5 augustus en dan staan we er met Radio NL bij om de mensen te vermaken van, met entertainment en zo. Dus superleuk, 5 augustus, dan spreken we elkaar vast even Thijs, want ik mag er naartoe. Superleuk dat je dit even aanvraagt, Milan Milano. Hoe zou het hem zijn overigens? Geen idee. Ik weet wel dat hij heel goed begon met zijn carrière, maar we hebben er eigenlijk nooit meer iets van vernomen. Voel je dan niet, heet het.

gaan niet naar huis. Nee, dat gaan we zeker niet. Ja, ik was even afgeleid hier, maar ik moet even de verzoekplaten hier snel erbij pakken. Want Justin Heukels uit Deventer die zegt... Hey, doe even Robert Pauwels, we gaan niet naar huis. Ik heb gelijk alweer zin aan de nieuwe artiestenreis, muziekreis, naar Belek in 2027. Ja, dan moet je nog even wachten, maar... Oh, en vanmorgen had hij een bekeuring gekregen, zie ik hier. Mistlampen van de auto aan, terwijl ik het niet door had. Gelijk een prent, hoppa. Oeh, dat is minder, Justin. Ja, moet die dingen ook niet aanzetten, man. Dat is sneu geld. Nou, dan Rinus en Patricia. Dit is hartverscheurend eigenlijk, want Rinus en Patricia... die reageren al jaren in het verzoekplatenprogramma hier, Zolang dit doe al. En nou is Rinus ons ontvallen, helaas, nog niet zo lang geleden. Patricia staat er nu alleen voor, dus ze doet een verzoekplaatje... voor Roy Raymonds, de gele scooter. En toen heb ik haar even gevraagd, hoe gaat het? Ja, het gaat, maar het is zwaar, zegt ze. De nachten, dan zie ik Rinus weer naast me liggen... maar ik heb tijd nodig, lief dat je aan me denkt. Nou, graag gedaan. Ik heb geantwoord verdrietig, maar mooi dat het met je gaat. Rinus zou denk ik erg trots op je zijn. Nou, dat denk ik ook, zegt ze dus. Toch mooi dat we de mensen ook even een hart onder de riem kunnen steken. Vooral Patricia. Sterkte daar. En dit is niet een droevig liedje of zo, wat je aanvraagt. Maar dat wil je ook beslist niet. Hè? Dit is eigenlijk super enthousiast. Roy Raymonds.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weide terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweide.nl.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
17: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
18: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
19: Tot snel op 247wood.nl.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In steeds meer plaatsen in ons land hebben ze het gehad met Duitse windmolens net over de grens. Ze staan te dicht in de buurt van Nederlandse huizen, is de kritiek. Ook zijn er zorgen over de natuur en bouwplannen, meldt Nieuwsuur. Tientallen windmolens van 70 meter worden bijna 4 keer zo hoog. Het aantal huishoudens in ons land met een tv-abonnement daalt. Er wordt vaker gekeken via streamingdiensten. Aanbieders van live tv kunnen ondanks prijsverhogingen dat verlies aan klanten niet opvangen, zegt een marktonderzoeker. Wie nog live tv kijkt, doet dat vooral via de kabel, maar er zijn ook steeds meer glasvezelgebruikers. Steeds meer vrouwen die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse wagen zich aan de langste afstand, waarbij je 50 kilometer per dag loopt. Dit jaar zijn het er bijna 2100, goed voor een vijfde van alle 50 kilometer lopers. Vrouwen mogen hun afstand zelf kiezen. Voor mannen tussen de 19 en 49 is de 50 kilometer verplicht. En om de wedstrijd van vanavond tegen Frankrijk te beïnvloeden, hebben Marokkaanse fans een berucht recept uit de kast getrokken. Herrie maken bij het Spelershotel. Met z'n honderden waren ze naar het hotel in Boston gegaan om daar te trommelen, te toeteren en vuurwerk af te steken. Na ingrijpen van de Franse beveiliging vertrokken ze. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP nieuws.
7: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
14: En mooi groen.
7: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
14: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
19: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
23: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
19: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Sjaarsliek ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Gemeld door de AWB en ook door Flitsmeister. We beginnen even met de files. De langere op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam. Daar Prins Klausplein naar het Ketelplein. 10 kilometer file, 18 minuten. En op de A7, daar tussen Groningen en de Duitse grens. Oude Schans naar Bad Nieuweschans. Er staat 2 kilometer file, komt daar door de grenscontroles natuurlijk. En we hebben er eentje gemeld gekregen op de A12. Duitse grens richting Arnhem tussen Beek en Duiven. 10 kilometer ook, langzaam rijdt er stilstaand verkeer. En we hebben een lange file op de A15. Rotterdam richting Nijmegen tussen Sliedrecht-Oost en Arkel. 11 kilometer, 30 minuten. Komt daar door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Dus links blijven rijden. 30 minuten vertraging, 11 kilometer. Inmiddels. Nou, dan nog een lange op de A16 Breda richting Rotterdam. Afrit Rotterdam Centrum naar Terbrechtseplein. Daar 12 minuten vertraging. En we hebben 21 minuten vertraging gemeld gekregen tussen Rotterdam en Breda op de A16. Dat is voor Ridderkerk, 5 kilometer is dat. En wat nog meer, ja, 20 minuten vertraging op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwerdijk en Navelingen. En de file duurt daar zo'n 6 kilometer, zeg maar. Nou, dan verder van. Oh ja, er is nog eentje op de N210. Een opmerkelijke Schoonhoven richting Rotterdam. Aansluiting met de 219. Daar staat ook 18 minuten gemeld door een kapotte auto. Dus op de N210 tussen Schoonhoven richting Rotterdam. En dan komen we bij de flitsers uit. Die heb ik ook voor je in aanbieding. Op de A1 daar staan ze te controleren bij 23.0 van Amsterdam richting Amersfoort. En op de A4 word je in de gaten gehouden bij de Keteltunnel. Dat is bij 61.1. En op de A12 van Utrecht richting Maren. Bij Driebergen 75.1. En op de A27 tussen Bilthoven en Hilversum bij 90.8. En op de A58 Berg op Zoom richting Vlissingen. Bij hectometerpaal 160.6. En de laatste die vinden we tussen Nijmegen en Maasbracht, de A73. Bij het Vonderen nog steeds bij hectometerpaal 6.9. En tot zover.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Er komen twee knijters aan. Amar is een nieuwe, Stem in je hart en de Hollands nieuwe van Robert Pater. Blijf toch bij mij.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Een bijzonder liedje deze over het sterrenstelsel van de rodeo's. Heel oud, 1979. Ik zal de motor even weer starten, want het is weer tijd. Het is al ruim kwart over geweest. Dat betekent dat we contact gaan leggen met onze razende reporter. Menzo Kortland, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hessel.
0: Hoi, jongen. Hey, ik hoor allemaal truckersgeluiden om jou heen. Waar ben je eigenlijk?
1: Nou ja, volgende week gaan we ook natuurlijk door met de actie, de stem van de cabine. Dus ik zit stiekem al voor volgende week met een aantal hele goede zingende chauffeurs op te nemen.
0: Ha, gaaf man, gaaf. Hey, nou, ja? Dan ben je vorige week bij Gert-Jan geweest, Gert-Jan van Brouwershaven. Wat kun je daarover vertellen?
1: Nou, wel grappig. Hij had zichzelf opgegeven voor de stem van de cabine. Maar ik ken hem, want hij komt uit hetzelfde terrestre stadje, uit Woudrichem.
0: Ja.
1: Dus ja, daar was hij ook altijd al de zingende chauffeur. En hij gaat verhuizen naar Spanje aan het einde van het jaar. Maar hij wou heel graag nog een keertje op het Profile Truckstar Festival gaan zingen.
0: Ja.
1: En dan al helemaal die legendarische truck van Henk Weijgaard. Dus hij dacht, ik moet me opgeven.
0: Ja.
1: En nou, dat heeft hij met verve gedaan.
0: Nou, we gaan zo even luisteren naar zijn interview. Maar even over jou. Krijg je wat reacties op de actie? Want je bent nu constant op de landelijke radio natuurlijk. Hè? Om allemaal journalisten te zoeken.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat?
1: Nou, heel veel. We plaatsen natuurlijk nu iedere dag ook de social media plaatsen we door. Maar elke dag zijn er heel veel aanmeldingen die binnenkomen. Dus als je nog mee wil doen, zou het heel snel zijn.
0: Ja. Hey, en even over het festival zelf. We staan er dan met de iconische Weijgaard-truc wat je net zegt. Zouden de mensen langskomen die durven te zingen, denk je? Want het is voor ons nog maar even de vraagteken of dat gaat lukken.
1: Nou, ik weet zeker dat iedereen... Kijk, als je in die legendarische truck van Henk wil, ja, dan moet je daar gaan zingen. Ja. Dat is een van de regels. Dus, ik denk dat we wel de hele dag een stampvolle truck gaan hebben. Dus dat komt wel goed.
0: En het is,
1: zin in.
0: En het is voor de duik, het is karaoke. Dus het is niet zo moeilijk. Het zijn alleen maar Weijgaardliedjes, dat wel. Wat is eigenlijk jouw favoriete Weijgaardliedje? Ben je al een beetje ingelezen? Of,
1: Nou ja, ik ben heel... Sorry dat ik het ga zeggen, maar de vlam in de pijp. Ja, ik vind dat toch nog steeds... Voor mij is dat de classic. Maar ik hoor deze week en al vorige week zoveel andere fantastische platen voorbij komen.
0: Ja.
1: Ik hoorde net ook een geweldige plaat. Hey Suzy, ja, die kent iedereen natuurlijk wel. Maar die ga ik zo meteen op de terugweg meteen op mijn Spotify even opslaan.
0: Ja, nou weet je, ik ga die vlammende pijp mijden die dag hoor. Want ik wil niet 80 keer vlammende pijp horen daar. En ik denk de standhouders ook niet daar. Weet je wel?
1: Die gaat op de zwarte lijst.
0: Nou, dat niet, maar ik heb gelukkig de schuif in de handen. Dus dat scheelt.
1: Ja, dat scheelt. Ja. Jij bepaalt.
0: Nou, nee, ik bepaal niet. Maar we moeten ze toch. Want jij kan ze ook ompraten. Hè? Jij kan goed lullen. Dus je kan die mensen ook wel even ompraten naar een ander liedje dan, toch?
1: Ja, precies. Dan krijgen we weer de sneeuw met de bruidsjurk of andere klappen.
0: Ja, precies. Precies. Hey, ik ga jouw interview laten horen met Gert-Jan van Brouw. Eerder opgenomen. Op het eind zingt hij een truc als mijn woning. En hij rijdt rond met laadkleppen.
1: Ja, precies. Ja, zeker.
0: Ja. Nou, bedankt tot zover. En dan tot morgen dan maar weer. Want dan hebben we contact met wie ook alweer.
1: Mooi. Ik weet het ook niet.
0: Nee, jij weet ook niet?
1: Nee.
0: Oh, nou dat zoeken we even uit dan. Dat komt wel goed.
1: Maar daar komen we achter. We hebben ze in ieder geval opgenomen. En ik weet zeker dat het weer spectaculair wordt.
0: Oh, dus, ik weet het al. Bram van de Ven morgen.
1: Ah, gezellig. Dat was ook heel leuk. Maar eerst Gert-Jan, dat was ook fantastisch.
0: Eerst Gert-Jan. Dankjewel, hè.
1: Yes. Oké.
0: En succes daar. Doe iedereen de groeten.
1: Yes, dankjewel,
0: hoi. Hoi, hoi, hoi.
2: Nou, bij welke topper zit ik hier in de cabine?
3: Ongelooflijk, hè, mensen.
2: Zo.
3: Ja, jongen, je zit bij Gert-Jan. Ja,
2: en waar werk je voor?
3: Ik werk bij een laadklepfabrikant. Ja, ik zal de naam eventjes niet noemen, maar
2: nee.
3: Dat gaan we niar doen. Maar dat doe ik. Ik breng laadkleppen rond door heel Nederland, van Groningen tot Amsterdam.
2: Het leuke aan dit beroep is dat ik onder de bazentijd mijn orkestbanden kan oefenen.
3: Ja. Ja,
2: voor jouw werk kom je op de mooiste plekken natuurlijk in Nederland.
3: Elke regio van Nederland heeft toch wel zijn leuke kanten. Als ik van achterlangs van Enschede naar Arnhem rijd, dat vind ik toch wel een speciaal hoek.
2: Gert-Jan, als je achter het stuur zit, wat zing je dan het liefst?
3: Gewoon lekker Nederlandstalige muziek. En dan komt er altijd weer een nummertje op een gegeven moment van Henk Weijngaard, André Hazes. Dat zijn toch wel de geëikte nummers die je dan op. Die zingen lekker, die bekken lekker.
2: Ja.
3: En
2: die houden je wakker.
3: Die houden je wakker.
2: En wat is nou, hè, als je over Henk Weijngaard hebt, natuurlijk een legende met zijn vrachtwagen. En wat is nou je favoriete hit van Henk Weijngaard?
3: Oh, jongen toch. Ik zit de hele dag hierin. En dit is mijn truck. Dit voelt bij mij naar zijn woning. Want dus vandaar dat ik ook heel graag zing ik het nummer. Een truck als mijn woning.
2: Ik hoor hem al aankomen.
3: Komt-ie, hè?
2: Ja, daar gaan we.
3: Ik voel me rijk als een koning.
4: Ik heb een truck als mijn woning. Ik rijd door zon en door regen. Je komt me overal tegen. En doe ik dan een tukkie, doe ik het in mijn truckie. Ik heb geen kaart.

0: als mijn woning. Ik rijd door zon en door regen. Je komt me overal tegen.
1: Hey, nou Gert-Jan, je bent de stem van de cabine.
0: Dat bedoel ik.

even voor de duidelijkheid, het is hem zelf, hè? Menzo Kortland, die je net hoorde. De Sukkel in Amsterdam. Ja, daar gaat het liedje dan over natuurlijk. Morgen meer dan Bram van der Ven in de ether met het zingen in zijn, vanuit zijn cabine. En jongens nemen dus allemaal weer nieuwe filmpjes op. En je kunt je nog steeds opgeven daarvoor. Dus daarvoor verwijs ik je graag even naar truckstar.nl/stem van de cabine. Stem van de cabine. Truckstar.nl/stem van de cabine. Jan Biggel, die wordt hier aangevraagd voor alle collega's van hoveniersbedrijf Het Hofke. Ja, Het Hofke, fijne uitzending, de groet uit Venray van John. Lege pullen.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Wij zijn Radio NL. Bij ons hoor je...
0: Radio NL.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl. Jouw klus onze tools.
5: Heb je trek?

0: Delta-acu of mastertools.nl.
1: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: AllSafe. Geeft ruimte.
4: Nu open in Zoetermeer.
6: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Soedal, de bouwverslimmer.
8: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
9: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
9: Iedere klus weer.
10: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
11: Vals, mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd...

0: best. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijsalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
7: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
8: Radio NL.
7: Weerbericht.
9: Ja, we willen natuurlijk alles weten hoe het komt met het weer. Wordt het nou heet of wordt het nou warm of blijft het nou lekker? Daarvoor gaan we natuurlijk even onze weerman Jan Visser.
7: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
9: Die kan ons alles vertellen daarover, toch? Jan, goedemiddag.
10: Ah, jij zal goedemiddag.
9: Ja, want ik heb nog gewoon een lange broek aan hier, hoor. Ik weet niet... Jij ook?
10: Ben je dat nou?
9: Ja.
10: Nou, heb je airco daar binnen?
9: Ja, dat klopt.
10: Oké, jij dan scheelt het wel. Want... Maar goed, het, is, ja, het valt nog steeds wat tegen qua zonneschijn in het noorden en oosten van het land. En we hebben al dagen te maken, sinds het weekend trouwens al, met een front dat de overgang markeert tussen relatief wat koudere lucht boven Noord-Europa. En de subtropische lucht die zich met name manifesteert ten zuiden en zuidwesten van ons. Zoals op dit moment bijvoorbeeld in Londen, 31 graden. Het is daar al dagenlang boven de 30 graden. Gisteren bijna 34 graden. En bij ons is dat zeker niet het geval. Althans, met name niet in het noorden en oosten. En er ontstaat steeds bewolking. En vanochtend was het in het westen van het land, in het midden en zuiden, zonnig. Maar daar trok het ook langzamerhand weer wat dicht. Die bewolking is echt grotendeels aan het oplossen. Maar in het noorden en oosten, ja, daar duurt het allemaal nog wat langer. Wel zien we nu op de Waddeneilanden dat het zonnetje begint door te breken. Dus uiteindelijk wordt dat gebied wel wat kleiner. Maar nog steeds in het oosten en noordoosten veel bewolking. En dat resulteert ook in wat lagere temperaturen, zo rond de 20 graden nu. Het koud is het zeker niet natuurlijk. Terwijl het in de gebieden met zon 23 tot 24 graden is. En hoe kan het ook anders? In Zeeuws-Vlaanderen staat Westdorp alweer op ruim 26 graden. Die doen echt mee met die Britse hitte. En daar wordt het vanmiddag trouwens 29 graden. Terwijl het in het noorden van het land zo rond de 22 graden blijft. En de wind, die is zwak tot matig. Nauwelijks wind eigenlijk uit noordelijke richtingen. En dan morgen in de ochtend nog steeds wat bewolking. Vooral in het noorden, plaatselijk ook mist. Elders zon. En in middag en avond verandert dat niet. Nog steeds wat kans op wat bewolking in het noorden. Wel wat minder op van omvang in het noorden. Maar in de rest van het land zon en temperaturen tussen 21 graden op de Wadden... en 30 in het zuidoosten van het land en ook in Zeeland. En de wind is matig uit het noordoosten aan de kust vrij krachtig. Nou, in het weekend is het droog, zonnig en warm... met in het zuidoosten temperaturen boven 30 graden... elders tussen 25 en 30 graden... en het Waddengebied 23 tot 25 graden.
9: Nou, daar zijn we mooi bijgepraat, Jan.
10: Ja, zeker. Ja.
9: Hey, dan jouw dagelijkse weerspreuk waar we het mee moeten doen.
10: Wie de zon tegemoet treedt, heeft de schaduw achter zich.
9: Die heeft een schaduw aan zijn reet.
10: Ja, zoiets, ja.
9: Hey, dankjewel, hè.
10: Ja, hoor.
9: Tot morgen. Hoi.
10: Tot morgen.
9: Oh, dit is mooi. Saskia en Serge. Komt er mooi achteraan. Zomer in Zeeland. Prachtig.

is inderdaad een mooi deuntje deze hoor. Lucas en Gea. Ja, laat me maar gaan. Laat me maar gaan. Zo is het. Hey, over precies een week schrijft Lars uit Raamsdonk. Dan begint de Zwarte Cross. En voor al mijn vrienden daar wil ik even een liedje horen. Als het kan, Hummelo van Normaal. Zometeen een knijter van Ferry de Lits en Shock met Baco in Monaco. Maar eerst gaan we huiken, brekken en aangaan.

0: Deze is langzaam maar zeker Nederland aan het veroveren. En dat wordt een knijter deze, denk ik zo. Ferry de Lits. En ik riep steeds shock. Ik heb het even uitgezocht. Misschien wel zo handig om ook allemaal dingen te roepen. Die rapper die erin zit, dat is Shaquille Zimmerman. Hij is een artiest, DJ, vocalist en producer. En hij wordt omschreven als iemand die uit een muzikale familie komt. Dat zit in zijn DNA. En Shaq spreek je uit als Shaq. Dus het is Shaq. Je mag ook Shaq of Shaq zeggen. Maar Shaq is denk ik de beste betiteling. Omdat het ook vanaf Shaquille afgeleid is natuurlijk. Hè. Dus, maar ik denk dat ze een zomerhit te pakken hebben met deze plaat. Als ik dat een beetje in kan schatten. Want ja, het gaat over zomerzon. Hè. Over Monaco, Lorette de Mar en alles zit erin. Zon, feest, vakantiegevoel. Dus ja. Als je het een paar keer hoort, dan kun je het al meezingen. Dat is wel mooi. Goed, we gaan even een gevoelig liedje doen. Ook gedaan door Django Wachter. Maar hij was eerder, de baas zelf. En dan heb ik het over André Hazes. En dat moment was in 1985. En dat gaat dan ook over dat ene moment.
1: De dag

hij was er anders vast bij geweest. Eergisteren is zijn dochter getrouwd, hè? Ja, ja. En dat is een speciaal moment natuurlijk. Ik heb even een update gekregen over Roden. Wij staan met de zomertour. De bakermat van de zomertour. Zo begon het zo'n, nou, pak een beet 18 jaar geleden of zo. 19 jaar geleden, zoiets. Begonnen we in Roden met de zomertour. Nou gaan we terug naar de roots waar het ooit begonnen is. Namelijk op 9 augustus. Op een zondagmiddag een gezinsfeest van je welste. Je kunt daar gewoon gratis naartoe. Heel groot, mooi terrein. We hopen natuurlijk op mooi weer. En daar is de organisatie altijd top voor elkaar. We gaan dan namelijk genieten van een heleboel artiesten op dat prachtige grote podium van Radio NL, waar ook alles weer bijgezet wordt. Zoals een mobiele radiostudio, zo'n grote VIP-trailer en grote schermen waar je alles op mee kunt kijken en zo. Dus we verwachten daar heel veel mensen. En bij deze ben je uitgenodigd. Ik zal je vertellen wie daar meer komen. Rutger van Barneveld, die zwoele zomernachten. Dat wordt natuurlijk, ja, de knijter waarschijnlijk. Henk Wijngaard met zijn gele vrachtwagen komt daar te staan. Dus dat ook. Dat wordt ook gereden. Ik weet niet eens of ik dat wel mag zeggen, maar het zal. Corrie Konings is erbij. Dat is natuurlijk ook een legende. Van heb ik jou daar. Wesley Bronkhorst. Dat is de man die ook alles kan. Frank van Etten. Samantha Steenwijk. En te veel eigenlijk om op te noemen. Pascal Redeker. Jan Biggel. We draaiden hem net nog even. Wat dacht je van Even Serieus? Die jongens die ook een mega hit hadden met het Baila Baila de Gasolina. Stef Eckel. Helemaal Hollands. Jorieke. Jorieke Sterke. Lucas en Gea. Raymond Hermans, de Dikdakkers, waarschijnlijk de laatste keer, want die stoppen ermee. Henk Benaar, hij was hier vanmorgen nog bij Teerke. Gisby, Gino Graus, Jeroen van Zels met al zijn knijters. Melissa Smilda en Eltjo natuurlijk, want die komt er uit de buurt. En niet te vergeten, de jongste artiest van de dag, dat is Lorenzo. En die zingt over het truckersfestijn. Heb ik straks ook nog nieuws over. Want we staan met Radio NL ook op het Balkbrugs truckfestijn. Dat begint morgen, maar dat zal ik zo meteen even uitleggen, want anders wordt het te veel allemaal. Te veel informatie.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser, komt goed.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
4: Lieve mensen, haal die handen, haal de zaal.
3: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser, komt goed.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Nieuwe huizen die worden gebouwd sluiten niet aan bij de wensen van kopers. Die willen huizen op de grond, terwijl er juist veel nieuwe appartementen worden aangeboden, zegt makelaarsvereniging NVM. Die denkt dat makelaars meer inspraak moeten krijgen bij bouwplannen. Dat voorkomt mismatches en stuwt doorstroming, is het idee. In de buurt van een Iraanse kerncentrale zijn explosies gehoord. Volgens staatsmedia zijn die het gevolg van een Amerikaanse luchtaanval. Het is niet duidelijk hoe dichtbij de bommen bij de centrale zijn ingeslagen. Afgelopen nacht viel Amerika militaire doelen in Iran aan, waarop weer tegenaanvallen kwamen. Het busvervoer in Flevoland en delen van Gelderland en Overijssel dreigt te verdwijnen wegens geldgebrek. Vervoersbedrijf EBS heeft daarom de provincies gevraagd bij te springen. Sinds een paar jaar verzorgt EBS het vervoer in delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Omdat dat eerst niet goed ging, kreeg het bedrijf een boete van 3,5 miljoen. En de Britse premier Starmer heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Hij noemt haar een iconische artiest en liet via een woordvoerder weten dat zijn gedachten bij Tylers familie en vrienden zijn. Bonnie Tyler overleed gisteravond in een Portugees ziekenhuis. Ze was 75. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noordoosten is het nog bewolkt en de temperaturen liggen tussen de 22 en 30 graden. Morgen start in het noorden grijs, daarna schijnt overal de zon en het is opnieuw zomers warm. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
18: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
20: Vitenoli presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenoli tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
21: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
22: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
21: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
23: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
24: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
25: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
26: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
27: Goedemiddag, het is alweer 2 uur geweest. En we nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen wat files en wat flitsers. Noem even de langste, zeg maar, die er staan. Op de A10, daar staat een file tussen Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer. Amsterdam over Amstel, daar staat 3 kilometer file. En dat komt daardoor een ongeluk. En dan op de A12, de Duitse grens richting Arnhem. Dat is Bergautoweg, Beek naar Duiven, daar 9 kilometer. 16 minuten vertraging. En we hebben een lange gemeld gekregen op de A16. Dat is Rotterdam richting Breda, te Brechtseplein naar Ridderkerk. 5 kilometer, 18 minuten. En dan op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Standaard buiten naar Moerdijk, Havens, daar 5 kilometer. 16 minuten staat erbij. En verder valt het allemaal wel een beetje mee, denk ik. Ja, nog eentje op de A50 tussen Arnhem richting Os bij Valburg naar Ravenstein. Staat ook 9 kilometer, die valt niet mee. Maar het is maar 8 minuten vertraging, dus het dendert daar wel wat door, denk ik. Nou, dan de flitsers. Die hebben ook een kaart gekregen van Flitsmeister. Even kijken waar die allemaal staan. Daar is het ook druk mee. Op de A12 staan ze tussen de Duitse grens en Arnhem bij hectometerpaal 139.2. En op de A27 tussen Utrecht en Almere bij Bilthoven 90.7. En ook op de A35 Enschede richting Almelo bij hectometerpaal 69.3. Op de A58 Breda richting Tilburg bij Reeshof, daar bij 45.5. En ook de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Dussen en Waalwijk 111.9. Nog meer van die ellende op de A73 Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Malden en Wijchen staan ze ook te koelkoeloeren bij 98.9. En de laatste die melden we vanaf de A73 Nijmegen-Maasbracht. Daarbij het Vonderen nog steeds. Bij hectometerpaal 6.9. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Ik heb goed nieuws, ik zie hem in de playlist staan. Hoor het van Barneveld met zwoele zomernachten. Komt er zo aan, naar Kido van der Graaf.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

Is het nou zo dat hij vergeleken wordt met Bart Simpson? Deze Rutger van Barneveld, nee toch? Ik weet het ook niet. De zon zien zak in de zee. Als je het ontleedt, zo'n hit, dan denk je het valt wel mee. De tekst is niet zo ingewikkeld. Ja, wel mooi, maar niet de ingewikkelde verhaallijn of zo. Dus zo moeilijk hoeft het ook allemaal niet te zijn soms. Hè, om een dikke vette hit te scoren die iedereen meezingt. Dus, ja toch? Beetje Grieks deuntje eronder. Hoppakee, gaan met die eraan. Hoppakee. Hij staat erbij op de Zomertour in Rode 9 augustus. Dus houd even in de gaten in je agenda en kom daar naartoe. Want het wordt natuurlijk feest. Dan een verzoekplaatje voor Helene Mulderij. Zij wil graag een liedje aanvragen voor haar vader. Lammert heet hij. En dan een heel speciaal nummer, Highway. Met Tijd komt en gaat voorbij. En dat is een nummer die je bijna nooit hoort. Maar gelijk ook je bij je vodden pakt eigenlijk. Dat is gek, maar sommige liedjes hebben dat. En dan ga je automatisch luisteren naar de

Het is het nieuwe gezellige liedje van Melissa. Melissa Smilda. Als de zon beschijnt. Ik zal de simkuiver weer starten, want... Zo, het is weer zover. We gaan weer het over race hebben. Want ja, we hebben een mooie weekactie deze week. Je maakt namelijk kans op 2 paddockkaarten voor Racing Day op TT-circuit. In Assen is dat. Ja, als de baan weer schoon is van alle vrachtwagens, dan komt dit spektakel daar naartoe. 31 juli en 1 en 2 augustus, dan vindt het plaats. En ja, je kunt daar 2 kaarten voor winnen. Als je het geluid hoort, en dat geluid laat ik even horen, dus zet hem even wat zachter of harder. Daar komt ie. Zo. Dat was hem even, de racewagen die voorbij schoot. Dus nu is het zaak om zeg maar race in te sturen zoveel en zo vaak als je wilt. En dan maak je kans op die 2 kaarten. En je maakt ook kans op een hoofdprijs. En dat is de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1 auto. Dus daar kun je ernaast zitten. En hoe vind je dat? De winnaar wordt tussen 6:30 en 9 morgenavond bekendgemaakt bij Rory in Ivo zijn programma. En ja, dat is even afwachten. En het prijsalarm, als dat afgaat, volgens mij is dat afgegaan vanmorgen bij Tirke. Dan heeft er ook iemand nog een helikoptervlucht gewonnen. Maar morgen gaat er nog zo'n vlucht uit. Dus als je dus morgen dat alarm voorbij wil komen ergens, dat moet ergens gebeuren, kan niet missen. Dan win je dus ook nog die helikoptervlucht. Wat je nu moet doen om het verhaal kort te maken, gewoon race insturen. Race. En dan maak je kans op de kaarten. En misschien de hoofdprijs. Naast zo'n coureur. Een keer over de baan heen chasen. En dan hebben we het over echt race. 300 km per uur. G-krachten. Kotszakjes. Vasthouden. Dat soort werk. Wolter Kroes is hier.

0: spaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Dit is Radio NL.
5: Radio NL.
6: Dat laat ik mij niet meer gebeuren. Ik geef mijn eigen leven kleuren. Zwart-witte zin op zoveel versen. Waarom zou ik mijn vuur dan blussen?
4: Radio NL.
7: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
7: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
12: Oh yeah.
11: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren... en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
19: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
20: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
21: Brussel-Zuid.
20: Hé, nu al?
19: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor €0,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
24: Win deze week de ultieme raceervaring.
25: In ieder programma maak je kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

allemaal oude liedjes in een nieuw jasje gestoken. Dus dat zegt toch iets over de kwaliteit van toen. Ja, maar ook weer over de diversiteit van nu qua instrumenten en zo. Ja, het doet je de originele vergeten, zeg maar. Zo is het ook. Hey, ik zei het zo pas al even, we moeten het even hebben over onze evenementen. Want Radio NL is overal te vinden. En wil je dat we ook bij jou komen met een aantal artiesten bijvoorbeeld... en een gezellige middag of avond, dan kan dat geregeld worden. Gewoon even een mailtje sturen naar evenementen@radionl.fm. Evenementen@radionl.fm voor de mogelijkheden. En ik had hier een... morgen dan is het zover. Dan staan wij namelijk er mooi bij op het Balkbrugs Truckfestijn. Dat is namelijk een indrukwekkende showstraat met allemaal vrachtwagens. En kermis is erbij en springkussens voor de kinderen. Maar ook optredens van Danny Panadero en de Beatcrooks en de Esperando's en Ancora en Robert van Hemert. En wij met de Radio NL Drive-In Show. Dus morgen dus allemaal naar Balkbrug. Het is trouwens 10 11 en 12 juli is dat daar gaande, dat festijn. En dat is even een tip van Flip. Er hoort een mooi liedje bij. Ik dacht zelf even aan de jongste artiest die wij in Rode hebben staan. Hè? Die al aan het begin zal komen optreden. Dus alle fans van Lorenzo. 12 jaar is hij. En heeft al een behoorlijke carrière. Dit is volgens mij al zijn derde single. En het gaat, hoe kan het ook anders? Hè? Van zijn vader en zijn broer en zijn opa. En iedereen rijdt daar op vrachtwagens. Dus hij binnenkort ook. Als hij wat ouder is. Truckfestijn.

0: Kun je gelijk die oude clips voorbij zien komen en dan denk je gelijk van ja, die kinderen, hoe zou het met die kinderen zijn? Hè, wat is er van ze terechtgekomen? En misschien is er wel iemand die luistert, die zegt van ja, maar ik heb dat meegespeeld in die clip van Albert West en Albert Hammond. Met Give a Little Love. Goed, we gaan even contact leggen, want het is weer zover. We gaan weer wat weggeven natuurlijk. En ik heb hier een rare naam bij staan, want het Blubberhaan staat hier. Hallo Blubberhaan, goedemiddag. Hallo? Nou, dat was de Blubberhaan. Hallo?
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Wat ben je aan het doen?
1: Ik rijd net de grens van België naar Nederland in. En er was één van omschakelen, zou ik horen.
0: Oh, dan is dat het probleem. Hey, Blubberhaan, ja? Is dat je echte naam?
1: Nou, gelukkig niet.
0: Oh. Leg eens uit, hoe kan dat?
1: Ik doe heel veel sloten, sliponderzoeken en grondkeuren.
0: Ja, dus je zit in het slip en de sloten en zo. En dan, ja, dan zit je in de blubber natuurlijk.
1: Ja, zo'n Blubberhaan.
0: Ja, en dan is je echte naam de Haan waarschijnlijk.
1: Ja, klopt.
0: Hoe weet ik dat, hè? Heb je ook een voornaam dan?
1: Thijs.
0: Thijs de Haan. Uit Doesburg, hè? Jij houdt van racen zeker, hè? Want je rijdt 180 zeker, of niet? Thijs? Hallo Thijs. Studio Sneek voor Thijs, onderweg, Blubberhaan, Doesburg, mobiel. Ik denk dat het te maken heeft met de mast tussen België en Nederland, dat het even niet lukt. Maar Thijs, ik ga je. Misschien is het handig als je mij wel hoort om de auto even te parkeren. Lukt dat? Zet hem maar op de vluchtstrook. Dan bel ik je zo meteen weer terug, oké? Okay? Draai we ondertussen even een plaatje van Ancora. En die heet Word Zeeman. En dan gaan we zo meteen weer contact leggen met de Blubberhaan uit Doesburg. Oftewel, Thijs de Haan. Voor de raceactie. Moeten we wel opschieten, zie ik. Want het is bijna 3 uur. Dus staat Steven Leury weer voor de deur.

0: blijft een gaaf liedje deze van Ancora. En Bart Zeeman, even weer contact gelegd. Techniek staat voor niks. Hij is nu volop in Nederland en dan moet het kloppen, of niet, thuis.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ik ben nu ook een parkeerplek aan het zoeken, maar het is lastig langs de snelweg.
0: Ah, rustig aan, joh, rustig aan. We hebben nu contact, volgens mij gaat het wel goed. Hé, hey, Thijs, ja. jij hoorde dit voor geluid voorbij komen. Dit, En toen dacht je van, nou moet ik even reageren, toch?
1: Ja, want ik ben sowieso wel fan van Max. En ik vind het machtig mooi om mee te maken. Eén keer in China erbij geweest. Oh. En dat smaakt naar meer.
0: Oh, ja, natuurlijk. En heb je, wat is jouw snelste kilometrage, zeg maar, in een wagen?
1: Tegen de 200 aan.
0: Oei, dat is al snel. En hoe deed je dat?
1: Ik heb ook een keer voor mijn verjaardag een cadeau gekregen, zo'n rit.
0: Ja, ja, ja. Hey, en heb je dan niet zoiets, ik wil zelf coureur worden? Ja, dat zal een dure hobby zijn, denk ik, maar...
1: Het is een hele dure hobby en nee, ik hou wel van snel rijden. Maar om dat helemaal zelf op te pakken, nee.
0: Nee. De kans is dat je straks op het TT-circuit naast een echte Formule 1 coureur zit, hè?
1: Ja, dat zou helemaal geweldig zijn. Ja. Dat is wel een van mijn dromen, ja. Ja.
0: Nou, je hebt in ieder geval ben je binnen. Je hebt twee kaarten te pakken, dus je bent erbij op een van die dagen. En dan gaan we dat allemaal afspreken natuurlijk. En
1: geweldig.
0: Dus je gaat Rory je morgenavond bellen en dan mag je ook nog eens meerijden. En dan, dan heb jij helemaal de dag van je leven, denk ik.
1: Wordt sowieso één groot feest.
0: Ja, toch? Nou, we gaan even blij voor je zijn. Daar gaat-ie. Van harte gefeliciteerd. Yes! Hey, ho!
1: Dankjewel, geweldig.
0: Blijf op de lijn, hè. Gaan we het allemaal regelen.
1: Dankjewel.
0: Hoi.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
3: Lieve mensen, Aldi, handen, handen, handen.
2: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
8: En mooi groen.
7: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
8: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
9: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
9: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
4: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Een lange celstraf voor een liquidatie in het Zeeuwse Ritten. Daar werd 2 jaar geleden een man doodgeschoten en een andere man raakte zwaar gewond. De schutter moet 27 jaar de cel in. Hij had beide slachtoffers in hun auto naar een buitengebied gelokt. De rechter sprak van een kille liquidatie en een poging daartoe. Een wijkagent uit Tilburg komt voorlopig vrij. Hij werd begin dit jaar opgepakt omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Maar hij voelt zich niet veilig in de gevangenis. Hij zegt dat medegevangenen hem met iets scherps wilden doden. De rechter gelooft hem en laat hem nu onder allerlei voorwaarden vrij. 14 Europese landen, waaronder Nederland, hebben afgelopen dagen meegedaan aan een mega-operatie tegen drugsmokkel op zee. Bijna 700 schepen werden gevolgd en 100 schepen werden ook echt gecontroleerd. De douaniers vonden 450 kilo coke en ook zijn 5 mensen opgepakt. En in Frankrijk is volgende week dinsdag een nationale feestdag, 14 juillet. En het is traditie om dan vuurwerk af te steken. Maar dat mag dit keer niet in sommige plaatsen, omdat het zo droog en heet is. Het gaat vooral om regio's in het zuiden. Frankrijk is bang dat vuurwerk nieuwe natuurbranden veroorzaakt. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en droog, al hangen er op sommige plaatsen wel wat wolken. Het is van noord naar zuid 22 tot 30 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker en vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
19: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
20: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
21: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
22: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
24: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
25: hoi,
24: of binnenkort vertrekt,
25: adios.
24: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
25: Fijne vakantie.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Het is een paar minuten over 3 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De A1 Amsterdam richting Amersfoort, daar staat 10 minuten. De A4 Amsterdam richting Rotterdam, dan was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. 3 kwartier vertraging nog. En dat is 12 kilometer. En nog een 2-tal snelheidscontroles. Daar komen ze. En waarom noem ik dit al de snelheidscontroles? Ja, dan kan ik langer lullen. Dat is het niet. Dat is dan flitsers. Ja. De A30 Barneveld richting Ede, daar staan ze exact bij Hekte met de paaltje 16.4. En de A50 Gezwolle richting Apeldoorn. En van Blijten bij 212.8.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Oh, ik zie nu al, het wordt een puinhoop.

Emma Heesters. En waar ga je heen? 3:15 is het. Wacht er. Even plaatsvinden. Is ook al vervanging toe voor de nieuwe studio. Wat gebeurt er allemaal? Paar minuten vandaag. Nou ja. Vanaf dit moment kun je ook even weer gaan appen. Laten we het even snel doen vandaag. Dat je er niet de hele tijd op moet wachten. Voor 4:00. Hey, dan gaan we eens even rond. Voor 4:00 ga ik rondbellen voor de paddock kaarten. De Racing Day op Tetis Circuit Assen. Dus hoor je zometeen een racegeluidje voorbij komen. Je hebt nog 3 kwartier, dus hij moet zometeen voorbij komen. Dus nou ja, zorg dat je het stuurt. Als je nu het woordje race stuurt, dan ben je af. Dat is klaar. Je moet eerst het geluidje horen. En vanaf dat moment telt het dus. Telt het appje dus mee. Dus dan snap je dat. Nou, paddockkaart krijg je dan. Dan kun je even een kijkje achter de schermen nemen. Heel gaaf. Gaat er een alarmpje af. Als ik jou bel voor de paddockkaart, gaat er nog een alarmpje af. Dan krijg je ook nog een helikoptervlucht. En morgen in het programma van Ivo Pasveer, waargenomen door de Rory Meister. Tussen 6:30 en 9:00 morgen kun je ook nog een telefoontje verwachten. Als je in de uitzending bent geweest deze week. En dan krijg je nog een ritje ook in een echte Formule 1 auto. Sowieso een moddervette hoofdprijs natuurlijk. Dus hoor je het geluidje zometeen? Ik denk dat hij heel sneaky ergens tussen zit. Dat hij bijna niet opvalt. Maar hoor je hem, dan heb je dus het woordje race. Mocht je er belang bij hebben. Hè? En anders, dan is het eigenlijk heel simpel. Gewoon genieten van de muziek. We zeggen dat te weinig. Hè? Het is meestal op Radio NL. Is het hit op hit op hit. We gaan

heeft opeens in dit liedje een hele andere stem. Dat heeft hij goed gedaan. Of gecoacht, of ik weet niet wat er gebeurd is. Maar de Gaatse Bosma gaat zo door. Gaatse, moet je dan zeggen. Want die gast die komt uit Friesland. 200 plus optredens per jaar. En dan nu eindelijk ja, de nagejaagde hit heeft hij te pakken. De hele boel op Stelz. En Stelz, dat is eigenlijk is dat reclame. Je ziet het overal. Hè. Als je bijvoorbeeld een talkshow aanzet, een vee. Dan zie je het ook gewoon. En hoe heet dat met Helene Hendricks? Dan zie je het gewoon op tafel staan. Van die blikjes met erop deze naam in het liedje. Dus goed gedaan. Slim ook. Heel slim. Heel slim. 7 minuten voor 3:30 geworden. De komende dagen wordt het warm. Wordt het heet. We hebben de playlist al klaarstaan voor de zomerse dagen. Dat is hit of hit of hit, wat het eigenlijk altijd is natuurlijk. Zomer, zomer, zomer. Vooral in de middag is er stuiterige geblazen. Maar we wachten nog even. Dat heel Nederland kan genieten van de warmte en de zon. Hey,

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.

0: Papu of mastertools.nl.
1: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
5: Vals. Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet!
6: Van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Win deze week de ultieme raceervaring.
12: In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app.
11: Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
1: Dit is Radio NL.

Het is ook altijd zo. Als wij een liedje van Jannes draaien of noem maar van Duits of zo, dan komt er altijd van, kun je nog eentje doen? En die is ook mooi. Ik ben wel van de stempel van als we net Jannes hebben gedraaid of bijvoorbeeld Wolter Kroes en iemand vraagt 5 liedjes verderop nog een keer iets aan. En ik denk, het kan prima. Waarom? Kijk, want dat is een onbeschreven regel als je bij de radio werkt. Als je dan tussen 3 en 4 Jannes draait, dan is het onlogisch om dan nog een keer wat te draaien. Maar ja, waarom zullen we niet doen? Het is ons station, toch? Maar dan is het Daan Olijven uit Maarsen. Die vraagt zich af of wij dan Jannes even kunnen draaien met Laat Me Gaan. En dat liedje, dat heb ik nog nooit gezien als een verzoekplaat. Laat Me Gaan. En ik zou het heel graag willen. En het liedje staat hier ook wel. Alleen, kijk, weet je wat het is? Ik vind het een waanzinnig liedje, Daan. Alleen, ik twijfel altijd of het een kerstplaat is of niet. Want ik denk namelijk dat het een kerstplaat is. En volgens mij is het niet als kerst bedoeld. Maar hij klinkt altijd zo kerstig. Ik bedoel, je gaat het niet vragen aan Jannes van, goh, hey, dat ene liedje, kunnen jullie die belletjes eruit halen? Want dan kunnen we hem af en toe eens even meepikken in de zomer. Want het is gewoon een goede plaat. Alleen dat... Ik weet niet wie dat verzonnen heeft. En dat was geniaal natuurlijk in de tijd. Maar oordeel zelf maar even, Daan. Als ik hem eerst start, jij zal ook met me eens zijn dat het als een kerstplaat klinkt. En volgens mij is hij niet zo bedoeld. Want het liedje kwam officieel in de zomer uit. Dus dat is ook een beetje onlogisch. Maar waarom zit het erin? En kan het er nog uit? Is dat een producer die luistert en denkt, nou, dat kan ik er voor jou wel even uitsleutelen. Heel onlogisch natuurlijk. Stel je voor dat Jannes luistert. Die zit zijn groen en geel te ergeren aan de andere kant van de radio. Aan de goede kant. Niet doen. We gaan niet sleutelen aan je liedje. Maar luister maar. Ik wil het wel eens weten van Jannes zelf. Is dit nou bedoeld als een kerstliedje of niet? Kijk, luister.

0: gegeven moment krijgt hij nog wat peper in de reet. Dat liedje gaat er nog een beetje op tempo. Maar het is... De belletjes.
1: Niet snap wat ik bedoel.
0: Ja, die belletjes moeten eruit. Dat gaan we gewoon officieel vragen. Ik ga gewoon eens even mailen of bellen met de studio waar dit ooit gemaakt is. En ik ga gewoon schaamteloos vragen van... Goh, sleutel die belletjes er even uit. Kijk, zal ik even up-to-date houden? Eens even kijken of dat lukt. En de reacties even voorlezen. Wat ze terugmailen of zeggen. Ik denk dat ik het wel kan raden. Jij ook wel, maar goed. Hey, het racegeluid kwam net voorbij. Dat betekent dat we binnen nu en een kwartier... iemand gaan terugbellen voor de paddockkaarten.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
5: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
5: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
6: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Ah, weer die klote muggen in huis.
9: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Heerlijk!
9: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 Plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
6: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
9: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio NL. Bij de rechtbank in Utrecht staan honderden mensen die boos zijn om de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Ze slaan op trommels en roepen leuzen. De zaak draait om een meisje van 17 dat na een avondje stappen een lift kreeg van twee mannen. Zij wilde seks en de rechter vindt dat het meisje duidelijker nee had moeten zeggen. Voor een liquidatie in een drugszaak 2 jaar geleden bij Vlissingen heeft de dader 27 jaar cel gekregen. Hij had al een strafblad en was net vrijgekomen in een andere zaak. Hij schoot van dichtbij iemand dood en een andere man raakte zwaar gebond. Hij moet nu ook 65.000 euro schadevergoeding betalen. In Iran is vandaag de uitvaart van de vroegere hoogste leider van het land, Ayatollah Khamenei. Volgens Iraanse media zijn in de stad Mashhad miljoenen mensen op de been. Ze staan met vlaggen en spandoeken op de wegen naar het gebouw waar Khamenei wordt bijgezet. Hij werd in februari gedood bij Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. En de damherten in de Hoekse Waard onder Rotterdam mogen nog altijd niet worden afgeschoten, heeft de rechter bepaald. De provincie wil ze doden omdat ze schade zouden toebrengen aan de landbouw en gevaarlijk zijn in het verkeer. In het gebied ontsnapten ooit herten uit een hertenkamp. Ze hebben zich voortgeplant en nu leven er 40. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Vanavond blijft het ook nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
18: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
12: Kijk op ProStop.nl.
19: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
20: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
21: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
20: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
22: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
23: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: 3:04. We gaan zo meteen even rondbellen. Ja, de discjockey had even een probleem. Ik moest even langer naar de wc dan gepland. Dus sorry. We gaan even bellen zo meteen voor de paddelkaarten. En wie weet gaat er nog een alarmpje af. Het is wat het is. Maakt er niet uit. We hopen gewoon dat je hebt doorgeluisterd. Want ja, als je een race hebt geappt, dan doe je mee natuurlijk. Gaat gebeuren. Na Robert Pater, de Hollandse Nieuwe, gaan we direct bellen. De files van dit ogenblik. De A4 Amsterdam richting Rotterdam, 48 minuten. En dat is 35 kilometer maar liefst. De A15 Rotterdam richting Nijmegen, 52 minuten. En dat is 23 kilometer. Wat is er toch aan de hand daar? Snelheidscontroles. A12 Duitsergrens richting Arnhem tussen Zevenaar en Duiven. Daar staan ze te flitsen bij 139,2. De A30 Ede richting Barneveld 16,4. De A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen 160,6. Die staat er volgens mij al een paar weken. Zou dat gewoon een vaste paal zijn? Of zo'n mobiele controle ding op telefoontjes en zo? Zou kunnen. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar staan ze bij 70,8.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
25: Stefan Leer!
24: Allemachtig, uit de puinhoop. We gaan beginnen met Wesley Bronkhorst en dan de Hollandse Nieuwe inderdaad.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

0: In best wel veel liedjes zitten die trommels, drums, drums, trommels, trommels, mooi. Robert Pater, Hollandse Nieuwe deze week. Mooi.
1: Jij denkt maar dat je alles...
0: Nou, een tijdje geleden hoorde je een racegeluid voorbij komen. Ik dacht, nou, we gaan het even binnen een uur oplossen. Dat ja, is iets later geworden. Nou ja. Hoor je dat racegeluid vanavond nog bij Rory voorbij komen, dan kun je nog even appen voor de paddock-kaarten van de Racing Day op de T-Circuit Assen. We hebben ook als absolute hoofdprijs nog weg te geven een ritje in een echte Formule 1-auto. Daar maak je dan ook kans op. En gaat er gewoon heel random een alarm af, dan krijg je ook nog een helikoptervlucht daar. Boven het circuit. En dat is once in a lifetime natuurlijk. Ja, tenzij je klauwen met handen verdient, dan kun je het altijd doen natuurlijk. Boven je eigen woonplaats. Ja, mooi. We gaan nu even bellen. Wie of wie? Heeft het woordje race gehad? Er zijn best wel veel. Zo, dat is snel. Hallo? Oh, ik dacht, we hebben al verbindings.
2: Verbinding. Hallo, goedemiddag, Michael.
0: Michael! Hey, goedemiddag. Je spreekt met het leukste en het grootste Nederlandse station van Nederland op de FM. Goedemiddag.
2: Ja, dat had ik al begrepen.
0: Ja, ja, ja. Hey, jij hebt het gewonnen, man. Ja!
2: Mooi, man.
0: Jij hebt de twee zeer gewilde paddockkaarten voor de Racing Day op het T-Circuit in Assen te pakken. En,
2: ja, dat klopt.
0: Ik zit even tijd te rekken. Ik zit even te wachten, want als er nog een geluidje komt, een alarm...
2: Ja, rek maar even wat tijd, hoor.
0: Krijg je ook nog een helikoptervlucht. Ja, dan wordt het afstand wordt het geregeld. Wij moeten dan een schuifje openzetten, die staat dan open. Dus ik zeg, nou ja, dan was het nu wel gebeurd, denk ik. Michael, jij hebt... Ja, dat maakt niet uit, man. Je hebt sowieso die twee zeer gewilde paddockkaarten.
2: Ja, dat vind ik wel helemaal mooi.
0: Ja, en je maakt aanstaande vrijdag, dus morgenavond tussen 6:30 en 9:30... maak je ook nog kans op een rit in een echte Formule 1-auto. Dus dat is ook gaaf.
2: Ja, kijk eens aan. Ja. Dat is hartstikke spannend.
0: Hé, hey, waar woon je? Apeldoorn, hè? Zag ik.
2: Apeldoorn, ja.
0: Mooi, man. Nou, gefeliciteerd met deze waanzinnige prijs. En ik spreek je zo nog wel even. Leuk.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Hoi, Michael.
2: Hoi, hoi.

Ik heb een soort van rommel heb ik gehoord. Sneeuwbaltrio, de speelman, die gaan ermee stoppen dit jaar. Ik weet niet of dat al officieel bekend is. En ze schijnen ergens een laatste optreden te geven in Oude Pekela. Die hebt er niet van mij.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
1: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet dan...

0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.

0: strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
1: Sudo, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
2: Sudo, de bouwverslimmers.
1: Iedere klus weer.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dacht je musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt en gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Win deze week de ultieme raceervaring.
11: In ieder programma maak je kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm, dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app.
10: Voor alle info, race naar radionl.fm.
11: Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
12: Dit is Radio NL. Altijd aan Radio NL. Altijd aan
13: Radio NL.
12: Weerbericht.
14: 4:55 vanavond is er nog steeds veel zon. In het noordoosten is wat bewolking. En de zon die komt daar nog op. Gek genoeg, het blijft droog. De vooruitzichten, de temperaturen die gaan de komende dagen omhoog schieten. Tussen de 27 en 32 graden zou het worden. In het noorden wordt het minder warm en heel veel wind ook komt eraan. Nou, morgen, dat is het belangrijkste natuurlijk, dan wordt het 28 graden. Joh. Hey. Nou. Dan even kijken op de wegen wat daar gebeurd is. De files, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar staat een uurtje vertraging, 31 minuten. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en het Terbrechtseplein. Daar staat, even kijken, 37 minuten. En dat is 13 kilometer. Nou, snelheidscontroles. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 62,8. De A12 Arnhem richting Utrecht, 75,1. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,18. En de A73 Maasbracht naar Nijmegen, 65,1. 9.

0: toch hier.
1: Laura Lynn heeft zoveel gecoverd. Ook Ik Wil Met Je Trouwen. Die lijkt heel erg op dit laadje. Plaatje. En heel veel originele dingen gemaakt. Maar heel vaak ook duetten met Frans Duits. Frans Bauer. Ik weet ook niet wat ik heb vandaag. Maar goed. Zometeen dan gaan we nog even een gloednieuw liedje draaien. Die laten we even op je los. Even kijken wat je ervan vindt. Hij is wel heftig. Dat valt ook wel mee natuurlijk. En dan nu. Ja, een man die nergens bang voor is. Tenminste, ik wil hem wel eens zien met een verborgen camera. Als hij zijn douche inloopt en er is een dikke spin daar in de hoek van zijn douche. Natuurlijk schrikt die man wel. Dan is hij wel bang voor de spin. Maar niet voor de duivel.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst.

Wat gaat hij met het geld doen? Justin de Wild was laatst in de nieuws. Die heeft gewoon van zijn geld, wat hij nu al heeft verdiend aan Cheerio, gewoon een huisje kunnen kopen. En wat gaat Rutger doen? Want ja, die smoort natuurlijk ook niet in het geld. Maar er komen wel bakken en kruiwagens met geld binnen. Dat is een mooie verdienste tegenwoordig. Met YouTube en de streams en dat soort dingen.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
3: Lieve mensen, al die handen, handen zagen.
2: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
4: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op Mastertools.nl.
7: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
8: En mooi groen.
7: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
8: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
9: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
16: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
2: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio NL. Vliegtuigpassagiers moeten boetes kunnen krijgen als ze zich misdragen, vindt het kabinet. Elke dag zijn er in ons land 2 of 3 incidenten en vaak speelt alcohol daarbij een grote rol. Minister Karremans heeft het over een zorgwekkende stijging. Volgens hem werken boetes afschrikwekkend. De Dolomina's hebben een demonstratie georganiseerd bij de rechtbank in Utrecht die 2 mannen vrijsprak voor verkrachting van een meisje van 17. Er staan honderden mensen bij de rechtbank, vooral vrouwen. Het meisje zegt dat ze verkracht werd toen ze een lift kreeg van de mannen, maar de rechter vond het bewijs te mager. In het oosten van Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het gebeurde bij het spelen. Mensen hebben hem bij het meisje weggehaald, maar ze was al zo zwaar gewond dat ze overleed. De hond, een gespierde American Stafford, is naar een dierenasiel gebracht. En in heel Frankrijk zijn vanavond zeker 20.000 politieagenten op de been tijdens de WK-wedstrijd tegen Marokko. Alleen al in Parijs zijn het er 8.000, melden Franse media. wordt rekening gehouden met de ongeregeldheden op plekken waar massaal naar de wedstrijd wordt gekeken. De winnaar gaat door naar de halve finale. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en rond de 25 graden. Vanavond blijft dat nog lang lekker. En vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen weer zo'n mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
20: Als je Vodafone Mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.
21: Elke

0: nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
2: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
9: Mooi van Ethos.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Het is een paar minuten over 5. Zometeen gaan we starten met een uurtje lekker los. We doen dat even in traditie, want we beginnen er wel eens mee. Het gebeurt wel vaker. André Hazes en ik meen het. Dan de files. Er staan er nog 2 lange. De A4 Amsterdam richting Den Haag. 60 minuten, 19 kilometer. En dat is tussen Roelofarensveen en het Prins Klausplein. De A16 Breda richting Rotterdam. 54 minuten. En dat is 17 kilometer, zie ik net. Het gaat net veranderen. De A9, daar staat de snelheidscontrole. Dat is Alkmaar richting Amstelveen, 65.5. De A30 Barneveld richting Ede, 16.4. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn, 212.8.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Kijk nog even de groeten, joh.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.

Even serieus. En Baila Baila de Gasolina werd aangevraagd door Rutger. Die komt uit Hilversum. Hey, te gek man. Leuk. Wil je ook even meedoen? Dan laat je even een appje achter. Toets het in, dan spreek het in. Alles kan en alles mag in principe. Dus ja, laat maar even iets van je horen. En dan krijgen we de Pioneers. Ik hoor ook wel eens Pioniers, maar maakt niks uit natuurlijk. Zelblok nummer 10. Dan hebben we eentje met een goede afloop. Maar dit is de goede. Dit is de originele. Zonder gepruts van zo'n disjockey tussendoor.

0: met de radio.
1: Het programma is fantastisch.
0: Keihard aan! Ze kende hem in alle kroegjes. In het hartje van Oud-Amsterdam.

Geert uit Zaandam. Die wil een liedje horen van John West. En nou ja, gewoon zijn mooiste. Meest zingbaar gehaald op die plus. En dan is het Danny Bergsma. Hey, die wil het waggellied. Met het deusje vootje uit de 70's. Gaan we ook draaien.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Radio NL.
5: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...
6: Laat me

0: hoor je alles. Radio NL, altijd aan.
1: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
0: Dit is Radio NL.
3: Vanavond ga ik even uit mijn bol.
4: Radio NL, altijd aan.
1: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50%

0: Kijk op allsafe.nl.
1: Geef ruimte.
0: Nu open in Dordrecht.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
5: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen, maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
4: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen, maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
8: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
9: Let's go!
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
15: Win deze week de ultieme raceervaring.
16: In ieder programma maak je kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
0: Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
18: Radio NL.
0: Weerbericht.
19: 3 minuten over 5:30. Vanavond kan er nog zon zijn. In het noordoosten is er nog best wel veel bewolking. Het blijft sowieso overal droog. Dat is mooi. Nou, de komende dagen, ik kan al van alles opnoemen. Wat de wind is en dat het wisselvallig weer is. Maar de temperatuur komt uit de komende dagen tussen de 27 en 32 graden. Nou, vandaag was het gemiddeld 25 graden. Morgen wordt het 28. Dan even kijken op de wegen wat daar aan de hand is. Er staan een paar die er bovenuit steken. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. 60 minuten, 25 kilometer. En dat is voor Den Haag-Zuid. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en de Nieuwebrug. Bijna ook een uur vertraging. 22 kilometer. Een half uurtje op de A15. Rotterdam richting Nijmegen. En dat is 10 kilometer tussen Hardingsveld, Giessendam en Alfred Leerdam. En dan echt de langste van Nederland. 70 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ierlandwacht en het Terbrechtseplein, 13 kilometer. Jeetje. Dan de A28, daar staat een flitser tussen Zwolle en Groningen, 127,3. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213,0. De A73 Maasbracht richting Nijmegen bij 70,2.
0: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan. Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klap.
20: Komt-ie dan, hè?
0: Een vette klapper.
21: Calidad y garantía.

gevallen heeft hij wel bezongen. Derde Christian. Eigenlijk heeft hij maar een hit gehad in Duitsland en in Nederland. En Spaans is allemaal niet aangeslagen. Mexicaans. Maakt er niet uit. Je probeert dat natuurlijk. Dan gaan we naar Bob uit Haaglanden-West, zegt hij zelf. Doe even de allernieuwste van Arie Post. Ik zoek en ik heb hem nog gevonden ook.

0: vinden niet normaal. Complete chaos. De Drive-In Show op je radio.
1: Helemaal geweldig.

Het is het laatste liedje van vandaag. Arjon die heeft hem verzonnen. Komt uit het mooie Leeuwarden. En moet je eens horen wat zijn brein heeft laten breinen. We gaan er niet uit met... Maar gewoon even rustig. Daddy

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: MasterTools.nl. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Claim nu je gratis Vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
14: Geeft ruimte.
15: Nu open in Dordrecht.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. De Vierdaagse in Nijmegen gaat over 1,5 week ook door als het heet is. Zei burgemeester Bruls op een persconferentie. Het wandelevenement is volgens hem op alles voorbereid. Zo zijn er extra waterpunten en kinderbadjes om af te koelen als het warm is. En ook kunnen de routes worden ingekort. Vliegmaatschappijen gaan de strijd aan met passagiers die dronken zijn en voor overlast zorgen. Het wangedrag moet ingedamd worden door het alcoholbeleid aan te passen op vluchten en vliegvelden. De vliegmaatschappijen willen geen verbod op alcohol, maar wel een evenwicht tussen veiligheid en gastvrijheid. De Arnhemse burgemeester Marcouch vraagt Marokkanen in zijn stad zich te gedragen als Marokko vanavond op het WK tegen Frankrijk speelt. Mocht Marokko de halve finale halen, ga dan niet de hele nacht toeterend en racend de straat op, zegt hij. Marcouch wil geen herhaling van wat er zaterdag gebeurde na de winst op Canada. En in de Tour de France heeft Tadej Pogacar een flinke slag geslagen. Hij won met overmacht de zware Pyreneeënrit en veroverde ook het geel. Pogacar maakte het verschil op de berg Tourmalet en kwam met ruime voorsprong als eerste over de finish. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op bijna 2,5 minuut. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
25: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
26: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
24: Of deze, in een leuk plaatsje.
27: Met 20.000

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
5: Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren.
7: De maatschappij, dat ben jij.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcrème?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Het is ruimschoots 6 uur geweest. Dit zijn de files van dit ogenblik. Wat er staat is wel maar best lang. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. 51 minuten, 25 kilometer voor Rijswijk-Plaspolder. Plaspoelpolder, moet ik zeggen. En dan de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Daar is een ongeluk gebeurd net. 25 minuten en dat is 10 kilometer. En de A27 Utrecht richting Almere. Een ongelukje gebeurd bij afrit Almere-Haven. 38 minuten, 11 kilometer. De A7 Groningen richting Heerenveen. Daar staan ze te flitsen bij 182.1. De A30 Barneveld richting Ede 16.4. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Even opletten bij 70.9.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Stefan Leer!
13: Ja, goedenavond. We gaan eens even beginnen met Mikey Mike. Dat doe jij. En ook, hey, Lucas en Rea zo.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

Het liedje met heel veel galm erop. Daar zullen ze wel spijt hebben van gehad. Wel of niet. Het is wat het is natuurlijk. En zo is het ook. Zeg, zondag 9 augustus. Dat is over een dikke maand. Dan zijn wij te vinden in Roden. De zomertour in Roden. Daar moet je gewoon bij zijn. Wij zijn te vinden op het evenemententerrein. En nou ja, dat een bommetje vol wordt, dat weet iedereen wel. We hebben daar echt een line-up staan. Dat is ook niet normaal. Corrie Konings is erbij. Henkje Wijngaard. En er zijn geruchten dat de gele truc ook even meekomt. Dat weet ik niet helemaal zeker. Hè? Pim me daar niet op vast. Maar er is plek zat. En Henk die kan ons wel even daar het terrein op rijden. Hoe gaaf zou het zijn? Maar we weten het niet. Nou, eigenlijk wel. Maar we moeten even zien. Onder voorbehoud natuurlijk. Frank van Etten is daar. En evenemententrein Roden. De zomertour van Radio NL. Het is gratis toegang. En het is vanaf 12 uur 's middags. Dan weet je dat. En ook die gasten van Helemaal Hollands die zijn er. Nou, kijk eens aan.

Alleen maar leuke liedjes. Fleming Antoon heeft er ook last van. Alleen maar leuke liedjes, maar niet alles is geschikt voor Radio NL. Maar dit zijn de pingeltjes die wij... Ja, het is gewoon genieten, toch? Ik bedoel, als dit op Radio NL is, dan ga je niet zappen. Daar gaan we niet vanuit. Ondanks, stel je voor, je woont in Delfzijl en dan gaat dan van Amsterdam, ben je gewoon af Delfzijl. Delfzijl? In ieder geval, als je, dan zing je gewoon Amsterdam met volle borst mee. Dat kan haast niet anders. Nou, een monster hit voor Jeroen. Alleen dan moet het wel even, nog even meer de zon gaan schijnen morgen. Dan gaan we hem twee keer draaien, beloof ik. Wat een monster hit. Deze had toch veel groter moeten zijn dan die is? Mijn

0: Jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga nu snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: Ah, weer die klote muggen in huis.
0: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
3: Radio NL.
1: Heerlijk!
0: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
6: Oh yeah.
5: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Goedemorgen.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk.

0: voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
2: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Weerbericht.
4: Het is best bewolkt, maar gaandeweg de dag gaat het wat... Ik zit heel even te kijken. Er staat hier een weerbericht van vanochtend. Dat is misschien niet helemaal handig. Ik kijk heel even wat het vanavond gaat worden, hoor. Vannacht gaat het afkoelen tot een graad of 16, 17. Morgen is het zonnig en zomers. En ook in het weekend is de zon er flink bij. 20 tot 23 graden wordt het in het noorden. En 28 tot 32 graden in het zuiden. Nou, dat zijn toch mooie temperaturen. Kijken we even naar de weg, die is wel actueel. Files momenteel 49, grootste vertragingen op de A12 Lunetten-Den Haag. Bij Woerden, de parallelbaan, 33 minuten. En ook file op de A16 Ridderkerk richting Terbrechtseplein. Bij de hoofdrijbaan Terbrechtseplein, 48 minuten. Komt door een defect voertuig. Dit zijn de snelheidscontroles gezien door Flitsmeister. A7 Groningen-Drachten, 101.7. De A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.6. Dan de A12 Maarn-Utrecht 75.1. A29 Dinteloord-Rotterdam 91.2. A30 Barneveld-Ede bij 16.4. A35 dan Enschede-Hengelo bij 69.3. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep bij 20.4. A50 Zwolle-Apeldoorn bij 213.0. A58 Goes-Vlissingen bij 160.6. A73 Venray-Nijmegen 70.9. En de A79 Heerlen-Maastricht bij 8.1.

Ojin. Veel te snel voor jou. Oh, het is te hopen dat je dat niet denkt als je eenmaal in die Formule 1-auto zit. Hè. Heb je die dan morgenavond gewonnen bij Radio Adel? Die rit in een Formule 1-auto, zit je erin, denk je... Oh. Het gaat veel te snel voor mij. Ja, nee, dat hoop ik niet. Morgenavond dus te winnen hier bij Radio Adel. En vanavond ook weer kans op 2 paddock-kaarten voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Je hoorde Ojin trouwens. En wist je dat, of weet je eigenlijk nog vooral... dat zij ooit bekend werden als Lisa, Amy en Shelley... van het Junior Eurovisie Songfestival. Ik volgde dat niet zo, maar ja, er waren om mij heen wel een hele hoop mensen... die hadden het ineens over Lisa, Amy en Shelley. Ja, eigenlijk bekend van tv en daarna dus van de muziek. Zou je ook kunnen zeggen van deze mensen, hè, van Monique Smit. Eerst uit de serie van Jan Smit vroeger. En Jari Hellegers uit Temptation Island, ook van tv.

Jan Bigeljonge en Lege Bullen bij Radio NL. Het is donderdagavond. Langzaam maar zeker richting het weekend. Morgen nog een dagje ploeteren, dan is het weer zover. Ja, of misschien heb je het nog beter bekeken en is het nu al, of misschien na morgen, vakantie. Dat is helemaal mooi natuurlijk. Hey, ik weet niet of je de vakantie al gepland hebt, of dat je misschien nog een last minute gaat doen. Dat zou kunnen natuurlijk. Ik heb zo meteen even een mooi overzicht voor je, namelijk waar je in heel Europa het goedkoopste kan eten. Altijd handig natuurlijk, hè, bij het kiezen van een vakantieland. Of als je al een land hebt gekozen, dat je een beetje weet waar...

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Je luistert naar
5: Radio NL.
6: En bij ons hoor je...
7: Het zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren.

0: Radio NL.
1: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
0: Radio NL.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nel.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
11: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
0: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
1: Altijd aan.
0: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Bij sloopwerkzaamheden in Oosterhout is een ongeluk geweest. Een bouwvakker raakte zwaar gewond toen hij een zaag in zijn nek kreeg, meldt Omroep Brabant. Hij kreeg meteen eerste hulp en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het precies kon gebeuren. De Rotterdamse rechtbank heeft 13 boetes geschrapt voor de tol van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Je moet je voor de betaling aanmelden en dan wordt de tol elektronisch afgeschreven. Maar wie niet op tijd betaalt, krijgt een boete van €35. Bij 13 bestuurders ging dat mis. Ze kregen geen herinnering of werden meerdere keren beboet. In het oosten van Tsjechië staat een opslagplaats in brand van een schoenenmerk. Het historische gebouw heeft 10 verdiepingen en is voor een deel ingestort. Er zouden geen gewonden zijn. Het vuur wordt bestreden door honderden brandweermensen en zeker 75.000 paar schoenen zouden zijn verbrand. En wielrenner Tadej Pogacar had veel zin in de Pyreneeënrit die hij overtuigend won. Ik ging ervoor, want ik had niks te verliezen, zei hij na afloop. Hij pakte bijna 2,5 minuut op zijn grote rivaal Jonas Vingegaard, die tweede werd. Pogacar veroverde ook de gele trui en dat had hij vooraf niet gedacht. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig. En dat was het nieuws van het ANP.
14: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor €0,99.
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
17: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
18: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
17: Kijk op ProStop.nl.
19: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
20: hoi,
19: of binnenkort vertrekt,
21: adios,
19: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
20: Fijne vakantie.
22: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
23: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, goedenavond. Dit is Radio Warel. Het is druk op de weg, nog 15 files gemeld. Grootste vertragingen op de A6 Muiden-Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd, 21 minuten daar. En de A12 Lunetten-Den Haag. Bij Woerden, de parallelbaan, staat een defect voertuig. 37 minuten vertraging als gevolg. Snelheidscontroles gezien door Flitsmeister. A7 Groningen-Drachten, 181,7. A9 Alkmaar-Haarlem, 56,6. A12 Maarn-Utrecht, 75,1. A29 Dinteloord-Rotterdam, 91,2. A30 Barneveld-Ede bij 16,4. A35 Enschede-Hengelo, 69,3. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep, 20,4. A50 Zwolle-Apeldoorn, 213,0. A58 Goes-Vlissingen bij 160,6. A73 Venrijn-Nijmegen, 70,8. En de laatste A79 Heerlen-Maastricht bij 9,1.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Rory Jonker Gaal!
1: En in welk vakantieland scoor je deze zomer het goedkoopst eten? Je hoort het zo naar Sander Kwarten.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Haarlemse gezelligheid op de donderdagavond. Nou, voelt een beetje gek, hè? Goedemorgen, zonneschijn, maar wel een leuk liedje. Het waren de Wannabes. Zo, goedemorgen had ik eigenlijk willen zeggen dan. Maar het is natuurlijk goedenavond, donderdagavond, 12 over 7. Je bent bij Radio RL, waar je daarvoor nog Sander Kwarten hoorde met de tapster uit Tijuana. Ja, Sander Kwarten die in december natuurlijk een heel bijzonder ding meemaakte. Weet je dat nog? Die ging op vakantie. En terwijl hij de koffers in zijn auto aan het laden was, stapte er iemand in zijn auto en die reed ermee weg. Er was alleen één probleem. Zijn kinderen die zaten al achter in de auto, dus die gingen mee. Nou, die man die heeft voor de rechter gestaan. En hij is wel veroordeeld, maar hij had al een tijd in de cel gezeten. Dus hij hoeft dan niet nog langer in de cel. Ik ben benieuwd hoe dat dan voelt. Ik kan me voorstellen dat je dan ergens denkt, nou, had die man nog maar een paar jaar laten zitten. Maar goed, van de andere kant, een rechter moet daarover besluiten natuurlijk. En dat is bij deze gebeurd. Dus laten we daar ook gewoon vertrouwen in hebben dat dat goed is gebeurd dan. Nou goed, Sander Kwarten hoorde je dus bij Radio RL. En ik zit ondertussen ook even te kijken. Sowieso ook naar vakantiebestemmingen. Ik ben een beetje te denken wat ik dit jaar ga doen. Of ik nog op vakantie wil en zo. Ja, waar dan naartoe? Misschien als je hetzelfde hebt, laat je dan een beetje leiden door het volgende. Er is namelijk een onderzoek uit met de goedkoopste vakantielanden. Tenminste, wat eten betreft. Ze hebben even een rondje door Europa gemaakt. Ze hebben uitgegaan van een 3-gangen maaltijd. En ze hebben een beetje berekend wat dan de duurste en de goedkoopste vakantielanden zijn. De duurste landen, dus waar je eigenlijk niet naartoe moet, zijn Zwitserland en Denemarken. Nou, dat zal je misschien niet helemaal verbazen. Daar ben je gemiddeld zo'n 107 euro kwijt voor 2 personen, 3-gangen maaltijd. Als je nou zegt, ik wil heel goedkoop uit eten. Nou, dat kan in Kosovo bijvoorbeeld. 20 euro ben je daar kwijt. Of in Noord-Macedonië, 24 euro. Sowieso is het advies om een beetje naar Oost-Europa te gaan voor goedkope restaurants. Getuige ook Moldavië, daar zit je dan op 30 euro. Kijken we dan even naar wat andere vakantielanden. Hè? De gangbare Spanje of Griekenland. Nou, dat is allebei zo'n beetje 45 tot 50 euro. Is ook nog wel te doen. Portugal zit op 45 tot 50, dus zit je ook een beetje in die hoek. En mocht je denken, ik blijf dit jaar in Nederland. Ja, wij staan dus op nummer 3 wat betreft duurste landen. Bij ons is het gemiddeld 80 euro wat je kwijt bent. Nou, ben je een beetje op de hoogte in ieder geval. Dat is mooi als je nog een vakantiebestemming gaat boeken. Of als je al ergens naartoe gaat, dan weet je een beetje waar je aan toe bent, zeg maar. Maar ik zat te denken, wat is nou het lekkerste eten op vakantie? Ik bedoel, ik kan wel. Ik zit zelf heel erg te smullen altijd in Spanje. Ik hou wel van die tapas en zo. Maar ja, in Griekenland maak je me ook helemaal blij met al dat vlees. Gyros en souvlaki en noem het allemaal maar op. Daarom dacht ik misschien een leuke vraag vanavond in het Radio RL onderzoek. Welk vakantieland heeft het lekkerste eten? Is dat dan inderdaad Spanje, Griekenland? Is dat misschien wel Indonesië? Ben je daar ooit geweest? Of is dat gewoon ouderwets?

Willem en Jan, oftewel Waylon en Jan Smit. Tussen jou en mij hoorde je bij Radio RL. Ik nam je net even mee in de goedkoopste en duurste vakantielanden van Europa als het gaat om eten. En dan blijkt dat Nederland echt een van de duurste landen is in heel Europa. Dat zal je misschien niet helemaal verbazen. Samen met Denemarken en Zwitserland onder andere. Kosovo is het allergoedkoopste. Daar ben je voor twee personen een driegangen maaltijd zo'n 20 euro kwijt. En wat blijkt, de landen waar we met z'n allen wel heel graag op vakantie gaan. Spanje, Portugal, Griekenland. Zit dus een beetje in de middenmoot. Zo 45 tot 50 euro ben je dan kwijt. Maar misschien nog wel een belangrijkere vraag. Waar kun je volgens jou het lekkerst eten in Europa? Of eigenlijk over de hele wereld? Dat is de vraag vanavond in het Radio RL onderzoek. Waar heb jij het lekkerst gegeten op vakantie? Ivo uit Oorschot, die stuurt in Griekenland. Heerlijk. Ah, dat is altijd goed inderdaad, Ivo, Griekenland. Karel uit Wolvenga, die zegt, doe mij maar gewoon lekker Hollandse bruine fruitschaal. Ja, dat is ook gewoon wel lekker, ja. Echte klassieker. Dat is ook zoiets, dat krijg je in het buitenland bijna niet uitgelegd, hè. Wat er dan is, die snackjes allemaal. Kennen ze allemaal wel de worstjes en de kaasjes en dat soort dingen, maar dit is dan toch wel iets culinairs, zou je bijna kunnen zeggen. Kim uit Groningen, die zegt, ik ben vorig jaar op vakantie geweest naar Mexico. Daar heb ik heerlijk gegeten. Estelle uit Enschede, die stuurt Italië natuurlijk. Ach ja, nou, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen het met jou eens zijn, Estelle. Ja, ik ben trouwens wel te snel voorbij gegaan aan Mexico net. Dat is ook, tenminste, ik heb wel eens Mexicaans gegeten gewoon in Nederland. Ik weet niet of jij dat wel eens geprobeerd hebt. Is wel lekker, maar ook wel vrij pittig. Verena uit Waarland, die zegt, ik kan het lekkerst eten bij Eurocafé in Torremolinos. Met dan een paar foto's erbij van, inderdaad, toch ook wel lekkere maaltijden, moet ik je zeggen, Verena. Johan uit Genemuiden, die zegt, een lekkere Duitse braadworst of een schnitzel mit pommes. Och ja, dat is ook wel lekker. En Sven uit Antwerpen, die zegt, Spanje, de churros natuurlijk. Ah, dat is een nagerechtje eigenlijk, of een snack geloof ik. Beetje, zeg maar de smaak van oliebollen, maar dan van die langwerpige dingen. Of ja, smoutenbollen heten ze bij jullie toch daar in Antwerpen. Ach, ik weet niet hoor, maar mijn mond begint te wateren. Ik begin te watertanden hier. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik zit heel even te kijken in de Radio NL app. In Kudelstaart kun je ontzettend lekker eten, stuurt Jan. Nou oké, dan mogen we lekker bij jou komen eten dan, Jan. Ik hou me daar graag voor aanbevolen. Als je nog iets toe te voegen hebt, je bent van harte welkom in de app van Radio NL. Abar nu, dit is Stem.

0: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
1: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
0: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7

0: Voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
2: In drie stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
7: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Goedemorgen.
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijsalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1 auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

0: Wesley Bronckhorst op Radio Marel en ik drink rosé. En gesproken over Wesley Bronckhorst, het is donderdagavond. Dat betekent dat we zometeen gaan weegschalen natuurlijk weer. Even nieuwe muziek aan je voorstellen. En vanavond daarin muziek van een van de protégés van Wesley Bronckhorst. Maar ja, neem die weg dat hij het zelf ook goed doet met dit liedje Ik drink rosé. Hey, waar kun je nou het lekkerst eten op vakantie? Dat is de vraag vanavond in het Radio Marel onderzoek. Brigitte uit Heerhugowaard die zegt, nou, in Dublin kun je overheerlijke Irish stew eten. Oeh, dat klinkt alleen al lekker, Brigitte. Karin, die zegt, ja, ik hoop dat in Zweden, Finland en op de Noordkaap dat je daar een beetje lekker kan eten. En in Noorwegen ook. Ja, nou, de veilige keuze zijn dan de welbekende Zweedse balletjes, toch? Maar ik ben ook wel benieuwd. Volgens mij moet dat best lekker zijn, Karin. En dan is er nog een audio-appje dat komt binnen van Raymond uit Assen. Goedenavond.
1: Hey, Rory. Je spreekt met Raymond van Binnenkom uit Assen.
0: Hallo.
1: Vorig jaar Vietnam geweest. Eten voor 2 personen rond de 15 euro.
0: Oh.
1: Bord vol met rijst, met kip. Of vegetarisch, 2,5 liter bier voor 15 euro. Komend jaar gaan we naar Java, Bali.
0: Ja.
1: Dat zijn ongeveer dezelfde prijzen. De reis heen is duur. Maar het levensonderhoud is daar spotgoedkoop.
0: Ja, dat
1: en het is heerlijk.
0: Vaker,
1: dus lekker genieten. Fijne avond nog iedereen.
0: Ja, het mooi. Eten is daar in ieder geval wel heel lekker. Ik zou zeggen, mooi vooruitzicht Raymond. Geniet ervan van die vakantie. Zometeen dus lekker weegschalen op Radio Marel. Nelis Leeman en Ferry de Lid komen er ook aan. En mag ik je eerst voorstellen aan nieuwe muziek van Mick Harre en Emma Lacroix. Dit is Rijk.

0: Ja man, reggae op de radio. Het waren de drie J's. Dat na dit liedje staat voor drie van Jamaica. Hè? De J van Jamaica is dit natuurlijk. Losvast hoorde je bij Radio Wadeel op je donderdagavond. Dat betekent ook nieuwe muziekavond. Ik ga je voorstellen aan een liedje en aan jou vervolgens de eervolle taak om te besluiten of je dit vaker wil horen op Radio Wadeel of niet. Dit is een jonge gast van een jaar of 23 en hij is een van de protégés van Wesley Bronkhorst. Die heeft hem onder zijn vleugels genomen en leert hem zo'n beetje alles wat hij weet over het maken van muziek. Ga hem niet in de koude kleren zitten, deze Joey Nicolai, want daar gaat het namelijk over. Hij heeft best wel een aantal leuke liedjes uit. Een aantal daarvan heb je ook al gehoord op Radio RL. En nu heeft hij een echt lekkere nieuwe zomersingle. En dat gaat over een drankje. En dat hadden we nog niet, hè? Liedjes met drankjes. Moet dat nou, hebben we bijvoorbeeld. Er gaat altijd wel ergens een keer een liedje over bier. We drinken wijn. Nou ja, noem je Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé, hè? Ik snap waar hij de mosterd haalt, deze Joey Nicolai. Hij heeft het dan weer over Tinto de Verano. Dat is een Spaans drankje. Ik moest het even opzoeken. Want ik dacht namelijk dat het een soort wijn was of zo. Maar dat is het dus niet helemaal. Misschien ken jij het wel. Het is wel gebaseerd op wijn, maar dan met allerlei dingen erbij. Dus het klinkt een beetje als sangria, maar dan geen sangria, zeg maar. Het is populair in Spanje. Maar hoe zit het dan met dit liedje? Wordt dit populair in Nederland? Dat is de vraag vanavond in de Weegschaal. Jij mag beslissen. Zometeen luister even naar dit liedje. En stuur vervolgens draaien of skippen in de Radio RL app. Of breek dat even in. Dat is ook van harte welkom. Dan hoor ik de emotie erbij. Wel zo leuk om dat even te delen met Nederland natuurlijk. Draaien of skippen. Wat vind jij van de nieuwe Joey Nicolai en Tinto de Verano?
1: Oké,

0: Het is de nieuwe Joey Nicolai, Tinto de Verano, vanavond in de Radio NL Weegschaal. Wat vind jij van dit liedje? Laat het vooral even weten in de Radio NL app. Draaien of skippen? Jarno uit Haalderen die zegt skippen. Heine uit Slootdorp die vindt het ook niks. Mag de prullenbak in, zegt hij. Dan is er een berichtje van Willemien uit Nijmeerdum. Goedenavond Willemien, hallo.
1: Goedenavond Rory, draai maar, tot later.
0: Draaien. En dan is er Daan uit Klazina Veen. Ja, kom maar door. Daan, ja.
2: Hey, Rory, jongen.
0: Ja, hallo.
2: Een oude kerel. En dat nieuwe liedje van Joey Nicolai.
0: Ja.
2: De Verano.
0: Ja, kom maar door.
2: Een lekkere en heerlijk zomersachtig nummertje.
0: Ja.
2: Ik heb er geen woorden meer voor. Echt een lekker nummertje.
0: Daan is er sprakeloos van. Dat is één ding dat zeker is. Ik noteer een draaien voor hem. Maar wat kan ik noteren voor jou? Laat het weten in de app van Radio NL. De nieuwe Joey Nicolai in de weegschaal. Dit zijn de Johnny's en Anne-Marie.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Radio NL vind je ook op Instagram. /RadioNLFM.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
2: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. De KLM heeft in Denemarken een boete gekregen voor greenwashing. De luchtvaartmaatschappij zond er een reclamespotje uit, waarin werd gesuggereerd dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid tegenviel. Passagiers werden zo op het verkeerde been gezet en daarom moet de KLM nu €400.000 betalen. In China heeft een grote brand gewoed in een fabriek waar sportschoenen worden gemaakt. Het vuur is intussen onder controle, maar er zijn wel bijna 30 doden. De andere werknemers konden op tijd wegkomen. Chinese media melden dat enkele mensen zijn opgepakt die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de fabriek. In Weert bij Nijmegen is een bermbrand geblust dankzij snel ingrijpen van buurtbewoners. Ze zagen aan een dijk meters gras in brand staan en ze bedachten zich geen moment. Ze liepen heen en weer met watergevulde gieters om te blussen. En volgens Omroep Gelderland was de brand al uit voordat de brandweer kwam. En de Wimbledon-finale bij de vrouwen wordt een Tsjechisch onderrondje en gaat tussen Linda Noskova en Karolina Mukova. In de halve finale won Noskova van Marta Kosciuk uit Oekraïne. En Mukova was te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff. Voor allebei is het de eerste keer dat ze in de finale van Wimbledon staan. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen. Maar daarna schijnt overal de zon weer. En vannacht wordt het ongeveer 14 graden. En morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro.

0: Hey, goedenavond, dit is Radio Warel. Vier files nog gemeld in Nederland. Grootste vertragingen op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bodegraven 9 minuten. En de A12, dat is Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens. 5 minuten door de controles. Dan racen we even door de flitsers. A9 Alkmaar-Haarlem 56,6. De A12 Maren-Utrecht 75,1. A29 Dinteloord-Rotterdam 91,2. A30 Barneveld-Ede 16,4. A35 Enschede-Hengelo 69,3. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20,4. A50 Zwolle-Apeldoorn 213,0. A58 Goes-Vlissingen 160,6. A67 Eindhoven-Grens met België 18,0. A73 Venray-Nijmegen 70,8. En de laatste op de A79 Heerlen richting Maastricht bij 8,1.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: De uitslag van de weegschaal komt eraan zometeen, net als Stef Eckel en u, Django Wagner.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

En zo is het, die klok die blijft maar tikken. Stef Echo hoorde je bij Radio Mareel. Django Wagner daarvoor. En als ik het anders zou doen. We zitten midden in de Radio Mareel weegschaal. Daarin de protégé van Wesley Bronkhorst. Joey Nicolai heet hij. Zijn liedje heet Tinto de Verano. Hey,

Wat vind jij daarvan? Moet die vaker gedraaid worden op Radio RL? Of moeten we hem regelrecht naar de prullenbak verwijzen? Draaien of skippen? Dat is wat je nu mag sturen in de Radio RL app. Rudy uit Nijmegen, die zegt draaien. Joost uit Vinkeveen zegt ook draaien. Pieter uit Slootdorp, die zegt skippen. Petra, die zegt draaien. Petra uit Heerenveen is dat. Koen uit Leiderdorp zegt ja, gezellig. Vaker draaien. Skippen noteer ik voor Marlou. Eens even kijken, dan komt hier nog draaien voorbij van Cas uit Sprangkapelle. Dan heb ik hier ook nog een berichtje van Manon uit Haarlem. Die zegt skippen. Patrick uit Drimmelen zegt draaien. Cor uit Tilburg zegt draaien. Stefan zegt ook draaien. Nou, dat gaat op zich de goede kant op. Ik denk dat wij langzaam maar zeker de balans kunnen gaan opmaken. Berichtje ook van Lidie uit Dieren, die zegt ook draaien. Nou, zetten wij erbij, Lidie. Dankjewel voor je bericht. Ja, de nieuwe Joey Nicolai. Tinto de Verano, mogen wij die vaker gaan draaien op Radio RL volgens jou? Of zeg je, nou, doe maar niet meer. Oké, we zitten op een mooie score. 68% van Radio RL luisteren in Nederland is het met elkaar eens. En die zegt... vaker draaien. Nou, wat leuk. Hij is er doorheen. Hij is op de weegschaal terechtgekomen en de goede kant op gevallen. Dat betekent Joey Nicolai nog wel eens te horen bij Radio RL. Hier is...

0: jij vandaan?
1: Het was Robert van Hemert en Zandloopter op Radio Barreau. Dikke prijzen nog te winnen vanavond, namelijk 2 kaarten voor de Racing Day op het IT-circuit Assen. Misschien wel een helikoptervlucht en automatisch als je wint een nominatie voor een rit in een echte Formule 1-auto. Als je die wil winnen, dan moet je nu appen naar de studio. Hier is het racegeluid en dat is je automatische signaal om het woord race te sturen in de Radio NL app. Race nu sturen is misschien wel zometeen winnen.

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
5: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
10: Mooi van Ethos.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1 auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
13: Dit is Radio NL.
14: Altijd aan. Radio NL.
13: Altijd aan.

0: Robert Pater, Blijf toch bij mij, is deze week Hollandse Nieuwe bij Radio RL. Nou, tijd om weer eens iemand blij te gaan maken met twee kaarten voor de Racing Day. Dat gaat gebeuren op de TT Assen. Eind deze maand gaat het gebeuren. En 1 en 2 augustus is het ook nog. Dus je mag nog een soort van kiezen ook. Race, dat is het enige wat je moet sturen in de Radio RL app. R-A-C-E, een heel simpel woord. Hallo, is dit Kjeld?
1: Ja, hallo.
0: Wat hoor ik allemaal op de achtergrond bij jou, man?
1: Ja, ik ben al aan het werk.
0: Oh, wat doe je voor werk? Iets met heel veel herrie?
1: Ja, ik sta bij een zaagmachine, we maken houten panelen.
0: Waar sta je? Bij een?
1: Zaag.
0: Een zaagmachine. Houten panelen, begrijp ik hieruit. Oké. Okay.
1: Ja, klopt.
0: Nou, en dan straks lekker naar huis racen.
1: Ja, zeker.
0: Heel goed, heel goed. Hey, vertel, de Racing Day, waarom wil je daar naartoe?
1: Ja, het is gewoon een leuke belevenis, hè. Van allerlei dingen te zien. Nou, ja. Zoontje mee, die vindt er helemaal geweldig.
0: Dus. Ah, ja, geweldig. Dat is een ervaring voor het leven.
1: Ja, ja, zeker.
0: Hey, Kjeld, hou je vast. Blijf zitten waar je zit. Laat de zaag heel even los. Je hebt gewonnen! Gefeliciteerd. Jij gaat gezellig samen met je zoontje naar de Racing Day. Hoe heet je zoontje?
1: Milano.
0: Hoe?
1: Milano.
0: Milano, en die gaat gezellig met je mee. Oké, okay, heel veel plezier daar en succes met zagen nog even, zou ik zeggen.
1: Ja, super, dankjewel.
0: Morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. En deze is wel even toepasselijk, toch? De grote race, Quinten.

0: Zijn hits zijn groot, zijn naam is Klein.
1: Het laatste rondje.
0: Wesley Klein hoor je om precies te zijn. Niet zo bij mij, bij Radio Rail. Het is 9:15 op donderdagavond. Dat betekent dat we ons langzaam maar zeker op gaan maken voor het laatste rondje. Eén verzoekje gaan we draaien nog voor vandaag. Het allerlaatste verzoekje van de dag. En dat kan van jou zijn als je het even doorstuurt in de Radio Rail app. En nu is het donderdagavond. Daar gaan we altijd een klein beetje voor sorteren op het weekend. Dus wij roepen die uit tot dolle donderdag. Wat kun jij daarbij bedenken? Een liedje om echt alvast een beetje dat weekendgevoel naar de radio te brengen. Als je een mooie suggestie hebt, is die van harte welkom via de Radio RL-app. Hier is de koning der piraten, Jannes.

0: vandaag op Radio Warel. Heb lak aan wat ze zeggen.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, het is Dolle Donderdag vanavond. Op zoek naar een echte meezinger om alvast een klein beetje richting het weekend te gaan. Morgen is het vrijdag natuurlijk. Laatste dagje bikkelen en dan is het weer zover. Dus wat zou je willen horen? Berichtje van Helene uit Kaatsheuvel. Die is ondertussen gezellig aan het vissen met Radio Warel aan. En zij wil een liedje van Ancora horen. Woeste zee of door wind en regen. Ja, dat zou natuurlijk allebei kunnen. Koen uit Leiden-Dorp die zegt laatste rondje René Schuurmans als het weekend is. Oh, dat is inderdaad ook wel een echte weekendklapper natuurlijk. Fiesta Escalada van Even Serieus vraagt Gunter Vriends uit Merksplas aan in het mooie België. Dan een berichtje van Marloes uit Honseldijk. Die zegt zoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Is ook wel leuk inderdaad. Maar ik ga voor de suggestie van Christian uit Duitsland. Ah, dit is wel een echte meezinger. Die moeten we hebben voor zo'n mooie avond als vanavond. Mart Hoogkamer.

0: restauratie, die was van mij, hè.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Radio NL. Radio NL.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Download de nieuwe Radio NL-app. Stuur berichten naar de studio. Luister en kijk mee. En mis niets van Radio NL.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Makkelijk retour.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
0: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
6: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldenbroek is gedemonstreerd voor de LHBTI-gemeenschap. Vanavond wordt daar het nieuwe, conservatieve college geïnstalleerd dat de regenboogvlag niet meer wil hijsen en het lokale LHBTI-beleid schrapt. Een protest waarbij Pride-vlaggen waren te zien verliep verder rustig. In een vijver in Drachten is een dode gevonden, meldt Omroep Friesland. Politie kan nog niet zeggen of het om de man gaat van 22... die al sinds zaterdagnacht wordt vermist. Hij is toen voor het laatst gezien in Drachten. Het is nog onduidelijk hoe het lichaam in het water is gekomen. Een rechtbank in Denemarken heeft een boete aan de KLM gegeven van €400.000. De luchtvaartmaatschappij zou in een reclame gesuggereerd hebben dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid behoorlijk tegenviel. Dat heet greenwashing. Consumenten worden zo misleid. En voor de Noorse wielrenner Thorsten Tran is de Tour de France waarschijnlijk afgelopen. Hij heeft zijn rib gebroken toen hij vandaag hard ten val kwam. Hij reed toen nog in de gele leiderstrui die hij na de finish kwijtraakte aan Tadej Pogacar. Tran heeft de etappe wel uitgereden met de breuk. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. Bye.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Mam, waar is mijn zwembad?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
7: Geeft ruimte.
8: Nu open in Vlaardingen.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week: Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in

0: op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Dit is Radio NL.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
11: Geeft ruimte.
10: Nu open in Vlaardingen.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
14: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
15: Tot snel op 247wood.nl.
16: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
17: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Een TBS'er heeft eind mei in een natuurgebied bij het Brabantse Herpen iemand doodgestoken, meldt de Telegraaf. Het slachtoffer was een voetbaltrainer die daar toevallig liep. De verdachte zou erg in de war zijn. Hij was op voorwaarden vrij en werd behandeld omdat hij eerder een andere willekeurige voorbijganger had neergestoken. Op een islamitische school in Amsterdam is sprake van wanbeheer, meldt de onderwijsinspectie. Het gaat om het Cornelius Haga Lyceum, waar het bestuur lange tijd heeft nagelaten om het onderwijs te verbeteren. En daardoor is de leskwaliteit op de school al jaren slecht en mogelijk stopt de financiering nu. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. En dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag. En beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En het wordt steeds spannender op het WK voetbal, want rond dit moment begint in Boston de eerste kwartfinale. Frankrijk-Marokko. En die wedstrijd wordt natuurlijk ook goed bekeken door Nederlandse Marokkanen. Marokko moet het wel doen zonder goaltjesdief Ismaël Saibari. Hij is nog steeds geblesseerd. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen maximaal 30. En dat was het nieuws van het ANP.
0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
25: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
26: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
27: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
28: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
21: Dit is de muziek van Radio NL.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18+, speelbewust.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op vibra.nl, dat doe je goed. Vibra.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
19: Geeft ruimte.
20: Nu open in Dordrecht.
21: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Radio NL.
4: Radio NL. Hier moet je zijn voor...
3: Altijd aan.
4: Radio NL.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
7: Oh yeah.
6: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
15: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
14: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Goedemorgen.
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1+1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik ook 1+1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
4: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Zaandam is vanavond een dode gevonden en de politie denkt aan een slachtoffer van een verkeersongeluk. De politie had een burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar een auto met een gebroken voorruit. En de auto is intussen aangetroffen. Er heeft zich ook iemand bij de politie gemeld en die is aangehouden. Minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking maakt zich zorgen nu de strijd tussen Amerika en Iran weer is opgelaaid. Het betekent dat er geen schepen kunnen varen in de Straat van Hormuz, waardoor delen van Afrika en Azië in de problemen komen. Volgens Sjoerdsma leidt het tot meer honger en dus meer vluchtelingen. Het lange wachten is bijna voorbij, want vannacht verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Er waren al een paar nummers uitgebracht, waaronder de single In the Stars en straks volgt de rest. Er doen ook andere grote artiesten mee op het album, zoals Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. En terwijl het WK nog bezig is, zijn ook de eerste voorrondes voor Europees voetbal begonnen. Het Hongaarse Ferencváros heeft met 2-1 gewonnen van Vojvodina uit Servië in de voorronde van de Europa League. Volgende week is de return. De winnaar speelt in de volgende ronde tegen FC Twente. De verliezer moet een niveau lager tegen Ajax. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is de muziek van...

0: 18PLUS speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18PLUS speelbewust.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met

0: net zo makkelijk retour.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
7: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm, dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
8: Dit is Radio NL.
9: Altijd aan. Radio NL.
8: Altijd aan.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering.

0: altijd aan. Radio NL. Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Shashlik, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer. En kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
0: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. 3 tieners zijn deze week opgepakt voor het voorbereiden van een liquidatie in Amsterdam. Ze komen volgens regiozender NH uit Hoofddorp Amsterdam en Sassenheim. Eerder werden ook al 2 Scandinavische tieners aangehouden met een groot wapenarsenaal op hun hotelkamer. Een van hen is nog minderjarig. De man die eind mei een voetbaltrainer neerstak in het Brabantse Herpen was volgens de Telegraaf een TBS'er met verlof. Hij zou zijn gestopt met innemen van medicijnen en was erg in de war. De man had TBS gekregen omdat hij eerder ook al een toevallige voorbijganger had neergestoken. Het Haga Lyceum in Amsterdam zit diep in de problemen. Volgens de onderwijsinspectie is er al lange tijd sprake van wanbeheer. De kwaliteit van het onderwijs is al jaren slecht en het bestuur heeft niks gedaan om dat te verbeteren. De situatie is zo kritiek dat het niet meer aan de inspectie is om iets te doen, maar aan de minister. En het vliegveld van Palm Beach in Florida heeft de naam van Donald Trump gekregen. Om de naamswijziging te vieren landde zijn zoon met het privévliegtuig van zijn vader op het vliegveld, de Trump Force One. Het landgoed van de president ligt er vlakbij en de belangrijkste weg naar het vliegveld is ook al naar Trump vernoemd. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt, later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Marokko is op het WK voetbal in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Het werd 2-0. Frankrijk was de hele wedstrijd beter en miste zelfs nog een strafschop. Pas in de slotfase schoot Marokko voor het eerst tussen de palen. Op het vorige WK won Frankrijk ook al van Marokko, maar toen gebeurde dat een ronde later, in de halve finale. Op meerdere plekken zijn fans van Marokko de straat op gegaan na de verloren kwartfinale. In de Haagse Schilderswijk reden veel mensen toeterend rond en klonken harde vuurwerkknallen. Dat gebeurde ook in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Op de meeste plaatsen heeft de politie iedereen opgeroepen naar huis te gaan. Iran zou president Trump willen vermoorden, schrijft de Wall Street Journal. Israël zou Amerika nieuw bewijsmateriaal hebben gegeven van die moordplannen. Trump hintte er zelf ook naar tijdens de NAVO-top in Ankara, door te zeggen dat hij op alle lijsten staat. Hij vindt wel dat hij tot nu toe geluk heeft gehad. En een man heeft in een plaatsje in de buurt van Frankfurt zijn eigen moeder in brand gestoken. Ze heeft het niet overleefd. Het gebeurde tijdens een ruzie waarbij ook zijn 103-jarige oma zwaar gewond raakte. De man is na de aanval op de vlucht geslagen, maar werd na een uitgebreide klopjacht aangehouden. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In de Haagse Schilderswijk hebben Marokkaanse voetbalsupporters de uitschakeling op het WK op straat verwerkt. Buurtvrijwilligers zorgden ervoor dat het lang goed ging, maar uiteindelijk moest de politie ingrijpen. In Rotterdam moest de politie ook in actie komen om mensen weg te sturen. Daar waren zo'n 15 busjes en de ME voor nodig. In het zuiden van Spanje zijn zeker 6 doden gevallen door de bosbranden daar. Volgens een lokaal radiostation werden 6 mensen gevonden in hun auto. De bosbranden waren zo hevig dat het dorpje Bedar geëvacueerd moest worden. Daar liep een man brandwonden op. Door de branden was de belangrijkste toegangsweg naar het dorp geblokkeerd. In Iran is voormalig Ayatollah Ali Khamenei begraven, ruim 4 maanden na zijn dood. De begrafenis zelf was besloten, maar Iran had wel een week van nationale rouw. Miljoenen mensen deden daaraan mee. Aanhangers van Khamenei zien hem als een martelaar die is gesneuveld in de strijd tegen een veel sterkere vijand. En er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens de Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.